0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah! Hij gaat lekker.

0: met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam-Nieuw-West is iemand gewond geraakt, meldt het Parool. Waarschijnlijk kwam het door rondvliegend glas, ook is er veel schade aan het gebouw. Buurtbewoners zeggen dat het doelwit waarschijnlijk een buurman is. Bij hem is van zijn scooter in brand gestoken en een schietpartij geweest. Het moet klaar zijn met zorgfraudeurs als het aan Pro ligt. Zij komen met een initiatiefwet waarbij mensen die als ondernemer in de zorg willen beginnen worden doorgelicht, meldt de Telegraaf. Het OM schat dat er elk jaar 10 miljard aan zorggeld wordt verduisterd. Ook krijgen mensen vaak niet de beloofde zorg. Asielminister Van der Brink hoopt dat meer gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. De stad vangt vanaf vandaag 3 weken lang 100 vluchtelingen op voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is fijn dat Groningen verantwoordelijkheid neemt en ze doen daar al zoveel, zegt Van den Brink. En het nieuws dat Paus Leo longkanker heeft komt hard aan bij sommige wereldleiders. Zo zegt Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio voor de paus te bidden. En ook de premier van Australië zegt dat zijn gebeden bij Leo zijn. Bij een operatie is een stuk van de long van de paus weggehaald. Er zat een kwaadaardige tumor op. Het Veronica weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Op veel plekken rijden daarom geen of minder bussen of treinen. De treinen van de NS rijden wel, net als het overheen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De vakbonden willen tot de kerst elke week een dag staken om hun zin te krijgen. Het wordt spannend of de stikstofplannen van het kabinet door de Tweede Kamer komen. Pro zegt eerder steun toe voor de plannen, maar dreigt die nu weer in te trekken, meldt de Telegraaf. Het kabinet wil de stikstofregels op sommige punten afzwakken tegen het zere been van Pro. In India zijn 13 kinderen omgekomen nadat een boot waar ze op zaten omsloeg. Het gebeurde op de rivier de Ganges. Er zaten 15 tot 20 mensen op de boot. Premier Modi spreekt zijn medeleven uit en heeft de families van de slachtoffers compensatie beloofd. En een tegenvaller in de Champions League voor PSV. Ze verloren met 1-0 van RB Leipzig. PSV kreeg veel kansen, maar benutte die niet. Zo ging een penalty in de eerste helft er niet in. Ook de Oranjevrouwen speelden gisteravond. Die wisten wel te winnen. Met een 3-0 zege tegen Hongarije zijn zij een stap dichter bij het WK. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is een rustige dag die plaatselijk met wat mist kan beginnen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Het wordt 16 tot 18 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Op veel plekken in het land rijden vandaag geen of minder bussen. Het streekvervoer staakt. Ook regionale treinen hebben er last van. De vakbonden willen tot de kerst elke week een dag staken voor een betere cao. NS-treinen en het OV in de grote steden rijden vandaag wel normaal. Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam-Nieuw-West is iemand gewond geraakt, meldt het Parool. Waarschijnlijk kwam dat door rondvliegend glas. Ook is er veel schade aan het gebouw. Buurtbewoners zeggen dat het doelwit waarschijnlijk een buurman is. Bij hem is al eens een scooter in brand gestoken en een schietpartij geweest. In het Limburgse dorp Heidhuizen is gisteravond een drugslab opgerold. De politie kwam het lab op het spoor na een anonieme tip. Het lab stond uit en er was ook niemand binnen. Er wordt daarom sporenonderzoek gedaan om de verdachte te vinden. Volgens L1 werd er 2 jaar geleden ook al een drugslab gevonden in dezelfde straat. En een Franse politieagent is onder toezicht gesteld nadat er een tiener zwaar gewond raakte bij de scholierenprotesten in de stad Tours. Hij raakte 2 weken geleden een oog kwijt nadat er een rubberkogel in terecht kwam, afkomstig van een politiewapen. De agent mag dat wapen voorlopig niet meer bij zich dragen. Het Veronica weer van Weer Online. Het is een rustige dag vandaag die plaatselijk met wat mist kan beginnen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Het wordt 16 tot 18 graden.

0: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt, dat het hele huis in kerstsfeer is, dat je de mooiste cadeaus kan geven, tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 6 uur.
3: Marijke Ketel.
4: Goedemorgen. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Op veel plekken rijden daarom geen of minder bussen en ook geen treinen. De treinen van de NS rijden wel, net als het OV in Amsterdam en Den Haag. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. De vakbonden willen tot de kerst iedere week een dag staken om hun zin te krijgen. Het wordt nog spannend of de stikstofplannen van het kabinet door de Tweede Kamer komen. Pro zegt de eerder steun toe voor de plannen, maar dreigt die nu weer in te trekken, zo weet de Telegraaf. Het kabinet wil de stikstofregels op sommige punten afzwakken. Tegen het zere been is dat van Pro. De operatie die paus Leo gisteren heeft ondergaan bleek om longkanker te gaan. Het knobbeltje dat op zijn long zat was een kwaadaardige tumor. Bij de operatie is een deel van zijn rechterlong weggehaald. Paus Leo is inmiddels weer bij kennis en gaat de komende week herstellen van deze operatie. En in de Champions League heeft PSV geen potten weten te breken tegen het Duitse RB Leipzig. Ze verloren met 1-0. Het Nederlandse vrouwenelftal deed het een stuk beter. Die wonnen met 3-0 van de Hongarije. Waarom moet hij nou lachen?
3: Waarom lach jij?
4: Ik zie Max helemaal zo aan jou kijken en doen.
3: Dat is weer een pot gebroken, dat was het.
4: Ik vind het gewoon een leuke uitspraak.
3: Leuk dat PSV verloren heeft.
4: Nou, dat vind ik niet leuk.
3: Oh.
4: Nee, ik gun het PSV van harte.
3: Nou.
4: Nou. Maar goed, dat zeg ik toch ook niet.
3: Maar toch lachen, hè? Toch,
4: ja,
3: toch
4: ik moet lachen. Een beetje lachen, omdat jij moet lachen. Maar goed, ik herpak mij weer. Het Nederlandse vrouwenelftal deden dus een stuk beter. Die wonnen met 3-0 van Hongarije in de kwalificatie voor het WK van volgend jaar. Eerder wonnen ze ook al van de Hongaren met 8-0.
3: Yes.
4: Het weer nog. Droog najaarsweer met een wisseling van zon en stapelwolken vandaag. En het wordt tussen de 16 en de 18 graden.
3: Oeh, dat is wel 17 graden.
0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches sound looking like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
12: Thuisin, mooi wonen.
13: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
14: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer €1000, 62 keer €10.000, 10 keer €100.000, 3 keer €1.000.000 en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
17: Speel mee met de Fluisteraar.
1: De jackpot staat nu op
17: 10.800 euro.

0: Ik kan het niet alleen. En daarom doen wij het met elkaar. Heerlijk, goedemorgen, het is woensdagochtend.
1: Gerard Ekdom.
0: En daar zijn we weer, hè?
1: Ekdom zit weer aan zijn schuif.
0: Tot 10 uur zit ik aan diverse schuiven. Ja, één is niet genoeg. Je hebt er heel veel nodig. En dat heet dan een mengtafel. Het is tot 10 uur een nieuwe editie van Ekdom in de Morgen. En je mag je nog even omdraaien. Vind ik niet erg. Turn around, fat and small.

0: zegt tegen Suno van, nou luister, maak even een, nou, gewoon even een cowboy liedje, gewoon een beetje country. En nou ja, het moet gezongen zijn door een vrouw. Het woord Jack moet erin zitten. Weet je, gewoon de standaard.
1: Beetje Texas, beetje Tennessee. Gewoon een beetje die smaakjes.
0: Een drukje op enter en dan kan dit eruit rollen. Dat weet ik, maar ze bestaat echt, hè, volgens nog, geloof ik. Ja, ik geloof het echt.
1: En zelfs de beelden van haar lijken AI. Het is echt een perfecte vrouw.
0: Er is iets aan de hand. Ja. Hangt iets om mij. Maar volgens nog is zij echt, denk ik.
1: Ja, hopen we.
0: Dat denken we. Ja. Houston, Texas was dit. En daarvoor Fats and Small.
2: Hey Gerard, is daar geen origineel van?
0: Nou, het is ongelooflijk. Hey.

0: gedeeld van Tony Lee. Cause things ain't
1: getting over. Ja zeg, maar deze man klinkt ook veel lager.
0: Ja, het is natuurlijk gesampled en het is door apparaat heen gegaan. En waarschijnlijk ook gepitcht.
1: Oh ja.
0: Want ja, dit is natuurlijk wel wat ouder.
1: Maar ik vond dit ook wel lekker klinkt.
0: Lekker, dit is zo'n ghetto blaster knijter van vroeger. Toen we nog electric boogieden op de straat stenen.
1: Zo'n enorm ding wat je dan heel dicht bij je oor moest houden voor een of andere reden.
0: Ja, maar daar zijn wel de eerste gehoorbeschadigingen denk ik van aangekomen.
1: Dat en denk ik ook.
0: Dat was voor de Duitse medemens op het strand wel handig. Die dingen stonden al zo hard dat ze eigenlijk zelf een kuil groeven. Zo erg was het. Turnaround. Lieve mensen, het is woensdag. Het is Radio Veronica. Je hebt ons weer gevonden. En we maken ons zorgen over de ochtendspits in verband met de staking.
1: De staking?
0: Ja, de eerste stakingsdag in het streekvervoer. Ik geloof wel in de grote steden dat het rijdt.
2: Ja, ik pak het er heel eventjes bij. In Amsterdam en Den Haag rijden de NS-treinen. Bijvoorbeeld wel, volgens mij is het vooral gericht op de bussen. En in Rotterdam rijden dan wel weer trams en metro's. Eigenlijk zou ik vooral als je met de bus moet even alles dubbel checken.
1: Dat is ook een flinke streek die ze ons levert dan.
0: Nou, zeker. Wat een streekvervoer. Maar goed, de treinen rijden gelukkig wel, geloof ik, hè?
2: Ja, van de NS dus wel.
0: De NS doet het wel, dat je even denkt, oh, ik kan helemaal nergens zijn vandaag. Jawel, het zijn gewoon vooral met name de bussen die niet rijden. Gaan kijken wat dat voor effect heeft op de spits. Hoewel, op woensdag is het thuiswerkdag, hè?
1: Ja, dat is waar. Weten we trouwens waarom ze staken? Heel even tussendoor.
2: Vanwege die CAO-onderhandelingen zijn ze weer niet
1: uitgekomen. Is dat het? Ja, nee, ik bedoel, voor hetzelfde geld zit er iemand van het streekvervoer te luisteren. Ik denk, nou, leuk dat jullie het noemen. Maar helemaal niet waarom we eigenlijk staken.
0: Ik vervoer. Maar goed, de treinen rijden gelukkig wel, geloof ik, hè?

0: heel serieus
1: bedrijf. Nou wordt het wel echt serieus. Nu kun je goed, echt goed het eten. Ja. Hè? Dat is wel echt niet normaal hoor. Met wijnarrangement erbij. En daarbij hebben we natuurlijk ook nog een jaar lang gratis energie. Komt ook nog goed. En we hebben nog meer te winnen. Het lijkt wel een enorme prijzenfestival, dames en heren.
0: Oh zeg.
1: Want ik weet sinds gisteren dat er mensen echt heel veel opstaan om hopelijk het alarm te horen. Het prijsalarm. Of het ticketalarm moet ik eigenlijk zeggen. En dat herken je aan het feit dat er in het alarm ticketalarm verwerkt zit. Dus dat is heel overzichtelijk. Als je dat hoort, dan onmiddellijk direct appen. Want dan maak je kans om bij de zeer exclusieve showcase te zijn. Volgende week maandag is dat hier. Gaat direct namelijk het hele nieuwe album spelen. Het zijn 8 nummers, maar toch 8 nummers lang. De hele band voor je alleen. Ja,
0: en het wordt echt niet allemaal uitgezonden hoor, straks op Veronica. Dus je moet je echt bij zijn.
1: Zijn een paar liedjes die...
0: Het is wel leuk dat je dat zegt inderdaad. Want het was gisteren, won een vrouw. Toen we op dit tijdstip ongeveer...
1: Dat het alarm worden.
0: Ja, dus precies. Dat, ja, je moet er echt vroeg voor op, ja.
1: Dus je moet, ga je bed uit en start te trappelen bij de radio. Als het alarm voorbij kan komen, dan hoor jij onmiddellijk... Oh, alle alarmbellen gaan af!
0: Het is overigens mooi wat er gebeurt. Wij noemen fluisteraar gewoon het woord. En die hele app stond vol met mensen die fluisteraar zeggen.
2: AI, denk ik.
1: Ik heb het bedrag erbij genoemd. En dit zijn allemaal bots, hè?
0: Ja, dat
1: zijn allemaal niet wakker. Die staan gewoon... Maar goed, en die ochtend...

0: ochtend van 6 tot 10. De beste muziek en alleen maar lol.
1: Ik heb het hier grandioos naar mijn zin.
0: Gerard Ekdom op Radio Veronica.
2: Wel.

0: Prince. Alphabet Street, het nieuws komt eraan van 6:30. Wedden? Wat zit er allemaal in, Marijke?
1: Staking in het streekvervoer. En zijn die dure shampoos nou echt beter?
2: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
3: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
2: Nou, toch wel.
3: Wel?
2: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
3: Oh ja, dat is ook zo.
2: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
3: Ga het meteen doen.
2: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
6: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
10: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
11: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
12: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
16: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
17: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
18: Wie was je aan de beurt?
19: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
18: Hit it!
20: Voor die 2

0: Speelbewust 18+.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Even voor de keer verkeer met 8 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A2 naar Bos-Utrecht bij de Eppelbrug. Het is weer feest, 18 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoetewoude-Rijndijk. Ongeluk gebeurt daar, een half uur vertraging. En ja, je leeft het nooit!
5: Is het weer zover?
4: De A15 Ridderkerk-Oostvoorde bij de havens 6200.
5: 7000.
6: En ja. Geen haven later, hè?
4: Nee, niet 2000, niet 7001. Het is de oprit afgesloten, dus de 18 minuten vertraging. We krijgen alweer groeten vanaf daar. Het is 6:35. Het laatste nieuws met Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. Hallo. Op veel plekken in ons land rijdt de hele dag geen OV. Personeel in het streekvervoer heeft het werk neergelegd als onderdeel van een hele serie stakingen. Treinen van de NS rijden wel, net als het OV in een paar grote steden. Paus Leo blijkt longkanker te hebben gehad. Hij is er gisteren aan geopereerd. Een deel van zijn rechterlong is weggehaald. Er zat een knobbeltje op. De paus moet zeker een week herstellen van die ingreep. Er is afluisterapparatuur gevonden in een kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT.
4: Oh god.
5: Ja, daar gaan we. Het apparaat was in een vergaderzaal verstopt achter een televisie, gewikkeld in wc-papier. Hier is een medewerker van OpenAI voor opgepakt.
4: Is dat in wc-papier? Ze konden geen tape vinden.
5: Ik denk dat
4: dan pakken we toch wc-papier.
6: Dat klinkt het allemaal net wat lekkerder. Beetje gefilterd. Ja.
5: En niet zo anders dan het AD vraagt zich vanmorgen af, zijn al die dure shampoos nou echt beter dan de goedkoop?
4: Nou, daar ben ik heel nieuwsgierig naar.
6: Daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar. Ik heb het vanmorgen gezien in de krant en ik heb het nog niet gelezen, maar ik ben heel benieuwd.
5: Maar wat staat er bij jullie op het douchrekje dan?
4: Van alles.
5: Ik luister.
4: Ja, maar het zijn allemaal hele ingewikkelde van die shampoos met weet ik van wat voor menthol extract,
6: Kerastase.
4: Ja, als het goed is zou ik nu echt een gigantische kop met lang blond wapperend haar moeten hebben.
6: Je zegt het nu, maar ik heb zo'n kop. Ja, dan wel niet blond, maar ik heb langer haar. En bij mij springt het een beetje op de laatste tijd.
4: Dat komt door de bamboe-extracten, hè?
6: Nou, misschien wel, ik weet het niet. Maar het schijnt dus dat dan je haar te droog is. Of dat je, dan moet je in ieder geval geen shampoo met siliconen gebruiken. En ik heb voor het eerst
4: shampoo met siliconen?
5: Je bent er ingelezen, zeg.
6: Ik heb even wat ingelezen en ik heb even een voedende, waterafgevende...
5: Hydraterend.
4: Shampoo en waterafgevende. Heb je vaak onder de douche, hoor, dat die dingen water afgeven, hè?
5: Nee, voeding inbrengende, hydraterende, dat heb jij gekocht.
6: Ja.
5: Oké, en was het duur?
6: Nee, €6 of zo.
4: Oh.
5: Dat vind ik nog best aan de prijzige kant.
4: Oh, €6? Nee, ik zie flessen staan voor weet ik veel hoeveel.
5: Ja, goed, je kunt het natuurlijk zo gek maken. Kijk, ik snap mensen met Olaplex en dingen. Kijk, dan kan het al gauw €20, €30. Maar €6, je kan ook André Lon kopen voor €2.
4: Ja.
6: Maar wat is Olaplex dan?
5: Ja, dat is een heel lang verhaal. Is helemaal niet zo boeiend. Dat heeft weer te maken met kapot haar. Olaplex is ook een merk, maar goed. Eigenlijk lang verhaal, super kort. Duurder is niet per se beter.
4: Niet.
5: Sterker nog, een deskundige zegt in de krant dat de meeste beloftes, dus voor je volume of voor haargroei of voor vochtinbrengende shampoos,
4: waterafgevende.
5: Ja. De meeste beloftes worden helemaal niet waargemaakt.
4: Waterafstoten, ook handig onder de douche, dat je niet nat wordt. Ja, ik weet dat mijn vader had vroeger altijd zo'n groen flesje met een rode dop. En dat was zijn extreem stevige haargroei shampoo.
5: En?
4: Ik kan je melden, het heeft niet geholpen.
5: Oh ja, nee, dat is allemaal
4: op. Als een biljartbal.
6: Heeft hij het ook in zijn snor gedaan?
4: Want dat is de enige plek waar het wel werkte. Ja. Daar liep het naartoe zo, hè, vanuit zijn hoofd. Ja. Goed.
5: Begin er dus maar niet aan.
4: Een heel scheve snor van.
6: Ja, precies.
5: Het weer dan nog. Goed, ik zie het voor me dat aan één kant al meer shampoo heen lekt.
4: Ja, dat is gebeurd.
5: Het weer nog plaatselijk eerst nog wat mist.
4: Mist!
5: wisselen wel de zon en de wolken elkaar af. En het blijft droog vandaag tussen de 16 en de 18 graden.
4: Oh, dat is misschien wel 17. Dit is Radio.

0: Alive. Als het gaat over de zanger, kunnen we toch stellen dat hij er niet meer is. Pete Burns, Dead or Alive en You Spin Me Round. Lekker record dan daarvoor. Adamski en Seal en Killer. Want het, nou ja, Killer buiten. Vandaag niet.
1: Ekdom's platenkast.
0: Even een duik in de platenkast. Ja, we gaan even terug naar 1979. Het is een band waar Todd Rundgren in zat. Sterker nog, het was de band van Todd Rundgren. Heel soms brachten ze een plaat uit onder hun eigen naam, de band Utopia. En soms waren die bandleden ook gewoon te horen op de soloplaten die in diezelfde periode uitkwamen van Todd Rundgren zelf. Kortom, het was een bezig bijtje, die Todd Rundgren, want hij produceerde ook nog heel veel dingen voor andere artiesten. Maar dat geheel te

0: wel mooi. Ik draai dit nummer net even buiten de uitzending. En Max zegt, hey, Steely Dan.
1: Ja, dat klopt. Ik dacht net dat het Steely Dan was.
0: Het mooie is dat iemand appt ook. Katalijn zegt, dit had ook in de Yardwalk playlist kunnen staan.
1: Zeker.
0: En ja, zo heb ik het eigenlijk nooit gezien als Yardwalk. Maar het is wel lekker. Het is wel lekker. Utopia dus met Todd Rundgren in de gelederen. En Set Me Free. En ik zie dat ik hem één keer eerder uit de platenkast heb gehaald. En dat was in 2018.
1: Oh, kijk eens. 8 jaar geleden.
0: Dat werd alweer hoog tijd, hè.
2: You know.

0: mensen. Je raadt het nooit. Het is weer tijd voor de quiz met Marijke. En ze krijgt een vraag, geeft ze hem goed, dan heeft ze een punt. Zo nee, dan gaat de punt naar ondergetekende, ofwel moi. En dat slaat helemaal nergens op, maar
1: is wel gezellig.
2: En daar ondertussen gaat het wordt het trouwens wel steeds grimmiger in de app. Want Jeroen die zegt, focus Marijke, niks gezelligheid, winnersmentaliteit aan.
0: Dat is zo
2: dus
0: mooi
2: mensen
0: dat...
2: leven mee, maar het wordt ook een beetje...
0: Eigenlijk ziet de luisteraar het als een overwinning als jij wint.
3: Ja. En dat vind ik ook.
0: En het heeft niks met mij te maken.
3: Nee,
0: ik ben slechts de zender. Ja. Dat is het. Maar goed, het is tijd voor het fragment dan maar. Want het is ook best een spannende quiz. Want volgens mij is het de paalstand, hè?
2: Ja,
0: het is de paalstand. Dus kijken wat er gaat gebeuren. Lubach, daar gaan we het even over hebben. Lubach, want daar komt het fragment van vandaag vandaan. En er gaat nu een filmpje op zijn Instagram viral... waarop iets opmerkelijks gebeurt. Hij heeft voor de opnames van de show... heeft hij altijd een één-op-eentje met het publiek. Gewoon gezellig, even lekker tot elkaar komen en zo. En nu was de afgelopen week een meid... mooi woord, een meid... die Arjan een cadeautje wilde geven. Of beter gezegd, een cadeautje voor zijn huisgenoot.
4: Wat heb je dan? Voor mijn hond? Wat lief, voor Muis. Jullie weten echt net iets te veel over mijn privé. En ja, ik heb een hond, die heet Muis. Daar is ook een tekening, staat daar. En wat heb je voor Muis meegenomen dan? Pak me uit. Jezus. Ik ben... Oh, shit, ik maak iets kapot. Wat is dit voor liefs? Oh my god. Het is een soort gebreid halsbandje met de naam Muis erop.
0: Oh. Nou, valt je af, zou je zeggen. Arjen blij, hond blij, Muis blij, iedereen blij. Maar nee, anders had het ook niet in deze quiz natuurlijk, dat wil ik zijn. Hij maakt het cadeautje open, laat het aan het publiek zien... en dan is de vraag aan Jan Marijke, wat gebeurt er vervolgens? A. Het blijkt dat zij Muis verkeerd heeft gespeld.
3: B. Hoe dan?
0: Hij geeft eerlijk toe dat zijn hond allergisch is voor wol. Of C. Terwijl hij het wollen halsbandje aan het publiek laat zien... trekt hij het per ongeluk helemaal uit elkaar.
3: Oké. Okay. Laat ik bij het begin beginnen. Een hond allergisch voor wol. Hoe weet je dat? Hoe weet je dat?
0: Nou, misschien dat die hond staat te schuimen elke keer als er een wollen trui in de buurt.
3: Ja, ik denk dat je daar niet zo snel achter komt, eerlijk gezegd. Ja,
2: je hebt toch zelf een trui aan? Als die hond dan bij je komt liggen, dan merk je het snel genoeg.
0: Helemaal onder de uitslag.
3: Maar hij vertelde net in het fragment al dat er iets stuk ging. Dus antwoord C, dat hij zegt hij trekt het helemaal uit elkaar. Ik denk dat dat het is. Ik denk dat hij het, ja. En Muis, ik vroeg het net ook al, hoe is het dan gespeld als het verkeerd is?
0: Dat is een goede vraag.
2: Ja, dat is,
0: dat is een goede vraag.
2: Weet ik veel, gewoon...
0: Gewoon met de Z van Peter.
2: Misschien de U en I omgedraaid of zo?
0: Muis.
3: Muis. Nee, ik denk dat hij het kapot maakt.
2: Niet hoezo niet het spellen?
3: Ik geloof geen snel, dat verzin je nu ter plekke. Dan had je toch een beter antwoord gehad.
2: Weet ik.
3: En wie schrijft, met alle respect voor alle luisteraars die dit horen, maar het woord muis, als je dat naar Arjen Lubach gaat brengen en gaat breien en daar ben je met liefde en zaligheid mee bezig, wekenlang, dan weet je echt wel hoe je dat spelt.
0: Daarom is het ook zo bizar.
3: Nou, daar zit wat in, maar ik zou het ook bizar vinden. En hij zei net ook al iets over het stuk maken, dus ik denk dat het antwoord C is. Antwoord nummer C.
0: Nummer C, hè? Ja. Over de mensen die daar nog steeds over vallen, dat doen wij expres, hè? Nummer C, want dat zijn geen getallen natuurlijk. Nou, Arjen, kom er maar in.
4: Oh my god, het is een soort gebreid halsbandje met de naam Muis erop. Nee. Met de naam Mius erop.
3: Oh nee.
4: Wat is daar gebeurd? Je hebt dyslexie.
0: Oh.
4: Je hoeft er maar vier letters te onthouden.
0: God. Het is Mius.
2: Oh nee, dat heb je hier ter plekke bedacht. Ja.
0: Maar de vraag is, hoe spel je dyslexie, hè? Ook zo'n klote vraag.
3: Dat is ook weer moeilijk, ja.
0: Het is 2-1 voor uw disjockey. Maar we hebben nog een paar dagen te gaan. Kan allemaal gebeuren. De motkenden die gedraaid worden vandaag, hè? Dan doen we dat maar. Van een dermot naar marmot. I wanna be

0: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
2: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
0: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
4: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Spar. Onze roomboter-croissant, gemaakt volgens authentiek Frans recept. En elke dag vers gebakken. Dus even ontbijten, even sparren.
2: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd een bij jou in de buurt. Swiss Sense.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
6: Deze herfstvakantie is Batavia Stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws! Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia Stad.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
10: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
13: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
14: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
16: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
18: Balen zeg. Koffie?
17: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
19: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
19: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
19: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
19: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
4: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 7 uur.
9: Marijke Ketel.
8: Goedemorgen. Op universiteiten wordt massaal gefraudeerd. 1 op de 5 masterscripties is geschreven met AI. Daar heeft RTL Nieuws onderzoek naar gedaan. Onderwijsminister Letchert is er boos over en wil dat universiteiten gaan ingrijpen. Studenten zelf hebben er geen moeite mee, omdat iedereen het doet. En ze vinden het ook wat naïef als universiteiten denken dat het niet gebeurt. Als je zo meteen met de bus moet of met bijvoorbeeld een Arriva-trein, check dan even goed je reisplanner, want er wordt gestaakt in het streekvervoer. De treinen van de NS rijden wel. In een paar grote steden is ook weinig aan de hand. Na de mislukte cao-gesprekken willen de bonden voorlopig elke week 1 keer het streekvervoer platleggen. In Amerika is afluisterapparatuur ontdekt in een kantoor van OpenAI. Het bedrijf achter ChatGPT is dat. Een medewerker had het apparaat verstopt achter een televisie in een vergaderzaal, gewikkeld in wc-papier. Hij is daarvoor opgepakt. Volgens OpenAI heeft de medewerker geen persoonsgegevens van klanten buitgemaakt. En we eten in ons land steeds minder vlees, dat zegt de Wageningen Universiteit. Vorig jaar aten Nederlanders gemiddeld 34 kilo per persoon. En dat is de laagste hoeveelheid sinds het wordt bijgehouden. Mensen eten vooral minder varkensvlees. Actieclub Wakker Dier is blij en noemt het goed nieuws voor de dieren en het klimaat. Het weer nog, het blijft droog vandaag. Wordt een afwisseling tussen zon en stapelwolken. En dat alles bij zo'n 16 tot 18 graden.
20: Nou, dat is best aangenaam, hè?
8: Nou hoor.
20: En er staan 15 vertragingen, dus dat valt ook alles mee. Maar niet op de A15 natuurlijk. Ridderkerk Oost-Voorne bij de havens 6200.
8: 7000.
20: Op rit afgesloten, 21 minuten. De A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht. Daar is de parallelrijbaan afgesloten, ook dat nog. Half uurtje vertraging en een ongeluk op de A27. Breda-Gorkum bij Nieuwedijk. 27 minuten.
21: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
22: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
22: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
5: Speel mee met de Fluisteraar.
4: De jackpot staat nu op
6: 10.800 euro.

0: allemaal een klein beetje verliefd op deze mevrouw. Vanessa Paradis. 1992. Ik had toen bij de lokale omroep had ik een rubriek... De populairste plaat van De Bilt en Bilthoof. Daar woonde ik en daar was die omroep. En de eerste die ik deed was Be My Baby van Vanessa Paradis. Het was gewoon na een onderzoek voor mij op het schoolplein. Dus zo kwam ik erachter. Waarschijnlijk is dit de populairste om dit moment. Dat denken wij. Het is woensdag. Mijn schema staat dinsdag 13 oktober. Wij lopen gewoon op de zaken vooruit. Of juist achter. Nee hoor, het is echt gewoon woensdag 14 oktober. En laten we het nog eens even hebben over... De Fluister. Want het wordt nou wel echt wel een dingetje hoor, hier intern. We zitten in de getallen hier, jongens. Een jackpot van 10.800 euro. En ook nog een jaar lang gratis energie van onze vrienden. Want zo mogen we ze noemen, van energiekiezer. Ja, zometeen een volgende ronde van die fluisteraar. Maar heb jij al enig idee wie het zou kunnen zijn?
1: Vraag je dit aan mij?
0: Nee, ook aan jou, maar ook aan elke denkbare luisteraar die er bestaat.
1: Nou, ik heb geen idee.
0: Je hebt geen idee?
1: Jij wel?
0: Nee, ik ook niet meer. Okay. Heel eerlijk. Ik ga nu echt officieel mee met wat de rest doet. Als ik nu een naam hoor zometeen, dan zeg ik, nou, dat zou best eens kunnen.
1: Ja, dat zou wel kunnen.
0: Dat zou kunnen natuurlijk. Maar goed, wie is toch de fluisteraar?
2: Sst. Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Ja, nou ja. Ik ben zo benieuwd. Zou het vandaag gewoon lukken? Zou
1: er ik krijg ineens een ingeving.
0: Ja, ineens. Ja. Ineens. Ja. Oh! Het maar gebeurt erbij staan.
1: Ik hou hem nog even vol.
0: Nee, dat snap ik. Je gaat dat niet zomaar. Hey. Maar heb jij ook een idee? Lieve luisteraar. App dan even fluisteraar. Naar de Radio Veronica app, dat is gratis. En daar heb je heel veel aan ook, aan die app. Dat kun je gewoon overal luisteren naar ons. Je kan er meedoen met dingen. Superleuk. Heel handig. Dus even downloaden en appen. En misschien dan weer zometeen bellen. Dan mag jij een naam zeggen.

0: je toch een leuk liedje. Uit de bak altijd goed, zeg maar. Yes and Yes, bij Veronica King. En daarvoor moesten we even wakker worden. En dat is gebeurd inmiddels The Cure. And Why Can't I Be You? Ik pak even een, toch een beetje decemberachtige sfeer muziek. Een beetje
1: al.
0: Ja, ik weet niet waarom. Want je zou hier bij Radio Veronica denken dat misschien de kerst al begonnen is. Want er worden echt nogal wat kaarten en pakketjes naar ons toegestuurd.
1: Ja, dat is waar, ja.
0: Het is niet normaal. Ik was gisteren even op de redactie en er was geen plek meer om te zitten, om het zo maar even te zeggen. Het is niet normaal wat er gebeurd is. Het heeft alles te maken met de 28-jarige Giovanni. Want vorige week, in de middagshow van Wouter Frank, vertelde hij dat hij een ernstige vorm heeft van de ziekte MECVS. Het is een ernstige, complexe multisysteemziekte, waardoor Giovanni heel veel pijn heeft en 17 uur per dag op bed ligt. 17 uur per dag.
1: Niks, je bent helemaal kapot, ben je.
0: Je bent aan huis gekluisterd. Zijn wereld is heel klein geworden. Maar hij probeert zijn eenzaamheid tegen te gaan met het geluk van anderen. En dat vond ik prachtig. Hij vroeg aan Wouter Frank en de luisteraars om een kaartje op te sturen.
2: Ik zou het heel leuk vinden om post te ontvangen. Mensen mij een kaartje willen sturen. En je hoeft vooral ook geen medelijden te tonen. Vertel waar jij trots op bent in jouw leven. Ik kan zo genieten van wat anderen nog wel kunnen doen. Dus ik ben benieuwd wat andere mensen gelukkig maakt.
0: Nou, dat was vorige week en dat is massaal gebeurd. En meer dan 600 brieven en pakketjes zijn opgestuurd. En de teller blijft maar oplopen. Wouter Frank belde hem gisteren weer en hij was in shock.
2: Helemaal gechoqueerd eigenlijk wel van hoeveel lieve berichten ik gehad heb. En dat komt wel goed uit, want ik heb best wel veel pijn gehad deze week. En ik heb me aardig liggen verbijten. En dan doet ze zo'n kaartje, of jullie kaartjesactie. En dan denk ik van potverdorie, ik sta er niet helemaal alleen voor.
0: Dat is wel mooi. En niet alleen kaartjes, pakketjes komen zijn kant op. Ook inmiddels zijn voetballers in actie gekomen.
1: Ja.
0: Want die benaderen hem van alle kanten. Hij is namelijk enorm voetbalfan. En vooral de Graafschappen, dat is zijn clubpie. Hij kreeg afgelopen weekend bijzonder bezoek zelfs.
2: Uur na de wedstrijd deed de eerste doelman van de Graafschap mij een berichtje. Hey vriend, mag ik morgen even op de koffie komen? En hij kwam de volgende dag langs met zijn wedstrijdje. Kies was heel open, kaartjesactie. Dan denk ik van potverdorie, ik sta er niet helemaal.

0: komt. En dat benadrukt u nog een keer.
1: Jullie hebben mijn leven veranderd. Want dan komen er opeens. Ik heb veel 2 jaar te wachten op een geschikte woonplek voor nachtverzorging ook. En nou hebben 2 organisaties zich gemeld. En dit kan dus misschien mijn leven veranderen. Ja, ik zeg niet dat ik 50 word, maar... volgend WK of nog een WK erbij. Dus nu heb ik mijn leven veranderd. Sorry.
2: Ach, vriendje, doe rustig aan.
1: Dank jullie wel.
0: Och, och, och. Nou, het overmande ons ook met emotie. En misschien jou ook wel. Wil je na het horen van dit verhaal ook iets opsturen naar Giovanni? Een mooi kaartje met waar jij dankbaar voor bent. Hij vindt dat fijn om te lezen. Of een mooie boodschap is ook goed. Of misschien heb je al iets liggen van de voetbalclub. Want hij heeft een museum gestart in zijn eigen huis. Dat kan. Stuur het naar ons. Dan zorgen wij dat het bij Giovanni terechtkomt. En het mooie is, met de code LiefstGio... Dat is liefst G-I-O. Kun je via Greets een kaart versturen. Helemaal gratis.
2: Kan ja,
0: helemaal.
2: Leuk is dat. De vrienden van Greets, die helpen ons daar.
0: Die hebben dat gedaan. Meer info vind je trouwens ook op de site radioveronica.nl/kaartje. Maar kom in actie, dat is toch... hij vindt het fantastisch en hij is heel erg dankbaar. Die Giovanni toch. Mooi gevoel. Decembergevoel lijkt wel, hè?
2: Ja.
0: Dit is ver.

0: Gewoon meezingen, is niet erg. Van Morrison bij Veronica, Brown Eyed Girl.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
2: Een hartafwijking is dé nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Met meer onderzoek kunnen we dit veranderen. Want elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Ga naar hartekind.nl.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2 jaar

0: wachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
2: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
6: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
9: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
8: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
9: Wow.
8: We kunnen door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
10: Door. 31 vertragingen staan er op dit moment. Dan hebben we het over de verkeersinformatie natuurlijk. En dit zijn de knelpunten. De A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum. Daar is de parallelrijbaan afgesloten. 24 minuten. A27 Breda-Gorkum bij Nieuwedijk. Door een ongeluk een uur vertraging. En dan afgesloten weg op de A44 Wassenaar Amsterdam bij de Kaagbrug. 3 kwartier vertraging. Exact 19:30 en hier zul je het laatste nieuws hebben. Marijke Ketel.
11: Goedemorgen. Onderwijsminister Letchert is boos op studenten die hun scriptie grotendeels door kunstmatige intelligentie laten schrijven en noemt het fraude. Volgens RTL gebeurt dat in 1 op de 5 gevallen. Een enkeling laat AI zelfs al het werk doen.
10: Oei, ook niet eens controleren?
11: Ook niet eens controleren. Nou, daar moet je wel mee oppassen, hè, want er komen watermerken in.
10: Ja, er komen watermerken. Dus, dat watermerk je wel meteen.
12: Inderdaad. Ja, en je kan nu laten checken of het AI is. Maar dat doe je dan vervolgens ook weer met AI. En dan heb je ook nog een AI-tool die ervoor kan zorgen dat die AI-tool niet kan checken of het AI is.
11: Volgt u het nog?
10: Ja, die heb je.
12: Die heb je echt.
10: Ja, die zag ik.
11: Wie normaal onderweg is in een streekbus of een regionale trein, moet er rekening mee houden dat hij vandaag niet rijdt. Na de vastgelopen CAO-onderhandelingen wordt er gestaakt, namelijk in het streekvervoer. Dat Amerika diesel gaat kopen van de Russen is niet oké. En die afspraken moeten van tafel, dat vindt premier Jette. De dieseldeal gaat in tegen de internationale sancties die gelden tegen Rusland. En de Telegraaf heeft vanmorgen een artikel die denk ik voor iedereen wel herkenbaar is. Het blijft een moeilijk vraagstuk. Hoe vertel je het nou aan iemand als iemand tegenover je uit zijn mond ruikt?
10: Och, echt dat een vleermuis eruit fladderen, ja.
11: Ik vind dat zo iets persoonlijks ook.
10: Ja, maar je weet ook niet wat er speelt, hè?
11: Nee.
10: Misschien is er iets aan de hand, weet jij veel. Maar zou diegene weten of zou iedereen zijn bek houden?
11: Je merkt het toch vaak wel een beetje. Ik ben vaak wel een beetje onzeker van... volgens mij ben ik een beetje drogig. Weet je wel?
10: Ik ben een beetje drogig.
11: Kan zo stinken dan.
12: Ik heb 5 bakken koffie op en al 3 uur niks gegeten.
11: Nee, dat gaat helemaal niet goed.
12: Ik moet wel zeggen, we hebben natuurlijk sociale ongemakkelijkheidsfilmpjes gemaakt. Dit is voor mij de grens.
11: Hier ga je niet overheen.
12: Nee, ik vind dat te ongemakkelijk om iemand te vertellen... Nee. Sorry, je stinkt een beetje uit je mond.
10: Je ruft uit je mel. Ga uit mijn aura.
12: Terwijl als ik het zelf was, zou ik het wel willen weten.
10: Ja, nou,
12: dus
10: precies.
12: Het is heel dubbel.
10: Ja, ik heb thuis altijd de regel... We zeggen het, toch?
11: Ja.
10: We gaan het zeggen.
11: Ja, maar dat is dan thuis, weet je wel? Dat is dan...
12: Ja, het is een hele vertrouwde kring.
10: En dan komt met zo'n rol mentals... Kom je lieverd, dit is het. Veel plezier. Dan weet je eigenlijk de hint.
12: Nou, maar zit daar niet de oplossing? Dat je... het niet zegt, maar dat je gewoon iemand een smintje aanbiedt en zegt, doe maar wel.
10: Ja,
11: Doe maar.
10: Zou dat het kunnen zijn? Ja, misschien wel.
12: Ik opper gewoon even een optie om het makkelijker te maken.
11: Ik vind het een heel goed idee. Eigenlijk zegt de Telegraaf om te beginnen, even kijken, is het een eenmalige situatie of is het langere tijd gaande? Kijk, als het eenmalig is, heeft iemand misschien gewoon een teen knoflook op. Nou, dat moet kunnen.
10: Oh. Ja, oké. Okay. Knoflook, dan weet je wat het is. Maar je hebt ook mensen dat je gewoon denkt, oké, er is iets mis met die maagklep. Die staat open.
11: Wat je dan de suggestie is in de krant, is misschien moet je iemand apart nemen en ook gewoon je zorgen uitspreken. Van, joh,
10: gaat het wel goed, bitch?
11: Ben jij medisch oké? Okay?
12: Dat is helemaal echt. Dat je zegt van, je ruikt een beetje uit je mond, dat is één ding. Maar dat iemand dan zegt, oh, dankjewel. En dat jij dan zegt, ja, nee, maar dit is vaker, hoor.
11: Ja,
10: dit is chronisch.
11: Maar ik zou het echt wel heel graag willen weten. Dat is zo'n dunne, stomme lijn.
10: Maar je onthoudt ook wie dat heeft. Je weet precies wie het is.
11: Ja, en dat is dus eigenlijk heel sneu.
10: Dat heb je namelijk onthouden. Ik weet gewoon drie mensen die altijd, ik weet precies, oh ja, hij en hij en oh ja, en hij.
11: Dat is het eerste wat je over iemand zegt.
12: Nou, Geer heeft het wel één keer tegen mij gezegd.
11: Echt?
10: Ja. Heb ik dat gedaan?
12: Jazeker.
11: Hoe heb je dat destijds gedaan?
10: Was dat die stoofpot die je had gemaakt? Ja, met precies. Die curry en zo.
12: Ja. Dit was tijdens een fotoshoot.
10: Ja, dat was tijdens een fotoshoot.
12: Ik hoef het niet helemaal uit te leggen, maar ik moest vrij dicht bij Gerard staan. Ja, en ik geloof dat jij er een grapje van maakt. Jij zei nog,
10: maar ja, je ziet hem nu heel veel, want wij zijn weer op de billboards te zien. De fluisteraarfoto. Jij bent degene in dat witte pak. En ik sta bedenkelijk te kijken, maar dat was geen method acting.
11: Nee.
10: Ik stond echt bedenkelijk te kijken. Want ik dacht, wat heeft die jongen gegeten gisteravond?
12: Maar volgens mij zei je zo, dat was wel een hele sterke uiensoep die je gisteravond
11: had.
12: Ik vond het best wel relaxed, want dan kan je er in ieder geval om lachen.
11: Ja.
12: En
11: ja.
12: Dan, misschien is humor wel gewoon de oplossing.
10: Hij heeft de hele dag pepermunt gekauwd.
12: Ja,
10: en
12: klopt.
10: Allemaal kruiden om het weg te krijgen.
12: Ja.
10: Peterselie, dat je te kou op een gegeven moment hebt.
11: Ja, dat schijnt ook te helpen. Ja, nou, laten we maar gewoon normaliseren dat we het gewoon moeten zeggen. Dat we dat met elkaar gaan afspreken.
12: En dan met een grap. Gewoon humor is de truc.
10: Dat is het.
11: Inderdaad.
10: Ja, met een grap.
11: Het weer dan nog. Het blijft droog vandaag. Afwisseling van zon en stapelwolken. En het wordt zo tussen de 16 en de 18 graden.
10: 17 is dus een optie op zich.
11: Denk ik ook wel.
10: Zonnetje erbij en we lullen.

0: Terwijl het buiten nog donker is, staat je wekker al te pruttelen.
1: Zo, goedemorgen, amigos. Ja, kijk eens even naar het klokje.
0: Maar Ekdom in de Morgen is er voor jou.
2: Ja, we zijn er. Riep in de piep, hoera.
0: Elke werkdag 4 uur lang.
3: Dat is heerlijk. Die gaat maar door. Heerlijk.

0: Together Now. Met Veronica daarvoor even back to the 80s met Michael Sambello, Maniac. De Fluisteraar. Het is zover. Een nieuwe ronde van De Fluisteraar. Met een jackpot van 10.800 euro. En ook nog een jaar lang gratis energie van onze vrienden van Energiekiezer. Het kan van jou zijn. En misschien wel voor Ivo. Wat hebben we, Ivo aan de lijn? Hallo Ivo.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij bent timmerman, hè?
1: Ja, dat klopt. Helemaal goed.
0: Wat is nou voor jou het onmisbare stuk gereedschap?
1: Mijn verstand.
0: Ja, dat kan ik me iets meer voorstellen, ja. Verstand en toch de hamer, hè, of niet?
1: Toch de hamer, ja, juist. Heel goed.
0: Timmerman, wat zul jij druk hebben ook, trouwens?
1: Drukke periode, ja. Altijd. Heel lekker, heel goed.
0: Mensen hebben je nodig, Ivo, dus we houden je te vriend. En wat ben je vandaag
1: met de radio?
0: Welk project?
1: Met de radio bij Jan is altijd goed, hè?
0: Kijk, het is altijd goed natuurlijk. En wat is het project vandaag?
1: We gaan even naar mensen met een dakopbouw. Gaan we de buitenkant bekleden.
0: Bekleden? Ja, dat zag er ook niet uit, moet ik zeggen. Ik ben blij dat je het doet, eindelijk, Ivo.
1: Heel goed.
0: Ivo Rosbergen, jij hebt goed geluisterd naar De Fluisteraar. En je dacht, nu is het zover, ik ga appen.
1: Ja, juist.
0: 10.800 euro, je zal het maar. Daar kun je een hoop hamers van kopen ook trouwens. Hè?
2: Nou, hè?
1: Ja, één is meer dan genoeg.
0: Dan kun je bijna zelf je eigen verbouwing gaan doen.
1: Juist, dat zijn we wel van plan.
0: Oh, de beer van kijk eens. Want hoe ziet het huis er bij de timmerman uit dan natuurlijk? Hangen de vellen erbij of is alles op orde?
1: Het laatste plintje nog, hè?
0: Ja, wat een plintlegger, hè?
1: Ja.
0: Zo Gerard Joling gezegd hebben.
2: Wat een blindlegger!
0: Blindlegger is dat, nou goed. Maar, beste Ivo, het is zover. We gaan nog even luisteren naar De Fluisteraar en dan hoop ik dat jij het goede antwoord geeft.
3: Sst. Dit is De Fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Vertel ons, Ivo, wie denk jij dat De Fluisteraar is?
1: Ik dacht dat De Fluisteraar is Roxanne Hazes.
0: Roxanne Hazes.
2: Vaak op bezoek bij de buren hier, hè, van 100% NL. Ja. Ze zitten in hetzelfde pand.
0: Ze doen een leuke podcast met de broeder.
2: Ja.
0: Maar is het Roxanne Hazes? Voor 10.800 euro. Ivo, we gaan kijken of het er is.
3: Jouw antwoord is... fout.
1: Ah! Helaas.
0: Hé, wat een plintlegger.
1: Ja.
0: Nee, het is Roxanne Hazes, is het niet?
2: Ik vond geen slechte.
0: Nee, zeker geen slechte. Ik ging mee met jou in de fuik, Ivo. Dus je kunt in ieder geval voor jezelf nu afschinken. Het is er niet. Maar dan begint de hele zoek toch weer opnieuw.
1: Dan gaan we maar weer gewoon aan het werk.
0: Ik zou gewoon aan het werk gaan als ik jou was. In ieder geval dank je hartelijk voor het meedoen. En vond ik het een woest genoegen om je gesproken te hebben deze woensdagochtend, Ivo.
1: Jullie ook bedankt en succes met het programma.
0: Dankjewel. Er komt 200 euro bij in de jackpot. Staat nu op 11.000 euro.
3: De Fluisteraar. Oh, dit

0: nou toch even? Wat horen we nou toch op de radio? Onze vrienden. We hebben een hoop vrienden. Dat kan het niet anders als de plaat My Friend heet. Het is direct en er ging iets af. Wat was het?
1: Win tickets voor de Direct Showcase bij Radio Veronica.
0: Ja, ik hoor iemand er alleen hangen. Is dit Sabrina uit Al van der Rijn?
2: Ja, dat klopt zeker.
0: Kijk, ja, wat heb je? Wat hoorde je? Wat is er wel aan de hand?
2: Ja, ik hoorde een ticketalarm en ik wil eigenlijk heel graag er naartoe.
0: Want je bent groot fan, hè, van Direct.
2: Ja, zeker. En ja, zo intiem krijg je ze niet vaak.
0: Nee, zo dichtbij? Ga je echt, echt elke fluim die ze uitspuwen, die vang jij gewoon bij wijze van spreken op. Dat is ongelooflijk.
2: Ja, super. Echt, wauw.
0: Dus ik heb goed nieuws voor je. Jij bent erbij! Aankomende maandag, dan is de showcase van de Direct. Ze gaan het hele album Keep the Fire On gaan ze spelen. En jij zit erbij.
2: Yes.
0: Heel veel plezier. Super. En tot maandag, hè?
2: Ja, tot maandag.
0: En hou het ticketalarm in de gaten.
1: Win tickets voor de Direct Showcase bij Radio
3: Veronica.

0: freak.
1: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker. Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
0: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
0: Hit it!

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
7: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
8: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Vestool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar vestool.nl.
11: Vestool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
12: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
13: Simyo.
14: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow.
14: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
15: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
16: Thuis in, mooi wonen.
17: Begon jouw dag met ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
20: Kijk eens schat, hier is je thee.
21: Ah, heerlijk.
20: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
21: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
20: Mm-hmm.
22: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
19: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 8 uur.
25: Marijke Ketel.
26: Goedemorgen. Er is een staking in het streekvervoer. Dus bij de bussen en bij een aantal treinvervoerders. Denk zoals aan Arriva. Het is dus goed om te checken vanmorgen of je naar je werk of naar school komt. Want vanmorgen stonden er al een paar mensen voor niks bij de bushalte. Er wordt gestaakt vanwege een stuk gelopen cao-overleg. Gebeurt iedere week tot aan de kerst. Dat kondigt de vakbond bij RTL aan.
0: Hoe dat eruit gaat zien, dat maken we echt kort tevoren bekend. 48 uur van tevoren.
26: Dus welke acties er nog meer aan gaan komen, horen we 48 uur van tevoren pas. Scripties op universiteiten worden steeds vaker door AI geschreven. Dat blijkt uit onderzoek van RTL. In 1 op de 5 gevallen doet kunstmatige intelligentie een groot deel van het werk. En een enkeling laat AI zelfs al het werk doen. De minister noemt het fraude en eist dat universiteiten ingrijpen. Studenten zien het probleem niet zo. In het noordoosten van India is een boot vol kinderen vergaan. Ze waren op weg naar een feest toen de boot omsloeg. Zeker 13 kinderen zijn om het leven gekomen. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. Volgens een Indiase krant zijn er ook kinderen gered. Hoe dat bootongeluk in India kon gebeuren, is nog niet bekend. En de deal die Amerika heeft gesloten over het kopen van Russische diesel is niet oké, vindt premier Jette. Hij wil dat de afspraken worden teruggedraaid. Ze gaan namelijk in tegen de sancties die gelden tegen de Russen. President Trump wil met de deal de brandstofprijzen in Amerika omlaag brengen. Er komen namelijk verkiezingen aan. Het weer, het blijft droog vandaag. Het wordt een afwisseling tussen zon en stapelwolken. En het wordt zo tussen de 16 en de 18 graden. Ah.
1: Voor een 17 aan.
26: Ik denk dat dat zomaar zou kunnen.
1: 45 vertragingen staan er. En dit zijn de knelpunten. A4 Rotterdam Den Haag tussen de Marijke Keteltunnel en Delft.
26: Ik sta daar ook.
1: Daar sta je, hè? Daar is een ongeluk gebeurd helaas. Een half uur vertraging. De A27 Breda Gorkum bij Nieuwedijk. Een uur vertraging. En een auto met pech op de A59. Zonzeel Os bij Vlijmen. Een half uur vertraging.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
3: Allsafe geeft ruimte.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelfopgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
25: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
27: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
28: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa Stak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
27: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
29: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
30: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen, 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
29: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
31: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
32: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
33: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
32: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
33: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
34: Get ready for the OG.
35: All y'all bitches on the look like me.
36: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
37: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
38: Ah, relaxed?
37: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
39: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
40: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
0: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
5: Speel mee met de Fluisteraar.
0: De jackpot staat nu op...
6: een mooie ronde, 11.000 euro.

0: meestal is belangrijk. Hè? Dat blijf je wakker van in de wagen. Hoorden we gisteren. Waxen, building a bridge to your heart. Het is woensdag.
1: Join the club.
0: 14 oktober. Once again, back to the incredible. Het is Radio Veronica. Ik doe me de morgen tot 10 uur. Straks weer zing naar de Ping, waarbij je 150 euro zou kunnen verdienen. Met elkaar kan zingen. Misschien gaat er wel een ticketalarm af. Je weet het nooit. Kaarten voor de exclusieve showcase. Komende maandag is dat met de Direct hier. Gewoon op een heel klein podiumpje. Ze staan gewoon voor je neus een heel nieuw album te spelen. Kun je erbij zijn, houd het in de gaten. Maar eerst even een kleine discussie die elk jaar rond dit tijdstip, of nu moet ik zeggen, deze periode van het jaar opduikt.
2: Ja, moeten we dit al uit gaan leggen? Want kijk, we gaan het er zo meteen erg over hebben. Maar eigenlijk hebben we de luisteraar nodig om ons te helpen bij om hier uit te komen. Ja, gaan we het al spoilen?
0: Ja, ik denk het wel. Oh, ja, anders kunnen we het nu. We moeten het even te berde brengen, om het zo te zeggen.
2: Oké. Okay.
0: Want het begon. Ik zag het afgelopen vrijdag al gebeuren. Ik zat met Rob, zaten we Stennis en Engdom te doen. En ik zie allemaal appjes binnenkomen. En ineens dacht ik, is het al tijd voor. Ik zet even dit muziekje aan. Dit is Sleigh Ride. Mensen waren vrijdagmiddag al bezig met het optuigen van een kerstboom.
3: Nah.
0: En wat schetst mijn verbazing? Gistermiddag kregen wij een appje van ons teamlid Niels. En die heeft gewoon een foto geplaatst bij onze groepsapp met de tekst: hij staat. En ik zie gewoon een kerstboom staan. En de meningen waren een beetje verdeeld, merkte ik in de app. Van
2: nou, dat krijgen is wel we waar, nou ja, toch? Want er is in ieder geval één iemand die zich er heel erg kwaad om maakt. Dat is Annie. Onze redactielid Annie.
0: Ja.
2: Zij is ook de redactie. Kan jij een beetje uitleggen waarom dat is?
0: Waarom ben je zo boos? Wat is dit?
3: Ja, ik ben heel erg fan van Sinterklaas.
0: Oh!
3: En ik vind gewoon, Sinterklaas is er tot en met 5 december. Dat is zijn tijd. En daarna komt de kerstman. En heel het kerstgebeuren.
2: Dus jij vindt eigenlijk dat er tijd van Sinterklaas af wordt gesnoept als mensen zich al met kerst bezighouden?
3: Ja, en ik ben die kerstboom ook al helemaal beu als de kerst pas begint.
0: Oh.
3: Dus ik vind het.
0: Jij zegt, we moeten eerst Sinterklaas opzetten en dan pas de kerstboom.
3: Ja, gewoon. Ja, je gaat toch ook niet in de zomer je winterjas al aantrekken?
0: Nee, maar dat is gewoon.
3: Ook dat het lekker koud wordt.
2: Ja. Hoezeer ik jouw passie ook waardeer in dit onderwerp, mij boeit het helemaal geen fluit wat mensen thuis doen. Als Niels daar nou gelukkig van
0: wordt.
2: Ja,
0: die is dolgelukkig.
2: En Niels is dolgelukkig. Die geniet daar gewoon maandenlang van. Nou, het is zijn woonkamer. Nee, maar dat mag je toch zelf weten?
4: Dit is natuurlijk het politiek correcte antwoord. Ik bedoel, wat Niels achter zijn voordeur doet, moet hij inderdaad lekker zelf weten.
0: Nou, dat wil je ook echt niet weten. Ik heb een video hier.
4: Ja,
0: maar
4: nee, we zullen onder geen brood van. Maar stel nou dat hier bij Mediahuis voor op het plein nu al een grote kerstboom werd opgeteld. Dan haal je toch compleet de seks weg van de decemberdag.
2: Ja, maar dat is wel het verschil natuurlijk. Want dan staat hij op het plein waar iedereen ervan kan genieten. En het plein is van ons allemaal. Maar wat Niels thuis doet.
4: Maar dan gaan we de vraag anders stellen. Dan gaat het niet zozeer wat mensen bij hun thuis doen. Maar is het nu al sociaal geaccepteerd om een kerstboom op te zetten?
0: Dat is een goede vraag. Nou, weet ik niet. Maar weet je wat het is? We gaan elke keer steeds meer naar een Amerikaans model. Dus je merkt gewoon, Sinterklaas, dat is ineens uit de etalage weg. Dat is nu Black Friday geworden. En ze willen daar vanaf Thanksgiving gaan ze vol de kerst in. Iedereen wil dat hier ook nu. Dus alles komt eigenlijk ook deze kant op. Dus het begint een discussie te worden.
2: Ja. Nee, net als die pepernoten die al eerder in de winkel liggen.
0: Nou, in april, hè. En dan mis ik ze ook nog als ze er niet zijn.
2: Maar nou ja, leg ze lekker neer, denk ik dan. Ja, ik ben echt team, moeten ze allemaal lekker zelf weten. Wat ben jij dan, Geer?
0: Ja, ik eigenlijk ook. Dat klinkt heel saai, maar zoek het lekker uit. Ik heb meerdere mensen die het heel vroeg doen. Ik heb ook in mijn vriendenkring een kerstgekkie, zoals dat heet. Ja. Een kerstgekkie. En die had hem vroeger, het is oktober. Ja hoor, dan kunnen we weer. Zo rond de herfstvakantie begon het toch al te kriebelen bij.
2: Nou, dan gaan we 4 Pasen lekker op 2 januari. Doe het gewoon.
0: Dus ik ben benieuwd, hoe sta jij erin?
4: Ja, ik heb wel iets leuks binnen trouwens. Hoor, ik zie van Marley, dat is niet waar, Max, omdat je er helemaal niks om geeft. Bij een ander nieuwsbericht van Marijke had jij gezegd dat je tegen de buren iets zou zeggen over hun voortuin.
2: Sorry?
0: Zie je nou hoe je bent?
2: Ik ga Marley even bellen, want ik snap het niet helemaal.
0: Nou, hoe dan ook, ik ben benieuwd. Laat maar even weten, ben je team Annie? Van nee, ik ken absoluut niet. Of zeg je, nou, kom maar op, hij kan

0: ik uit, hè? Bizar is het, hè? Bizar Inc. En Angie Brown. I'm gonna get you. Daarvoor totale paniek, maar dan wel bij de disco. High, high hopes. Nou zeg. Over high hope gesproken. We hebben het net even gehad over het wel of niet opzetten van de kerstboom. In oktober. Dit is toch ongelooflijk, hè? Ik even James Last Christmas aan de kast halen hier. Dat is een goede reden om die weer even te draaien. Want Max van de Fox, zo heet je dan maar weer even. Wat kwam er allemaal binnen?
1: Ja, we hadden dus eigenlijk team Arnie en we hadden team Niels. Nou, Niels heeft hem al staan. Arnie die is daar zwaar op tegen. Ja. En eigenlijk is iedereen het met Arnie eens.
0: Nou, dat is mooi.
1: Ja, dat Dianne Gorissen zegt, inderdaad, kerst na Sinterklaas. Ja. Nicole zegt, nee, nog geen kerst, eerst Sinterklaas.
0: Eerst Sinterklaas, hè.
1: Sandra ook, team Arnie eens met Arnie van de redactie.
0: Ik even James Last Christmas aan de kast.

0: Hallo John.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Hallo, hallo, hallo. Vertel, vertel. Welk team?
1: Nou ja, ik ben het helemaal met Annie eens. Want ja. Ik vind eigenlijk dat we ten eerste de Sint nog even lekker de ruimte moeten geven. En laten we vooral niet hysterisch gaan doen zoals we in Amerika zien.
0: Nee, heb je ook gelijk.
1: We worden toch een beetje getrokken in die tafereel. Als het winddag 3 is, is dat code oranje. Ja, en weet ik veel. Dus waarom 3 maanden kerstboom in huis? Laat het lekker eerst de Sint zijn plekje geven. En dan gaan we vrolijk aan kerst denken.
0: Nou, helemaal goed, John. Dankjewel. En een mooie woensdag.
1: Ja, vanzelfde. Een fijne uitzending.
0: En als je me hebt staan, dan bel je me weer. Ben ik benieuwd hoe het eruit.
1: Ja, is goed. Dan een fotootje.
0: Hallo, doe. Chantal.
2: Ja, goedemorgen.
0: Bij jou staat hij al, hè, of niet?
2: Nou, bijna.
0: Dat meen je niet?
2: Nee, ik moet nog even wachten.
0: Van wie moet je nog even wachten dan?
2: Ja, van mijn man. Anders krijg ik klappen.
0: Maar je wil hem wel.
3: Oh, god.
0: Je krijgt klappen.
2: Ja,
0: ook.
2: Dat is ja, ja, anders had hij al gestaan hoor.
0: Ongelooflijk.
3: Maar moeten wij veilig thuis gaan bellen? Of hoe
2: zit het? Nee, ik zou het even maken. Dat is een grapje natuurlijk.
0: Oh, maar okay. Ja. Maar liefst zou je hem al neerzetten.
2: Ja, ja, en mijn dochter die heeft zelf het kleine kerstboompje al op haar kamer. Want die is natuurlijk ook helemaal besmet.
0: Ongelooflijk. En wanneer begint dat dan? Wanneer begint die kriebel dan?
2: Ja, toch wel als het wat kouder wordt. Of zodra je de kerstshow ergens ziet, hè, bij de Welkoop of bij de Intratuin.
0: In augustus.
3: Ja, augustus. Ja,
0: precies. Ongelooflijk. Nou ja, oké, hebben wij even een kleine sfeerimpressie gekregen. Dankjewel en een fijne dag, Chantal.
2: Ja, dankjewel. Zelfs nog.
0: Nou, we hebben een hoop reacties. Hebben we er nog iemand?
3: Ja, ja, zeker.
0: Dat gaat maar door deze discussie.
3: Okay. Janine.
0: Janine.
4: Ja, goeiemorgen, hè.
0: Jij bent jarig vandaag.
4: Ja, dankjewel.
0: Nou, gefeliciteerd, hè. Wat leuk.
4: Ja.
0: En hoe zit het? Staat hij al?
4: Nee, hij staat nog niet, maar wel bijna.
0: Bijna? Ik moet er zo om lachen, want er is iets raars aan de hand, hoor. En wanneer gaat het gebeuren?
4: Nou ja, ik moet eigenlijk ook even wachten, wat andere mensen zeggen. Het is nog net te vroeg.
0: Maar je kan ook gewoon doen waar je zelf zin in hebt.
3: Ja, precies.
4: Dat nou, ik ben al wel bezig hoor. Er staan al wel wat dingen.
3: Zie je? Er staat een heel stiekem kerstbekertje. Er
0: staat al een dorp, staat al. Ja.
4: Nee, er zijn al wat lampjes. Oh, en staan al wat huisjes. En,
0: zie je?
4: Nee, het komt helemaal goed.
0: Nou, dankjewel, Jenny. Maak er een mooie verjaardag van, hè?
4: Ja, dat is goed. Dat komt helemaal goed.
0: En ik heb het beslissende woord hier. Dennis.
5: Ja, Gerard, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen Dennis. Nou, vertel het, wat moeten we doen? Moeten we hem neerzetten of niet?
5: Hoe korter, hoe beter.
0: Hoe korter, hoe beter?
5: Ja, 23 gaat hij op, 27 gaat hij weer naar de zolder.
0: Ja. Jij hebt echt een hekel aan kerst, hè?
3: Maar lieve Dennis, als iedereen op de 23 december een boom gaat halen, dan wordt het wel druk bij de gamma, hoor, kan ik je vertellen.
5: Want je mag hem ook wel eerder halen.
0: Ja, dat kan ook.
5: Maar hij gaat niet eerder op. En de kunstkerstboom is sowieso op zolder.
0: Nou gelukkig, dan haal ik de sneeuwpop vast uit de schuur.
5: Ja, dat mag.
0: Dat mag ook, hè?
5: Het mag rustig kouder worden, dat is geen probleem.
0: Nou Dennis, ik...
5: En witte Sinterklaas is ook goed.
0: Ik neem vast een kopje warme chocolademelk. Dankjewel. En 23 december denk ik aan jou, hoor.
5: Hoi, hoi.
0: Bye, bye, man. Nou, het is een mooie sfeerimpressie, hè? Oef. Ik ruik de dennen al. Oh nee, het zijn toch de buggels, sorry. I heard

0: leven nog steeds, hoor. Het is Filio nog steeds niet gelukt om ons te killen. De Buggles bij Veronica. En dan nu...
1: Zing!
0: Ja! Zometeen gaan we Zing naar de Pink spelen. En misschien dat jij onze kandidaat bent. Dat zou toch gezellig zijn. Het enige wat je hoeft te doen... is het volgende af te zingen naar de Pink. En naar ons sturen. Luister goed. Nou, misschien ken je dit wel.
2: Nou,
0: en kun je het afzingen, dat zou mooi zijn. En dan sturen via de Radio Veronica app, dat is gratis. En misschien zometeen 150 euro winnen en zing naar de Ping. Of zal ik hem nog één keer laten horen?
2: Nou, toch maar wel.
0: Kom maar even. Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de app. En misschien ben je onze kandidaat in Zing naar de Ping. En het nieuws van 8:30 komt er ook aan. Marijke, wat zit er allemaal in?
3: Studenten gebruiken massaal AI en verbrand je calorieën met hard nadenken.
4: Deze mensen gingen je voor.
5: Ja, ja, Jeroen! Ja, je wint 14.200 euro!
4: Nu is het aan jou.

0: Alle info radioveronica.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
1: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
1: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
8: Voor de makers. Praxis.

0: 35 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Arivonica Verkeer. 40 vertragingen, dit zijn de langste. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Rijzenhout. Als je van Rijzenhout moet je daarheen. Sta je een uur in de file door een ongeval. A16 Breda-Rotterdam bij Schavendeel, een half uur. En ook een ongeval op de A29 Berghofzoom-Rotterdam bij Numansdorp. 36 minuten vertraging. 3:30, het allerlaatste nieuws. Marijke Ketel.
4: Goedemorgen. Wie normaal onderweg is in een streekbus of een regionale trein, moet er rekening mee houden dat die vandaag niet rijdt. Na de vastgelopen CAO-onderhandelingen wordt er namelijk gestaakt in het streekvervoer. Dat Amerika diesel gaat kopen van de Russen is niet oké. En die afspraken moeten van tafel, dat vindt premier Jetten. De dieseldeal gaat in tegen de internationale sancties die gelden tegen Rusland. Onderwijsminister Letchert is boos op studenten die hun scriptie grotendeels door kunstmatige intelligentie laten schrijven en noemt dat ook fraude. Volgens RTL Nieuws gebeurt dat in 1 op de 5 gevallen. Een enkeling laat AI zelfs alles doen.
3: Ja, maar hoe weet je zeker dat het zo is? Het kan best zijn dat er bijvoorbeeld 15 zinnen uit de AI komen en er toch 2 zinnen bij verzonnen zijn van jezelf.
4: Ja, ik denk dat er wel een marge is. Misschien, denk ik. Maar dat is speculeren dat er op opleidingen wel iets mag met AI tegenwoordig. Maar niet alles. En daar heb je watermerken voor tegenwoordig.
3: Ja, maar je hebt ook weer apparaten, tools die dat kunnen omzeilen.
4: Snap je? Maar die hebben studenten denk ik niet. Denk ik.
5: Ja, jullie kijken naar mij. Ik heb geen idee.
3: Jij schrijft de script überhaupt niet meer. Hoor.
5: Nee, ik heb hem toen geschreven en dat moest helaas nog met de hand.
4: Nee. Die mensen heb je, hè?
3: Handgeschreven brief. Ja.
4: En stel nou dat je wel je eigen scriptie maakt. Dus je hersenen daar heel hard over laat nadenken. De Quest.
3: Ah, is die weer binnen?
4: Vraagt zich vanmorgen af. Verbrand je met harder nadenken ook meer calorieën?
3: Met harder nadenken?
4: Ja, want als je nadenkt, dan gaat natuurlijk energie. Gaat naar je hersenen. Je verbrandt ook energie daarmee. Dus hè, als je energie verbruikt, verbrand je calorieën. Dus de vraag is, hoe harder je nadenkt, zou je dan ook harder afvallen? Willen jullie daar een voorspelling op geven? Of dat
3: een
4: zo
3: voorspelling?
4: Is? Ja, wat denk je?
3: Nou, ik ken mensen die hun hele leven best hard nagedacht hebben, maar nog steeds best wel eens even mogen sporten, ja.
5: Ik denk dat het wel uitmaakt.
3: Je denkt, als jij de deur uit, heb je lang nagedacht deze week? Ja,
5: ik denk het niet. Ik denk dat het wel uitmaakt, maar dat je met 4 stappen zetten het dan ook al gedaan hebt.
4: Nou, dat klopt wel redelijk op neer, inderdaad. Wat ik in de Quest lees is dat het niet zo werkt dat je je sportschool kunt skippen voor een sudoku. Je hersenen zijn namelijk constant energie aan het verbruiken. Precies. Dus als je op de bank ligt of Netflix kijkt, dan ben je ook een beetje calorieën aan het verbranden.
5: Met slapen verbrand je ook
4: slapen,
5: calorieën.
4: Inderdaad ook. Dus het heeft eigenlijk geen extra zin als je ergens harder over gaat nadenken.
3: Nou, daar kunnen we er heel kort over zeggen.
4: Nou, inderdaad. Het weer dan nog. Het blijft droog vandaag. Het wordt een afwisseling tussen zon en stapelwolken. En het wordt tussen de 16 en 18 graden.
3: Denk daar maar eens over na.

0: voor... Ach, zo'n bad day is het helemaal niet. Normaal gesproken hebben artiesten altijd gelijk in het programma, maar Daniel Pauter maakt er helemaal niet bad day. Zing! Misschien wel een hele goede dag, want 150 euro ligt klaar voor jou. Als je meespeelt met Zing naar de Ping. En we hebben een kandidaat gevonden hoor. Hij gaat schuil onder de naam Kaarsige Karel. Maar zijn echte naam is Bob van Doorn uit Almelo.
1: Hey.
0: Hey, Bob, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kaarsige Karel, waar komt dat vandaan?
1: Ja. Nou, ik heb vroeger heel veel geskateboard. En als ik dan bij vrienden thuis kwam om even wat te drinken of zo, liep ik altijd de linea recta naar de koelkast voor een plakje kaas die daar te stelen. En zo heb ik de bijnaam gekregen.
0: Kaarsige Karel, voor een stukje kaas. Oké, okay, dus...
1: Een stukje kaas, lekker plakje kaas.
0: En doe je nog steeds, of niet?
1: Nee, ja, ik ben ondertussen oud en wijs genoeg om mijn eigen kaas te kunnen kopen.
0: Kaas, ja, precies. Heel goed. Want wat doe jij om je brood te beleggen?
1: Ik ben manager bij Toolstation in Nijverdal.
0: Oh, dus de gereedschappentoestanden, hè?
1: Ja, ja, klopt.
0: En wat is nou jouw favoriete gereedschap?
2: De kaasschaaf natuurlijk.
0: De kaasschaaf.
1: De kaasschaaf, ja. Ja, of de Ecto Mine Morgen kurkentrekker.
0: Ja, precies. Kijk, dat is een geweldig stuk gereedschap. Zou jij kunnen winnen natuurlijk, maar ik hoop het niet eigenlijk, want dan is het namelijk goed gegaan. Want ja, je moest iets afzingen na de ping, en dat heb jij gedaan, maar velen met jou. Jezus. Ja, maar gelukkig Kaarsige Karel deed het als volgt.
3: And he knows I'm right. He's been talking to Jesus all my life. And he knows
0: I'm right. Ja, dat is eigenlijk al voldoende, maar helemaal goed. Nou, Bobby, ben je er klaar voor?
1: Nou, ik ben er klaar voor.
0: Komt hij aan voor 50 euro. Zing naar de ping.

0: Jij bent wel degelijk iets.
1: Een liedje.
0: Een kus van de leraar. Kiss, Sure Know Something voor 50 euro. Ga je door?
2: Ik ga zeker door.
0: Oké. Komt hij aan voor 100 euro.
2: You can call me Al.
0: Al. Knap. Een Altje knapper, ja. Heel goed. You can call me Al. Voor 100 euro ga je door.
2: Ik wil die laatste ook nog wel proberen.
0: Oeh, die laatste is altijd spannend, hè. Komt die aan voor 150 euro.

0: Peter.
1: Je zit wel dichtbij.
2: Je zit heel dichtbij. Wat zou je ervan vinden als? Wat zou je ervan vinden als het zou gaan gebeuren?
3: Senorita zegt, ja.
2: Ik laat het nog één keer horen. Komt ie goed. Let op, let op, let op.
0: I like it when you call me señorita.
4: I love it when you call me.
2: Oh, het is hartelijk. Oh, wat erg. Op één woord na.
1: Oh, nee, oh nee.
2: Hoe kan dat nou? Oh,
0: nee.
2: Ja, clearfake. Clearfake, ja. Je was heel dichtbij. Maar ik zie dat de jury zegt, dit wordt hem niet. Maar, dat betekent wel, ja, maar dit is geen man overboord, Bob. Want jij krijgt namelijk een stuk gereedschap wat jij niet kunt niet verkopen. Dat ga je gewoon zelf bewaren voor altijd. Jij krijgt een lekker in de hand liggen, de extra glimmende Ecto in de morgen. Kurkentrekker!
0: Yes!
2: Ja! En dat betekent ook dat we deze gaan draaien. En dat we dat nooit meer vergeten.
0: Helaas.
2: Senorita, maar toch vond ik het een woest genoeg om je gesproken te hebben, Kaasig Karel.
0: Ja, mij ook. Heel erg bedankt.
2: Je had er toch redelijk kaas van gegeten, daar zijn we blij mee.

0: bellen. I love it when you call me, señorita. Zo heeft iemand mij gelukkig nog nooit genoemd. Dat zou ook heel raar zijn. Shawn Mendes en Camila Cabello, ze waren een setje. Ze waren ooit een setje, gingen met elkaar. Maar volgens mij is de relatie inmiddels uit elkaar. Shawn en Camila zijn niet meer een setje. Ik weet niet of ze allebei available zijn. Zo diep ga ik niet in de privé situatie, maar... Even googelen.
1: Ze hebben geen relatie meer.
0: Is afgelopen.
1: Definitief uit elkaar.
0: Afgelopen, jammer. Gelukkig was de kaas van Karel, ofwel Bob van Doorn, heel blij met zijn kurkentrek.

0: zeg. Ja, het origineel van de Party Animals is ook heel goed. Dit was het origineel, hè? Blondie, uitzending zometeen hier na 9 uur. Gaan we weer lekker kijken in iemands lijstje. Want het top 3000 uur komt eraan.
1: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker. Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
2: Nu bij Spar. Onze roomboter-croissant, gemaakt volgens authentiek Frans recept. En elke dag vers gebakken. Dus even ontbijten, even sparren.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/

0: waanzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpy siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van

0: krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
3: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf 34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
4: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks Bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie Olifant.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 9 uur.
15: Marijke Ketel.
16: Goedemorgen. Reizigers merken niet overal evenveel van de staking in het streekvervoer vandaag. Arriva bijvoorbeeld zegt dat hun bussen en treinen in een groot deel van het land wel rijden als normaal. De vakbonden staken vanwege de mislukte cao-onderhandelingen. Maar op sommige plekken zijn buschauffeurs en machinisten dus toch aan het werk gegaan. Na een oproep is de Duitse politie overspoeld met tips over een Nederlander die al 10 jaar wordt vermist. Sydney uit Assendelft. Hij was 19 toen hij tijdens een reis door Frankrijk verdween. Het kan zijn dat hij nu in Duitsland is. Volgens de site Crime Station zijn er tientallen tips waar de politie wel wat mee kan. Het gaat niet goed met de strijd tegen honger in de wereld. Onderzoekers zeggen dat ongeveer 266 miljoen mensen te maken hebben met ernstige voedseltekorten, vooral in Afrika. De problemen worden alleen maar erger door gewapende conflicten, droogte en overstromingen. En de politie van Split in Kroatië heeft 18 Ajax-supporters opgepakt. Ze zaten op een terras en deden eigenlijk niet per se iets verkeerd, maar volgens Kroatische media hadden ze messen bij zich. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. Moet ik toch even naar Max kijken of ik dat goed heb uitgesproken? Dat denk ik eigenlijk niet.
17: Volgens mij zeg je dat goed.
16: Hajduk Split?
17: Ja hoor.
16: Nou, top. Wow. Hun fans staan bekend als erg gewelddadig. Ajax had daar al voor gewaarschuwd. Het weer dan, het blijft droog vandaag. Het wordt een afwisseling tussen zon en stapelwolken. En het wordt zo tussen de 16 en de 18 graden.
17: Oh, dat zou zomaar 17 kunnen zijn.
16: Je hebt het ook zo voorspellen.
17: Ja, het is ongelooflijk.
16: Waanzinnig.
17: 20 vertragingen staan er nog. Dit zijn de problemen met de A4 Den Haag Amsterdam. Bij Ringvaart Aqueduct sta je 36 minuten. A59 Zonzeel Os bij Nieuwkuik 18 minuten. En de N208 Sassenheim Haarlem bij Nieuw-Vennep de volle 10 minuten.
18: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
19: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
20: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
19: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
20: Ah, hier kan het.
19: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
1: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
6: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
21: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar, zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
22: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
23: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf €24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
24: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
25: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
26: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com. Vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
27: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
28: Speel mee met de fluisteraar.
29: De jackpot staat nu op
30: 11.000 euro.

0: Ally Campbell. Ja, je hebt twee Joepie voor, die is dat heel ingewikkeld. Je hebt er eentje met en zonder Ally Campbell. En met Ally Campbell is op 15 december in Rotterdamse Ahoy te vinden, weet je dat. Joepie voor het hier, Kingston Town, en daarvan Michael Jackson en Beat It. Ja, het is zover.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van
0: Bastiaan Gramser uit Driebergen. Goedemorgen, Bastiaan.
3: Richard, radioheld, goedemorgen.
0: Nou, krijgen we nou zeg.
3: Ja, je bent mijn radioheld. Nou. Eindelijk ben ik bij je in de uitzending.
0: Jij bent mijn favoriete luisteraar, wist je dat al?
3: Ja, dat wist ik ook nog niet, bij deze. We hebben serieus, ik thuis altijd graag naar je.
0: Nou, heerlijk om te horen. En ik ga met alle liefde ga ik jouw platen draaien. Want jij hebt gestemd op de top 3000. En ik mag gewoon met toestemming in jouw lijstje vroeten.
3: Jij mag dat altijd.
0: Dat is heel fijn om te horen. Want ik heb eigenlijk al meteen iets klaarstaan waar je heel blij van wordt. En ik denk niet alleen jij, want het is uitgezocht. Het is een van de meest vrolijke platen ooit gemaakt.
3: Dat zou Elbow kunnen zijn, of niet?
0: Het zou Elbow kunnen zijn.
3: Ja?
0: Maar ik heb het over Mr. Blue Sky.
3: Ja, dat is ook een hele mooie plaat. Dat is mijn favoriete van ILO. Ik ben daardoor ook lid geworden van ze. Ja, en het is gewoon een van de beste nummers aller tijden.
0: Wat zeg je nou? Ben je lid van ILO?
3: Nee, fan van ILO.
0: Oh, fan. Ik denk, kan je lid worden van ILO? Dan word ik ook lid namelijk.
3: Ja, nee. Ik zeg het verkeerd. Lid van de fanclub. Die over de fans, die is niet meer. Nee. Maar de fanclub is ter ziele, maar de muziekprijs natuurlijk.
0: Fantastisch. Nou ja, en voor een beetje blauwe lucht. Ik kijk heel even naar buiten. Oh. Ja, kunnen we wat gebruiken? Ik start hem vast in. Ja. Ik start hem in, Bastiaan.
3: Dankjewel, hè.
0: Veel plezier in de uur.

0: Elbo. One Day Like This. En daarvoor vrolijkheid tent op, inderdaad. Ook mensen hebben hem in Guardians of the Galaxy ontdekt. Ilo en Mr. Blue Sky krijgt elke keer weer nieuw leven. Dat is fijn. De fluister. We kunnen nog een beetje Blue Sky zien, ook vandaag. Dat zou zomaar kunnen. Laten we het nog eens even hebben over de fluisteraar. Want straks bij Marisa, de volgende ronde. En het zou maar gebeuren dat je die 11.000 euro op je bankrekening mag schrijven. Want dat is een mooi bedrag. 11.000 euro staat nu de jackpot op. En dan doen we ook nog een jaar lang gratis energie van energiekiezer bij. Maar wie kan het toch zijn? Wie is toch de fluisteraar?
1: Sst. Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Heb jij een idee? Ja? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app. Misschien.

0: tijd. Deze week met Lidl Plus. Mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
2: Ik ook niet.
1: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
3: We kunnen door.
1: Direct door. Allianz Direct.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Thuisbatterij.
5: Einde salderingsregeling.
6: Terugleveren kosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, grow. Met business software van Numbers.
10: Bij Plus score je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
9: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: En, al lang last?
12: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
11: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
12: Nee, ik heb geen idee.
13: Dan is er Menses. Kijk op menses.nl.
14: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
13: Dan is er Menses. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
7: Simyo. Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
8: Veronica Verkeer. 10 vertragingen staan er, dus dat valt wel mee. Dit zijn de drie langste. De A15 Gorkum-Ridderkerk bij Papendrecht, 13 minuten. A27 Gorkum-Utrecht, joh, bij Lexmond, 13 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal, 11 minuten.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
9: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
10: En nu, Gerard.

0: eruit hebben. En nou, Rodgers, hoe kan ik hem vergeten? Get lucky hier dan voor de Cranberries en Zombie. En er gebeurt iets.
1: Win tickets voor de Direct Showcase.
0: Ja, er gebeurt iets. Er was iets te horen. Het werd heel druk in de app ineens. Rick uit Noordwijk en Houten aan de lijn. Hallo, Rick.
2: Goedemorgen, Rick.
0: Goedemorgen, je bent aan het werken.
2: Ik ben keihard aan het werk, ja.
0: Keihard, ja. Want misschien luistert baas wel mee, tenzij je eigen baas bent.
2: Nee,
0: Baasje
2: luistert misschien wel
0: meer,
2: dat zou
0: ja,
2: wel kunnen.
0: Hij werkt hoor, Rick. Hij werkt. Je bent vrachtwagenchauffeur, hè?
2: Klopt.
0: Oh! Of je even een getal tussen de 21 kan doen, maar dan gaan we even kijken welke vragen voor jou staan.
2: Nou, we doen maar nummer 19, hoor.
0: Nummer 19, welke staat daar, Max?
3: Wat zit er achter je kleppie?
0: Oeh.
2: Wat zit er achter mijn kleppie? Ja, echt van alles. Ik heb boeken bij me, ik heb verf bij me, ik heb spullen voor de Douglas bij me bijvoorbeeld.
0: Diverse artikelen, noemen we dat. Diverse artikelen.
2: Als diverse artikelen, inderdaad, ja.
0: Als de klep open gaat, dan flikkert er allemaal uit. Nou, laat hem even dicht dan, Rick. Want ik heb goed nieuws voor je. Jij bent erbij. Aankomende maandag.
2: Super vet, man.
0: Direct, moet je wel even regelen op de baas dat je hier naartoe moet rijden. Maar dat lukt wel, hè?
2: Ja, dat is wel. Dat gaan we gewoon voor elkaar boksen.
0: Oké, goed zo. Aankomende maandag. Direct, live hier in de studio. Ze gaan Keep the Fire On. Het hele album gaan ze spelen. Jij bent erbij, Rick. En neem je wat mee die je leuk vindt, hè?
2: Ga ik zeker doen. Komt helemaal goed. Dankjewel.
0: Veel plezier.
1: Win tickets voor de Direct Showcase bij Radio...

En nu hoor je de vloer van de studio trillen. Want dat gebeurde er met die het eind slotakkoord van de Beatles. A Day in the

gebeurde er allemaal. A day in the life. Zomaar in de top 3000 uur. En daarvoor was something completely different. Elton John, ik kreeg een appje van Sean Paul. Die zegt, is het waar dat je George Michael hoort in Nikita? Ja. Dat is George Michael. En Nikita, op het einde hoor je hem duidelijk. Het is het top 3000 uur van Bastiaan Gramser. Mag ik even een applaus voor Bastiaan? Want die heeft het echt een mooie lijstje, hoor. Mooi. Nog wel een uur mee kunnen vullen. Maar misschien morgen wel de jouwe. Als je gestemd hebt op de top 3000, kunnen we zomaar met jouw toestemming gaan de koekeloeren in jouw

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Monica.
2: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: En, al lang last?
4: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
3: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
4: Ik heb geen idee.
5: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
6: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
5: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
12: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow.
14: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk. Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
16: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
17: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei. Maak je huis mooier.
18: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend. Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt.
15: Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
20: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 10 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. In sommige delen van het land rijden, ondanks de staking, gewoon streekbussen en regionale treinen. Ongeveer de helft van de chauffeurs en machinisten wil namelijk gewoon werken. De zorg en het onderwijs gaan ook gewoon door. Al houden sommige scholen er wel rekening mee dat leerlingen niet kunnen komen. Toetsen moeten vaak wel gemaakt worden. Er blijkt massaal seksueel geweld te zijn gebruikt tegen vrouwen die tijdens de bezetting in de Tweede Wereldoorlog een relatie hadden met een Duitser. Vlak na de oorlog werden ze in Nederlandse strafkampen door bewakers verkracht en aangerand, zegt oorlogsinstituut NIOD. Daar zijn bijna 200 getuigenverklaringen van, maar daar is nooit wat mee gedaan. Bij een tv-zender die de Turkse oppositie steunt is een politieinval geweest. 17 medewerkers werden gezocht, van wie de meeste zijn opgepakt. Door die inval werden de live-uitzendingen gestaakt en journalisten mogen het gebouw ook niet meer in. De baas van de zender wordt verdacht van omkoping, witwassen en fraude. En Dokkum draagt letterlijk een steentje bij aan nieuwe sociale huurwoningen in Harlingen. Volgens Omroep Friesland worden oude bakstenen namelijk hergebruikt om die huizen te kunnen bouwen. En daarom moet in Dokkum er eerst voorzichtig gesloopt worden, maar dat kan niet met alle stenen. Ongeveer de helft van een huis kan maar worden hergebruikt. Het weer dan nog, het blijft droog vandaag. En een afwisseling wordt het tussen zon en stapelwolken. En het wordt zo tussen de 16 en de 18 graden.
24: Nou lekker, dankjewel Marijke.
23: Graag gedaan.
24: En het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. De A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Voorthuizen. Daar doe je er 12 minuten langer over. De A2, daar staat het ook vast. Bij Utrecht Den Bosch zal Bommel om precies te zijn. Een kwartier komt door een ongeval. De verbindingsweg is daar afgesloten. En het verkeer richting Waalwijk kan keren bij de afrit Rosmalen-West. En dat is afrit nummer 20. En tenslotte de A16 Rotterdam-Breda bij de Marktbrug. Ongeluk gebeurt, half uur vertraging.
25: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
26: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
27: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
28: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more Max Pro. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
27: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
29: Wie was er aan de beurt?
30: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
29: Hit it!
27: Voor die 2

0: beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
1: Hé, kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
2: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
3: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
8: Speel mee met de Fluisteraar.
7: De jackpot staat nu op 11.000 euro.

0: Uitje van de centen, deze de Geoguys Band en Centerfold. De fluister. Ik hoop dat dat toch inmiddels ook wel een beetje begint te gelden voor de fluisteraar. Dat het een fluitje van de cent is. Dat zou natuurlijk mooi zijn, hè? Want de jackpot staat op 11.000 euro. Ik heb hier ook nog eens een jaar lang gratis energie van energiekiezer liggen. En ja, dat gun ik je gewoon, lieve Maaike.
1: Ja, dat zou echt heel fijn zijn.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zou je ermee doen?
1: Ja, onze oudste dochter die zit voor een jaartje in Australië. En we zijn met z'n zessen thuis, dus dan moeten er nog vijf naartoe. En dat zouden we echt heel graag willen doen, maar dat is echt heel duur.
0: Ja, dat is niet te doen natuurlijk, hè. Dat is sowieso.
1: Nee, maar nou ja, 11.000 euro is bijna, dan kan het bijna, zeg maar. Oh, dus dat zou een heel goed startkapitaal zijn.
0: Oh, dit snap ik, maar je moet alsnog bijleggen. Ja, dat is een prijzige reis. Maar wat een ontzettend mooi doel dit. Ja, te gek. Hey, en gefeliciteerd nog, Maaike, want jij was jarig maandag.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. En we zijn dus druk taartjes aan het koken en aan het bakken. En het huis een beetje visite klaarmaken. Je kent het wel.
0: Ik ben even benieuwd, hè? Gewoon als keukenprinsesjes onder elkaar. Wat is jouw de favoriete taart om te maken?
1: Appeltaart.
0: Ja, kan niet missen.
1: Nee, en die lukt ook altijd. Je hebt ook wel sanitaten die mislukken.
0: Ja.
1: Nou, 9-3 keer. Nee, appeltaartje doe ik dan meestal. Ja, een kwarttaartje.
0: Oh, lekker zeg. Nou ja, goed. Bij deze nodig ik mezelf uit op jouw verjaardag straks.
1: En, is helemaal goed.
0: Dan zie ik je zo meteen.
1: Je bent welkom.
0: Dat is lief. En ik laat jou nog even de opgave horen van de fluisteraar. Komt-ie.
2: Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Lieve Maaike, wie denk jij dat hier gefluisterd heeft?
1: Ja, mijn zoon Wessel en ik denken dat het Mark-Marie is.
0: Mark-Marie Huibrecht.
1: Ja.
0: Ah, oh ja. Oh, oké. Okay. En nu je het zegt.
1: Hij weet het zeker. Ik weet het niet. Ik weet het niet, maar hij weet het zeker. Dus ik vaar ook met hem mee.
0: Nou ja, niet geschoten is altijd mis natuurlijk.
1: Ja.
0: Zal ik het maar gewoon aan de jury vragen dan?
1: Heel graag.
0: Lieve jury, is Mark-Marie Huibrecht onze fluisteraar?
3: Jouw antwoord is...

0: Dan moet je zelf nog maar eventjes doorsparen voor Australië. Hopelijk gaat het lukken. Maar
1: ja, stel je
0: nu voor, lieve Maaike, dat je alsnog een ander idee krijgt. App dan gewoon weer fluisteraar naar de gratis Radio Veronica app. En dan mag je gewoon nog een gokje wagen.
1: Is goed. Hé, dankjewel.
0: Hé, nou, en een fijne dag, hè.
1: Ja, dankjewel.
0: Dag, Maaike. Dank je.
1: Hey.
0: Ja, €200 erbij, €11.200 in de jackpot. En gisteren hebben we online gedeeld dat als vandaag de fluisteraar niet wordt geraden, dat dan morgen een hint komt

telefoon en stuur een appje naar de persoon van wie jij houdt op de manier waarop die persoon is. Billy Joel bij Radio Veronica. Just the way you are. En dit is Cameron Whitcomb. Ja, klinkt een beetje als een figuur uit de Harry Potter-reeks, toch? Cameron Whitcomb.

0: The Rolling Stones undercover of the night. Ja, je zou toch zeggen, Mick Jagger is inmiddels 83. Die zal zelf toch ook wel een keertje undercover gaan. Nee, nee. Ze hebben dan wel net hun meest recente gloednieuwe album Foreign Tongues uitgebracht. Maar ze zijn alweer de studio ingedoken voor een nieuw album. Ja, echt super productief op zijn 83ste. Ik doe het hem zelfs op mijn leeftijd niet na. Hé, zometeen deze.
1: Deze mensen gingen je voor.
2: Ja, ja, Jeroen! Ja, je wint 14.200 euro!
1: Nu is het aan jou.
3: Speel

0: info, radioveronica.nl.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water
1: en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: En die chocomel-letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
2: Chocomel.
3: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
4: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
5: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
4: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Bloklader.
3: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
6: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
8: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
7: Oei, ik voel de bui al hangen.
8: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
7: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
9: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben? Onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
6: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Ja, goeiemorgen. Wat is het nog? Ochtend, hè? Sorry, ik ben het even kwijt. Maar het is nog morgen. Goedemorgen. Het is 11:04. Radio Veronica. Het verkeer door Flitsmeister. We beginnen bij de A1. Amersfoort, Amsterdam-Apeldoorn. Oh jongens, ik heb echt vakantie nodig. Amsterdam-Apeldoorn bij Hoevelaken staat de auto met pech. Dat doe je er 15 minuten langer over. En de A16 Rotterdam-Breda bij Hendrik Ido Ambacht een vertraging van 13 minuten. En tenslotte de A16 Rotterdam-Breda bij de Markbrug. Ongeluk gebeurt. 35 minuten extra. Oh, kom maar.
13: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
13: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
14: En nu,
13: Marissa. Met de

Nou, mijn fantasy is dat je me vertelt wat je momenteel aan het doen bent. Ik hoor mezelf dit zeggen en ik realiseer me hoe dubbelzinnig ik dat... Dat is niet dubbelzinnig bedoeld. Nee, zo bedoel ik het absoluut niet. Jordi Royals van Lord hier bij Radio Veronica. Ik ben gauw benieuwd, hoe is jouw woensdagochtend situatie, weet je? Geef gerust even een gil. Bijvoorbeeld via een audio-appje, want ja, jij hoort mijn stem. Maar ik ben toch ook wel heel benieuwd hoe jij klinkt. Je kan natuurlijk gewoon een tekstje schrijven, maar wat ik ook altijd tof vind als je er een fotootje bij doet, weet je. Misschien heb je gewoon koffie geknoeid op je broek vandaag, of je gesneden tijdens het scheren, of misschien wilden de kinderen niet luisteren. Jij toch weer dreigen dat als we nu niet opschieten, dat je ze dan toch echt in pyjama naar school brengt. Weet je, dat werkt een beetje. Je kan het laten weten via de gratis Radio Veronica app. Ik zit daar bovenop en ik ben gewoon heel benieuwd. Kom maar door, kom maar door. Dan draai ik zo meteen de Stevie Wonder voor je met Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Maar eerst een smeekbede van Eric Clapton aan zijn toenmalige vrouw. Schatje, ook al ga ik vreemd, ik wil je forever man zijn.

0: Wat een onvergetelijke muziek heeft deze man toch gemaakt. Stevie Wonder, signed, sealed, delivered, I'm yours bij Veronica. Bedankt voor alle leuke apps die binnenkomen. Bijvoorbeeld van Erik Berendsen. Hey Marisa, ik zit lekker aan de e-learnings bij mijn nieuwe werkgever. Dat is een grote bank. En tussen de video's in de e-learnings ben ik aan het genieten van de muziek van Radio Veronica. Kijk, dat vind ik heel fijn, fijn om te lezen. En Pim Uiterwaal, die zegt ja, gewoon even goedemorgen Marisa. Lekkere muziek weer. Nou, fijn, fijn om te horen. Ivan, ik zit tevreden op de Marsstaden. Voor mensen die daar nog nooit van hebben gehoord, dat is een industrieterrein in Enschede. Met de belangrijkste woensdagochtendvraag: hoeveel lumpia's wil je? Ja, dat is ook waar. Bij Ivan is het elke woensdag lumpia-dag en daar verheugt hij zich op. En iedereen hier bij Radio Veronica die hoort dat ook altijd van Ivan. Want nou, hij maakt van zijn hart geen moordkuil, zeg maar. Ik vind dat mooi altijd. En Milja die reageert nog op Forever Man van Eric Clapton. Ze zegt, ach, dat is het lied van mij en mijn man. Ik hoop zo lang nog. Nou, dat hoop ik ook voor jullie. Dan Rebecca, koffie met Trio Minos. Een mooi begin van de dag. En Sylvia Holberda die zegt, ja, ik werk thuis, maar we hebben al vanaf 8:30 een grote storing, waardoor we niet kunnen werken en bellen. Ik werk voor een verzorgverzekeringsmaatschappij. Dus ja, dan zit er maar één ding op en dat is gewoon lekker genieten van de mooie muziek die jij draait. Kijk, het is natuurlijk altijd een mooie manier om je tijd door te komen. En Jasper is er ook bij.
1: Hey Marisa, Jasper hier. Gewoon even een groet uit Twente. Ik luister lekker mee tijdens mijn werk. Dank voor de muziek en de fijne uitzending.
0: Nou, heel graag gedraaid Jasper. En Camille is er ook bij.
2: Hey Marisa, Camille hier. Ik heb lekker een dagje vrij, dus kan heel de dag lekker naar jullie radiostation luisteren. Dus gooi er maar wat lekkere muziek in. Ik ben er klaar voor.
0: Nou, dan hoop ik dat je klaar bent voor Avril Lavigne.

0: iedereen die in een ingewikkelde situatie zit, hoorde je. Avril Lavigne en de Complicated hier bij Radio Veronica. Ja, zometeen een liedje voor iedereen met een ingesmeerd bovenlijf, weet je wel. Gewoon lekker dat sixpackje showen. Het kan best, het is er weer voor. En wat draai je dan? Ja, dat is dan toch deze. Wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker. Veronica.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen, 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Zo, de klus klaar?
7: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
6: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
7: Hoe dan?
6: Dedo. Ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
7: Mag wat kosten zeker?
6: Maar 15 euro per maand.
7: Echt? Hoe heet het?
6: Ik heb het je wel even.
7: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
6: Probeer het anders 30 dagen gratis.
5: Dedo, zo simpel is het. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
8: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleedgeurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed. Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.
11: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2 jaar

0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpie siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 11 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In België zit een Nederlander vast voor een aanslag met een brandbom. Hij zou die bijna een jaar geleden hebben gegooid tegen de voordeur van een huis in Deurne bij Antwerpen. De verdachte kon worden opgespoord door de deelstep waarop hij reed. Hij is nu uitgeleverd aan België. Nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit hebben in Maleisië een hoge beroepszaak verloren over een schadevergoeding. Smit kwam in 2017 om het leven toen ze in Kuala Lumpur van een flat viel. Een rechter bepaalde eerder dat de politie te snel uitging van een ongeluk en kende een schadevergoeding toe, maar dat is nu teruggedraaid. Op de IJssel is weer éénrichtingsverkeer ingesteld. Dat was eerder deze week nog ingetrokken, maar het waterpeil is weer flink gezakt. Daarom mogen schepen tussen Zutphen en Arnhem alleen nog richting Duitsland varen. De lage waterstand in de IJssel komt nog steeds door de droogte van deze zomer. En vandaag is de boom van het jaar gekozen en die staat in het Groningse dorp Middelstum. Het gaat om een ruim 150 jaar oude beuk bij de ingang van een kerk. Volgens de regionale omroep kreeg de winnende boom een paar duizend stemmen meer dan de nummer 2, een cornoelje in Utrecht. Het Veronica weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11.
10: Ja, dankjewel Mario. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Amersfoort Noord, vertraging van 10 minuten. En de A15 Gorkum-Ridderkerk bij Sliedrecht-Oost, daar doe je er 7 minuten langer over. En tenslotte de A16 Rotterdam-Breda bij Markbrug. Daar is eerder deze ochtend een ongeluk gebeurd. Ze zijn daar momenteel onderzoek naar aan het doen. De vertraging daar is 25 minuten.
11: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
12: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
11: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
14: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
2: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
8: Speel mee met de Fluisteraar.
9: De jackpot staat nu op 11.200 euro.

0: heerlijk toch, die lekkere retro vibes van Portugal the Man hier bij Veronica. Feel it still. De fluister. Een bekende Nederlander die heeft wat ingefluisterd. En de vraag van ons aan jou is, wie is die bekende Nederlander? Herken je hem of haar? Ik hoop het maar. Zo ja, dan moet je het woord fluisteren appen naar de gratis Radio Veronica app. En dat doen we niet voor niets. Nee, we spelen voor de jackpot. Die stijgt met €200 bij elk fout antwoord. En alle foute antwoorden die jou al voor zijn gegaan hebben de jackpot gebracht op €11.200. Ja, dus over een uur gaan we het weer spelen. Het zou zo leuk zijn als ik jou dan aan de lijn heb zometeen. €11.200, dat kan je momenteel winnen. En wat je ook kan winnen is een jaar lang gratis energie van Energiekiezer. Toch ook wel weer lekker. Ik had het zo koud vannacht, joh. Ik had bijna het winterdekbed tevoorschijn getrokken. Dus we gaan de koudere tijden in. Hoe mooi is het dan om zoiets te winnen? Ik heb voor jou de opgave nog een keer.
1: Sst. Dit is de Fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Het gaat zo snel. Maar elk uur hoor je hem voorbij komen. Dus mocht je het nog niet weten, dan gaat er inmiddels misschien toch wel een klein lampje branden of een belletje rinkelen of wellicht een ander geluids- of lichteffect dat zich afspeelt in je hoofd als je deze stem hoort. Wie is dit? Wie zoeken we? Wie is onze fluisteraar? Laat het maar weten via de gratis Radio Veronica app door Fluisteraar te appen.

0: Never Drive. You ain't seen nothing yet. Ja, ik weet niet wat het is met mij in dit liedje de laatste tijd. Maar ken je dat? Dat je dan een soort van achtervolgd wordt door een liedje. Het is heel opvallend. Elke keer als ik iets moois meemaak of iets waar ik blij van word, weet je, dan plopt die op. Weet je? Een soort van magische boemerang is het liedje geworden. Een beetje alsof het universum je dan een knipoog geeft en zegt van, oh, kijk maar uit. Dit was nog helemaal niet. Ik ben heel benieuwd. Heb jij dat wel eens gehad dat je achtervolgd wordt door een liedje? En zo ja, welke was dat dan? En waarom? En wat gebeurde er? Gewoon even benieuwd. Het is Radio Veronica. Zometeen heb ik Grace Jones voor je met Pull Up to the Bumper naar onze eigen Douwe Bob. Met This World is Our Home. Binnenkort deze tekst verkrijgbaar op een tegeltje.
1: All right.

0: Een meesterwerkje van The One and Only Grace Jones. Hier bij Radio Veronica. Je hoorde Pull Up to the Bumper. Ja, ik draaide You Ain't Seen Nothing Yet, Bagman Turner Overdrive. Ik word de laatste tijd achtervolgd door dat liedje. Op een of andere manier, elke keer als er iets leuks gebeurt, is dat liedje er ineens weer. Alsof er nog meer moois gaat gebeuren. En ik vroeg me af, word jij wel eens achtervolgd door een liedje? Ik moet zo lachen door alles wat er in de app binnenkomt. Kees uit Eindhoven bijvoorbeeld, die zegt, ja, ik word al jarenlang achtervolgd door Highway to Hell van AC/DC. Meestal net nadat ik de oprit van de A2 oprij in de ochtendspits. Tim die zegt, mijn vriendin en ik hadden net besloten om te gaan samenwonen. En het eerste nummer op de radio daarna was Help van de Beatles. Dat werd ons liedje en inmiddels zijn we al 8 jaar heel gelukkig uit elkaar. En Jan-Paul dan nog, die zegt, ik word achtervolgd door Meredith Brooks met Bitch. Elke keer als ik langs mijn ex ben gegaan. Dankjewel.
1: Deze mensen gingen je voor.
2: Ja, ja, Jeroen! Ja, je wint 14.200 euro!
1: Nu is het aan jou.

0: radioveronica.nl.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact.

0: werkt.
1: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
1: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
10: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
12: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
13: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
14: Het is inmiddels 11:30 geweest. Tof dat je bent ingetuned hier bij Radio Veronica. Ik heb voor jou de verkeersinformatie door Flitsmeister. De A6 Emmeloord Lelystad bij Urk, daar doe je er 11 minuten langer over. En de A16 Rotterdam-Breda bij de Markbrug, daar is eerder deze dag een ongeval gebeurd. Momenteel doen ze daar onderzoek naar. En de vertraging daar is 25 minuten.
15: Dit is Radio Veronica.
16: Het station van Wout en Frank.
15: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
16: En nu
15: Marisa.

Ja, het is weer tijd voor Tinder, maar dan gewoon voor je oren. Ik heb hier 3 singles voor je. Met singles bedoel ik in dit geval liedjes, hè? Dus niet de echte mensen. Het zijn 3 liedjes. En aan jou de vraag, ja, is het dan liefde op het eerste gehoor bij de eerste? Of zeg je nee, ik swipe hem keihard naar links. En we gaan door naar de volgende. Er zit wel even een klein addertje onder het gras, want de laatste single die draaien we sowieso. Dus gok jij verkeerd met de eerste 2, komen we bij nummer 3 uit. Ja, het zou zomaar kunnen zijn dat je dat niks vindt. Dus ja, je moet niet te snel doorswipen, maar je moet ook niet te lang blijven hangen. Eigenlijk kan je het niet goed doen met het spelletje, maar het is wel heel leuk. Dus wil je een keertje meedoen, laat het maar weten via de gratis Radio Veronica app. Gewoon heel simpel door het woord... Nou, wat zullen we doen? Meedoen, ja. Heb het woord meedoen naar de gratis Radio Veronica app. Doe dat maar, dan spreek ik je zo meteen hier in de show.

0: weekend under blinding lights.
1: Single, single, single swipe. Single, single swipe.
2: Yo!
3: Yo! Hey, Jitske.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het is Marisa van Radio Veronica.
2: Ja, goedemorgen.
3: Leuk om jou te spreken. Jitske Nuiten, dames en heren, uit Sassenheim. En jij werkt in geneesmiddelenonderzoek, hè?
2: Ja, klopt.
3: En wat doe je precies?
2: Ik ben dataoverzorg, dus ik heb niks met de medicijnen zelf van doen. Maar alleen alle data die we verzamelen, zorg ik dat dat netjes en correct vermeld wordt en neergezet wordt.
3: Ja, dat is heel belangrijk werk. Ik bedoel, dan moet je inderdaad niet een nulletje of een kommaatje verkeerd neerzetten natuurlijk.
2: Nee. Zeker niet.
3: Een hele gekke onderzoeksresultaat. Nee, het is belangrijk werk. Dus ik vind het wel heel tof, want je bent dat nu aan het doen. Dat je dan toch even tijd vrijmaakt voor ons, voor Single Swipe.
2: Ja.
3: Wat is je muzieksmaak?
2: Jaren 80.
3: Oké. Nou goed. Goed nieuws.
2: Dat is echt wel de popmuziek.
3: Dat zou er zomaar wel eens tussen kunnen zitten. We beginnen meteen bij de eerste. Dus het luister goed, Jitske. Yes. Ik heb hier voor jou Eros Ramazzotti samen met Tina Turner en de Costa della Vita.
2: Die mag geswiped worden.
3: Weg ermee. Oké, weg ermee. Nummer 2. Herken je hem al?
2: Ja, zeker. Katrina and the Waves.
3: Heel goed. Walking on Sunshine. Ja. Zeg jij, het is een mooie zonnige dag. Gooi hem erin. Of wil jij toch naar nummer 3?
2: Nee, gooi deze er maar in.
3: Jij zegt, ik neem geen risico's, we gaan... Oké. Nou ja, goed.
2: Nou dan, ja, risico niet, maar deze is leuk genoeg.
3: Oké. Nou, dan laat ik je nog eventjes horen wat er nu aan je neus voorbij gaat. NSYNC en bye bye bye. Ben je blij dat je daar bye bye bye tegen zei?

0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
8: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
9: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
12: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
13: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.

0: bij Quantum 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 12 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Goed nieuws over Albert Heijn. De supermarkt verwacht dat alle distributiecentra de komende uren weer werken. Zo kunnen de AH-winkels weer op een normale manier worden bevoorraad. In elk geval de houdbare producten. Het kan na het cyberincident nog wel even duren voordat de schappen met groente en fruit zijn aangevuld bij Albert Heijn. De fietser is in Rotterdam geschept door een politiebus die in volle vaart op het fietspad reed zonder zwaailicht en sirene, meldt het AD. Door de klap in het centrum van Rotterdam belandde de fietser meters verder op straat. De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto heeft een grote barst in de voorruit. De familie van de man die dit weekend werd gedood door een tijger roept op om de beelden niet verder te verspreiden. Het doet ze pijn om de beelden te zien. De man zou volgens zijn familie mentale problemen hebben gehad. Hij klom zaterdag in het tijgerverblijf van een Britse dierentuin. Waarom hij dat deed is niet bekend. En Zuid-Holland wil na de gans nog eens 5 beschermde vogelsoorten verjagen of zelfs afschieten. Het gaat onder andere om de smint en de meerkoet. Die maken de oogsten van boeren kapot en de provincie moet ze dan weer compenseren. Het schadebedrag is de afgelopen jaren opgelopen tot in de miljoenen. Het Veronica Weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11.
8: Ja, Mario, mag ik je hartelijk bedanken? Maar, nee, oké, goed. Hartelijk bedankt, Mario. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen, eentje op de A1 Hengelo-Osnabrück bij Oldenzaal-Zuid. Daar doe je er 7 minuten langer over. En de A16 Rotterdam-Breda bij de Markbrug. Onderzoek naar een ongeval dat daar eerder is gebeurd vandaag. En daar is de vertraging nog maar 13 minuten. Komt u maar.
9: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
14: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld 332 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
15: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
1: Thuisin, mooi wonen.
2: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
3: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
4: Speel mee met de Fluisteraar.
3: De jackpot staat nu op 11.200 euro.

0: Ja, we gingen even lekker naar level 42. Dus prima niveautje natuurlijk zo om... Goh, laat is het. Het is 11:15. Ah, ik krijg zo'n leuke app binnen van Arjen. Arjen Timmers die zegt, oh, eindelijk echte muziek op de radio. Nou Arjen, deze was speciaal voor jou. Oké, 11.200 euro, dat is misschien wel speciaal voor Mariette. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo. Jeetje, wat klinkt je blij?
1: Hi.
0: Hoi.
1: Ja, ik ben altijd blij.
0: Oh, kijk, nou, dat is mooi, dat is mooi. Zelfs als je het bedrag niet wint. Dames en heren, mag ik je voorstellen, Mariette Berkers uit het mooie Brunsum.
1: Ja, klopt.
0: En toch ook wel een heugelijke gebeurtenis in jouw leven, hè?
1: Ik ben gepensioneerd sinds gisteren.
0: Ja, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Hoe voelt dat?
1: Eigenlijk gewoon, want ik was al lang thuis als mantelzorger voor mijn man.
0: Oh ja, nee, ja, ik snap het, dan verandert er niet zo heel veel. Maar ik kan me wel voorstellen dat je dacht van nou, 11.200 euro, dan kan ik daar misschien wel lekker mee rentenieren.
1: Nou ja, dat kon wel eens van pas komen.
0: Precies, ja, wat zou je ermee doen, weet je dat?
1: Nee, eigenlijk nog niet. Ik laat het eerst eens allemaal kijken of het zo is. Ja. Ik verheug me nooit met een dode mus.
0: Nee, daar heb je ook helemaal gelijk in. Gelijk heb je. En ik wil nog even zeggen dat ik het zo mooi vind dat je mantelzorger bent. En ik hoop dat er ook mensen zijn die voor jou zorgen.
1: Ja hoor.
0: Goed zo. Goed zo, dat is fijn om te horen. Oké, ik heb voor jou de fluisteraar. Luister goed.
2: Dit is de fluisteraar. Radio Veronica, join the club.
0: Lieve Mariette Berkers uit Brunsum, net gepensioneerd. We spelen voor 11.200 euro en een jaar lang gratis energie door Energiekiezer. Wie is onze fluisteraar?
1: Ik denk Davina Michel.
0: Davina Michel, legendarische zangeres Davina Michel. Ik ga het meteen checken bij de jury. Lieve jury, is onze fluisteraar Davina Michel?
3: Jouw antwoord is... fout.
0: Oh, nee. Nee.
1: Ja, jammer.
0: Nee, ja, dat jammer. Is inderdaad jammer. Dat is jammer. 200 euro erbij in de jackpot. 11.400 euro. En nou ja, voor jou hele welgemeende felicitaties met je verjaardag nog. En ik wens je gewoon een heel fijne dag toe.
1: Ik hoop dat de volgende kandidaat meer succes heeft.
0: Dat vind ik heel lief dat je dat zegt. Dat hoop ik ook voor de volgende kandidaat. Goed. En ik wens jou al het geluk in je leven. Dag lieve Mariette.
1: Dankjewel. Fijne dag nog. Doei.
0: Mensen zo, hè? Dat is toch altijd wel een beetje pijnlijk als het verkeerd is.

Ik dacht, ik doe even een gratis vuurwerkshowtje op je radio. De boodschap is in ieder geval kraakhelder van Etta James, weet je. Geen spel tussen te krijgen. Subtiel is anders, maar och, wat doet ze dat toch lekker, hè? I just wanna make love to you. Hier, bij Radio Veronica. Gewoon hier, in de studio. Temper City is dit. Ken je dit al? Dit is mooi. Het is self-aware.

0: Self-Aware van Temper City hier bij Radio Veronica. Oh ja, er komt nu een plaat aan. Ik heb daar echt zo ongelooflijk veel zin in. Het is gewoon voor iedereen die misschien wel een beetje zo'n after-lunch dipje heeft. Is dit misschien wel echt een hele leuke om zo meteen te draaien? Luister.
1: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
2: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
1: Nou, toch wel.
2: Wel?
1: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
2: Oh ja, dat is ook zo.
1: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
2: Ga het meteen doen.
1: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
3: Thuisbatterij,
4: einde salderingsregeling,
5: terugleverkosten,
6: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
9: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
11: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
14: Voor de makers.
15: Praxis. Wie doet er mee?
0: Oké, even een shout-out naar iedereen die nu

0: deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Fla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de Roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
2: Het is 1:01. Goedemiddag, tof dat je bent ingetuned bij Radio Veronica. Ik heb voor jou de verkeersinformatie door Flitsmeister. We beginnen bij de A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij het Vaanplein. Ongeval gebeurt, 20 minuten extra. En de A15 Ridderkerk-Gorkum bij Sliedrecht-West ook een ongeval. En 50 minuten in de rij daar. Ten slotte de A28 Zwolle-Amersfoort bij Vathorst. Ook al een ongeval gebeurt. Wat is er toch aan de hand vandaag? 14 minuten.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Het station van Gerard Ekdom.
3: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
4: En nu
3: Marissa. Met

te aardse talent van Mars om precies te zijn. Je hoorde Bruno Mars en Marry You. Het zijn de hits van Radio Veronica. Zometeen de Steve Miller Band en Fly Like an Eagle. Dan gaan we even lekker spacen. Maar eerst deze. In

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal toch.
0: De beste muziek aller tijden.

Oh ja, gewoon de intro van die plaat alleen al. Die tilt je gewoon direct een paar centimeter van je stoel. Dat is toch bijzonder dat muziek dat kan. Fly Like an Eagle, Steve Miller Band. Absolute klassieker natuurlijk. Ja, zometeen is die hier, de Bonanza, zonder Rob. Met wie vandaag? Oh, nou, dat vind ik leuk. Is die al bijna? Dames en heren, Giel Beelen, zometeen hier in de studio. Caroline natuurlijk ook. En Siets en iedereen waar je dol op bent.

0: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker. Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
1: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweede.

0: jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: Ga naar independer.nl.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
12: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
11: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
12: Wow.
13: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
11: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 1 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Albert Heijn gaat de supermarkten langzaam weer meer bevoorraden. Toch wordt het nog een hele klus, vooral om genoeg groente en fruit rond te brengen. Boodschappen bestellen kan ook nog steeds niet. De schade door de cyberaanval bij Albert Heijn ligt volgens experts zeker rond de €10 miljoen. Nieuwbouwhuizen moeten toch weer een gasaansluiting kunnen krijgen, vindt regeringspartij VVD. Die zegt dat huizen met warmtepompen en elektrisch koken niet zomaar op het overvolle stroomnet kunnen worden aangesloten. En dat is volgens de VVD niet handig, nu er al een tijdje een tekort aan huizen is. En het waterpeil in de IJssel is weer zo laag dat het nu weer eenrichtingsverkeer is voor schepen. Tussen Zutphen en Arnhem mag alleen nog richting Duitsland worden gevaren. De andere kant op is het weer omvaren, bijna 300 kilometer. Waarschijnlijk zakt het water in de IJssel de komende dagen nog verder. Het weer, veel zon, het is rond de 17 graden vandaag. En op de weg al een paar bijzonderheden, zoals de A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Stroe ruim een half uur extra. A15 Rotterdam-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam 20 minuten. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. Veel meer problemen zijn er op de A16 Rotterdam-Breda. Voor knooppunt Prinsenveel is de weg helemaal dicht. Er zijn opruimwerkzaamheden. Het verkeer richting Antwerpen moet dus omrijden. Dat kan via Bergen op Zoom over de A17, de A58 en de A4. Ook nog een flinke file op de A28 Zwolle-Amersfoort voor Hoevelaken 17 minuten. Door een geschaarde auto met aanhanger is de weg dicht. Je kunt er wel over de rechter parallelrijbaan. Compleet overzicht krijg je in de app van Flitsmeister.
17: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business. Odido.
18: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
19: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer, gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
20: Social Deal Wellness Deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
21: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
22: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
23: Ja, werkt wel.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
24: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
25: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
26: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
22: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
27: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
28: Nu bij Quantum 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
29: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
30: Citytrippen?
31: Drakentemmen in het Verre Oosten?
32: Of nee, juichen voor Oranje?
29: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
33: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
34: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Speel mee met de fluisteraar.
3: De jackpot staat nu op 11.400 euro.
4: Wauw.

0: sluis. Geen reden, gewoon een lekker nummer. En dat is ook zo.
1: Kan genoeg zijn.
0: Ja, dat is. Om te beginnen, Caroline. Ik was gisteren niet in de groepsapp om jou te feliciteren. Want ik wist, en ik hoorde dat ook hier bij Frankie, hoe erg je het vond.
1: Ja, zo is het. 100%. Ja,
0: maar ben je nog wel vorstelijk uit eten geweest?
1: Ja, ik ga vanavond vorstelijk uit eten. Ja, want mijn man moest gisteravond werken. En dat is precies hoe ik mijn verjaardag graag vier.
0: Ja.
1: Weet je wel. Maar vanavond gaan we vorstelijk uit eten. En in november neemt hij me mee naar Berlijn.
0: Zo.
1: Dus mij hoor je niet hoor. Echt dikke mik.
0: Fijn dat je er bent. Mijn steun en toeverlaat hier. Voor de duidelijkheid, Rob is nog ziek. Die is zijn stem kwijt. En Frank is helpen zoeken.
1: Ja.
0: Komt een tijdje op neer.
1: Wel een beetje. Nou, ik vond het wel heel leuk. Want ik dacht, hey, Giel en ik gaan way back.
0: Way back.
1: Ja, absoluut. Campingradio op 3FM. Nou, glazen huis. Nou, noem het dan. Nachtegiel. Ja, overal bij geweest.
0: Nee, daarom echt. Reunited.
1: Welkom. Ja.
0: Ik ben Giel. En sinds jij hebt iets gedaan, toch?
2: Zeker. Ik ben gisteren, heb ik mijn verjaardagscadeau gekregen van Wout en Frank in de politieauto.
0: Ja.
2: Ja.
1: En?
2: Ja, het was een waanzinnige ervaring. En ondertussen ook het nieuws nog gelezen. Dus gewoon doorgewerkt. Het was heel bijzonder.
0: Terwijl je gewoon aan het rijden was?
2: Ja, ja. Het scheurde over de A10 heen en het nieuws kwam er gewoon doorheen.
0: En hoe hard?
2: Nou, ja, we hebben wel op een gegeven moment even de achtervolging moeten inzetten. En dan mag je 40 kilometer boven de toegestaande snelheid. Dus 140.
0: Oh. Ah. Nou, met alle respect, dat klinkt als een hele normale woensdagmiddag eigenlijk. Maar goed, dat is, misschien ben ik een heel slecht voorbeeld. Jezus, dat zij zich dan ook nog aan regels moeten houden.
1: Sorry.
0: Nou ja, het is mijn eerste keer. En ik weet, we doen niet aan thema's, maar soms ook wel een beetje. Ik zou dat wel leuk vinden.
1: Wat?
0: Nou ja, als mensen een plaat aanvragen die iets te maken heeft met gewoon de eerste keer.
1: Oh ja.
0: De ontgroening. Of misschien het eerste liedje van een artiest. Hè,
1: de
0: doorbraak.
1: Ja, ja, eerste concert waar je geweest bent. Of de eerste date. Wat je, oh, grappig. Ik zit even terug te denken, mijn eerste date. Wat hoorde ik toen eigenlijk voor nummer? Kom ik op terug.
0: Nou, oké.
1: Weet jij het nog?
0: Nou, ik moest wel zelf denken, maar die gaan we echt niet draaien. Robin Beck met First Time, ken je die nog?
1: Ja.
0: Zo, dat Coca-Cola liedje.
1: Ja.
0: En dat zal ik nooit vergeten. Dus zat ik op de scouting. En er was gewoon één zo'n hele mooie dame. Petra, ik zal dat nooit vergeten. En toen was het zo'n bonte avond. En toen kwam het slijpliedje.
1: Oh ja.
0: Kwam die.
1: Ja.
0: En echt, ja, het is een filmscène, maar zo was het ook echt. Er stonden twee mensen. Ik en zij stonden er alleen nog. Ik durfde het niet.
1: Nee, begrijp ik
0: wel. Dus eigenlijk was het helemaal geen first time. Het was never, nooit.
1: In je hoofd?
0: In mijn hoofd gebeurde er van alles.
1: Ja.
0: Daar ging het mis ook eigenlijk.

0: ooit op Jamaica geweest?
1: Daar zeggen ze dat alleen maar. Dat is echt... Nou ja.
0: Alleen maar ja, man. Irie, no problem. Bob Marley en voor de hele kantoortuin, dat denk ik dan gelijk, van Damien van Huizen. Niet de kantoortuin oproken natuurlijk. Is Rob zijn stem kwijt of is de stem Rob kwijt?
2: Ja.
0: Veel beterschap van Marino. En ik vind het een leuk grapje van Ivan Maathuis die zegt... Stender ziek betekent dat Rob oud is.
2: Ja, ik zag hem ook.
0: Die is grappig. Die is wel echt voor
2: de ouderen.
0: Nou ja, ik hoorde gisteren hier iemand nog zeggen van... dit is weer echt het oude Veronica, gewoon op het schip.
2: Ja.
0: Ook zo'n mooi compliment.
2: Ja, en dat is het mooiste compliment, echt waar. Maar inderdaad, Rob is de stem kwijt. Ik had hem gisteren even aan de lijn, ja. Want ik wilde natuurlijk dan toch wel... ik heb hem eerst geappt, kan ik je bellen? Ik kreeg geen antwoord, dacht nou, hier, ik ben een daredevil, ik ga ervoor. Toen belde hij me terug en toen zei hij... hallo, met Rob. Echt zo.
0: Is het de fluisteraar? Is het Rob Stender?
2: 1. Ben jij heel veel geld waard?
0: Ja.
2: 2. Jij bent er morgen nog niet, hè? Toen zei hij, nee, gaat niet lukken. Dus,
0: oh, dat is zo vervelend.
2: Ja,
0: maar voelt hij zich ook echt ziek? Of is hij gewoon
2: hij is echt griep. Hij slaapt de hele dag. En ja, het is echt heel sneu.
0: Nou, maar goed, oké. Beterschap, Robbie. Maar wel bedankt.
2: Ja, leuk dat je bent.
0: Leuk dat ik er was, zei, ja. Berlijn, echt een aanrader, zegt Nico trouwens. Vorige week geweest. Mooie, schone stad vergeleken met Amsterdam, hè?
2: Ja, nee, ik heb er zin in. Berlijn, ik ben er wel eens eerder geweest. En ik vind het gewoon echt zo'n metropool. Is het natuurlijk ook.
0: Maar het is toch niet schoon? Ik heb allemaal graffiti.
2: Jij denkt rauw, hè, bij Berlijn.
0: Nou, ik zit een beetje, hoe heet ze ook weer, Christiane van Baanhof.
2: Christiane F?
0: Ja, Christiane F.
2: Dat zijn heel wat jaartjes
0: ja,
2: terug,
0: dat is niet echt het mooiste gedeelte van mijn lijst. Oké, sorry. Oké, gelukkig gaan we naar wat hipper. Suze de Vries, die vindt het

0: Dance the Night, Veronica. Het is de Bonanza. En hij is wel leuk, hij past in het thema eigenlijk. Jan komt met Beginner Boys.
1: Ja.
0: Dat ben ik zeker vandaag. Hij vraagt of we de nieuwe Simple Minds willen draaien. Eindelijk weer een nummer dat boven U2 uitsteekt. En jij vertelt me hier net een nieuwtje over. Ja, dat moet ik toch eventjes horen.
1: Nou, de Beginner Boys, dat zijn de kleinzoons van Jim Kerr en Chrissy Hynde. Daar heeft hij dus een nummer over geschreven. Dat zijn inmiddels ook al gewoon opgroeiende jongens. En als je goed naar de tekst luistert, zitten er ongetwijfeld allerlei verrassingen in. Dat ga ik vandaag doen, want ik heb er eigenlijk nog nooit echt in verdiept, Giel.
0: De nieuwe Simple Minds.

0: Ja, je kan ook denken, het is gewoon eentje van de Simple Minds die ik nog niet kende. Dat klopt, hij is nieuw, Beginner Boys. Ja. Hey, mijn Engels is te slecht, dus zat er inderdaad een link in naar de kleinkinderen van Jim Kerr en Chrissy Hynde van Pretenders?
1: Nou, die zit erin, maar volgens mij is het stiekem een nummer voor haar. Want er staat, even vertaald, hè. Onze jongens die nog beginners zijn, zo hebben ze gemaakt. Juist de ruimte tussen ons brengt je dicht bij mij.
0: Ik voel hier, juist
1: die ruimte maakt ons wie we zijn.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Fred vindt hem lekker, lekker, lekker. Arthur zegt, dit moet een banger worden. Bedankt weer. Je mag alles aanvragen. Dat is natuurlijk het concept van de Bonanza. Via de app van Veronica. Maar omdat ik hier voor het eerst mag zijn, was het een beetje de eerste keer. En er komt van alles binnen. Marion, die zegt, mijn eerste keer dat ik een zoen kreeg, speelde Jantje Koopmans. Op de achtergrond, met rode rozen. En elke keer als ik nu dat nummer hoor, heb ik wel een pretje. Nou ja, ik weet niet hoe vaak jij hem hoort.
1: Nee, te weinig.
0: Te weinig? Ja. Nou, ik vind dit al te veel eigenlijk. Maar even een klein stukje dan.
2: Rozen op trouwdag, dat is lang geleden. Toch mag je zo'n dag nooit vergeten.
0: Maar dit was ook de tijd, denk ik, als hij het hierover heeft, dat er nog, ik zie ze niet meer, van die mannen die met van die rozen en zo'n foto komen, weet je.
1: Ja, met die Polaroid-camera's en die rozen, dat je dacht, oh nee, dan moet je weer €5 afwimpelen, weet je wel. Ja, soms kwamen ze gewoon ook alleen bij jou, weet je wel.
0: Oh, vreselijk.
1: Denk je, heb ik een reden om een foto te kopen, gozer? Ja.
0: Deze komt net binnen, Justin van der Linden. Die zegt, hey Giel en Carolien, mijn allereerste plaat, dit vind ik mooi als het gaat om de allereerste keer, die ik kreeg van mijn vader, was van de Beatles.
1: Ah, top.
0: Ja,
1: vader heeft gedacht, ik moet hem even wat meegeven.
0: Heel mooi.

0: de Beatles. Radio Veronica. Alle hulp kunnen we gebruiken. De plaatjes stromen binnen. Ja, ik hoor dat jullie altijd wel zeggen, maar nu zie ik het ook.
1: Lekker, hè?
0: Dat is niet normaal.
1: Ja,
0: dat
1: je wordt gek van de prikkels.
0: Top, ja, inderdaad. Laat het weten via de app van Veronica. Siets, wat heb jij straks in het nieuws?
2: Kabinet grijpt in bij Dolfinarium.
0: Oh, nou.
1: Meemaken.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer van minder. Simpel.
4: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
5: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
4: Oei, ik voel de bui al hangen.
5: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
4: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
6: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
7: Zo hé, we zijn gewoon voor half. Het laatste nieuws. Ziet, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Dolfinarium moet van zijn dolfijnen af, vindt het kabinet. Dat wil een fokverbod en dus geen nieuwe dolfijnen meer in dierentuinen. Daar komen ze namelijk niet aan hun natuurlijke gedrag toe, met lange zwemafstanden en diep duiken. Dolfinarium ziet het niet zitten om mannetjes en vrouwtjes dolfijnen nu de rest van hun leven gescheiden te houden of anticonceptie te blijven geven.
7: Maar dit kan allemaal echt niet meer, toch, deze tijd. Maar ik snap ook dat je ze niet zomaar vrij kan laten. Dat hebben ze ooit gedaan met zo'n orka. Weet je, ja, vriend Billy, dat doe ik niet.
8: Nee.
7: Maar, ja. Ja, dus het is, ik begrijp eigenlijk niks van dit nieuws.
8: Nee, ze willen dus, het kabinet zegt, geen nieuwe dolfijnen meer geboren laten worden. En laat ze gewoon nog, zolang ze te leven hebben, daar rondzwemmen. Dus
7: eigenlijk sterft het dolfinarium uit.
8: Dat is wel de bedoeling.
7: Hey, ja. Lekker man.
9: Ik snap ook wel dat het dolfinarium daar zelf chagrijnig over is.
7: Ja. Maar dat is maar ook een business, jongen.
9: Ik heb ernaast gewoond.
7: Ja?
9: Ja, man.
7: Heb je in Harderwijk gewoond?
9: Ja, sfeertje. Ik woonde naast het dolfinarium in de jachthaven. Hoorde ik de hele dag die zeeleeuwen en die walrussen. Weet je wel.
7: Ja.
9: Ja, precies. Oh, dit is een dolfijn.
7: Dit is een dolfijn.
9: Maar ik moet zeggen, ik vind het concept behoorlijk achterhaald.
7: Dat kan echt niet meer.
9: Ja.
7: Nee, je hebt die documentaire, maar dat gaat niet zo over dolfijnen, maar meer over orka's.
9: Orka's.
7: Zo, kan
9: ja. Ja. Maar goed, dolfinarium is chagrijnig, maar het is een kwestie van tijd, hoor ik.
8: Ja, dierenorganisaties zeggen wel van ja, maar we zijn wel een beetje bezorgd om hoe die dieren dan de komende misschien nog wel tientallen jaren daar verzorgd gaan worden.
7: Dat begrijp ik ook, want als ze de stekker eruit trekken, dan zitten ze daar nog. Dat is ook alles behalve dolfijn. Ja. Dit was het.
8: Ja.
7: Lekker.
3: Driver seats. Driver seats.
8: Nog lang geen spits, maar toch al een paar opvallende vertragingen. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A15 Rotterdam-Gorkum. Voor Gorkum zelf 3 kwartier extra, rechterreis ook is dicht. A16 Rotterdam-Breda voor Prinsenveel, 8 minuten. Door opruimwerkzaamheden is de weg daar ook helemaal afgesloten. Daarom omrijden richting Antwerpen via Bergen-op-Zoom over de A17, A58 en dan de A4. En na de eerder ongeluk is de weg gelukkig weer vrij op de A28 Zwolle-Amersfoort. Voor Hoevelaken nog 13 minuten.
7: Dankjewel, Sies. Zo dadelijk een plaat waarvan ik vroeger dacht dat die veel te heftig was. Een houseplaat die begon als een hardcore plaat, vond ik toen, hè?

ik zal het nooit vergeten. Dit begon op vinyl en ik dacht, wat is dit heftig, jongen. Wat is dit? Is een soort hardcore plaat. Dit kan echt niet. En toen kwam dat geluidje. En dacht ik, ja, oké, dit was de house die ik wilde horen. Dankjewel, Penny Wijbinga, die vroeg hem aan. Yeah, de dikke S van Robin.

0: Dat is een beetje opa verteld, maar ik heb dus ook nog Robin S. zien optreden in de Roxy.
1: Serieus?
0: Ik ben één keer geweest ook, maar er kwam ze zo uit het plafond zo. Waanzinnig.
1: Gewoon als een soort raket, nou, omgekeerde raket.
0: Ja. Nou, dat is het ook, een behoorlijke raket hoor. Robin S. en Show Me Love. Ivan hoorde mij over hardcore. Ja, nogmaals, ik vond het begin, het slaat nu nergens meer op.

0: Beetje house natuurlijk, het maar is, het is toch een beetje happy house, laten we wel
1: wat
0: wezen.
1: Wat een leuke house in de pauze!
2: Ja hoor! Harm Engelsman, heel goed. Die zegt, hey Giel, het is helemaal niet in het thema van de eerste keer en zo. Hoeft ook helemaal niet. Dus ik probeer het gewoon toch. Die van Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: dacht even, we gaan van links, we gaan naar rechts en die handjes en toestanden. Maar dat is Rob Kemps. We gaan naar Rob Kempers voor de duidelijkheid. Rob, een hele goede middag.
1: Ja, hoi.
0: Ja,
1: hallo.
0: Dat zal je vaker hebben of helemaal niet. Het is mijn eigen kronkel.
1: Nou ja, dat komt wel voor je. Ja. Inderdaad.
0: Nou, ik ben blij dat ik jou aan de lijn heb, Rob. Het gaat een beetje over de eerste keer omdat ik hier voor het eerst zit. En jij moest gelijk denken aan een liedje. Neem ons even mee.
2: Ja.
1: Ja, de eerste keer dat het dus uitgemaakt werd door een vriendin.
0: De break-up song. Ja. En welk jaar zitten we en waar was je?
1: Volgens mij, hoewel je geheugen gaat altijd alle kanten op met dat soort dingen, maar volgens mij was het 81, kan dat? Ja, of was het liedje er toen nog niet?
0: Nee, dat kan bij jezelf.
2: Ja, kan prima, kan prima.
1: Ja, nou ja, ik reed terug uit Den Haag en ik had eigenlijk nog maar heel kort verkeer, maar een paar maandjes, maar ik was veel te claimend en dat vond haar moeder ook.
0: Oh, dus eigenlijk heeft de moeder het uitgemaakt.
1: Ja,
0: echt waar? Wauw. Nou, dan had zij ook wel zo de dingetjes, moet ik zeggen, maar goed, het was misschien ook de leeftijd. Oké, je zag hem ook niet aankomen, begrijp ik.
1: Nee, ik zag het inderdaad niet aankomen. Ik woonde in Leiden toen, ik reed terug op mijn brommer. En ik had blijkbaar dus zo'n smal koptelefoontje toen op. Waardoor ik het, want anders dan weet ik ook niet hoe ik dat liedje heb kunnen horen. Of het was dat ik thuis kwam, dat weet ik niet meer. Maar het was nog altijd, als ik dat liedje hoorde, moet ik er nog altijd aan denken. Het is nu dus wel gewoon, wat is het, 50 jaar terug of 40 jaar terug?
0: Nou, niet overdrijven. Je maakt dus allemaal ineens heel oud.
2: Ja.
0: Nee, oké. Okay, en nou ja, de vraag is natuurlijk, en ik vind het een mooi beeld, want jij zit dan dus op je brommertje en met zo'n koptelefoontje en die helm. En welke klonker?
1: Wat zei je, welke?
0: Nou ja, welke klonker toen?
1: It's Raining Again van Supertramp.
0: Bam! Een superramp voor jou. En regende het ook nog, of was het alleen tranen met uit bij jou?
1: Nee, het regende ook nog inderdaad.
0: Mooi verhaal.
1: Ja, zielig, hè?
0: Dank voor het delen, Rob, en geniet ervan, hè?

0: We beleven het helemaal mee, het verhaal van Rob Campers. It's raining again. Ja.
1: Ja, man, je weet toch nog, echt als je eerste keer je hart gebroken wordt, het is echt zo erg.
0: Ja, om daar muziek aan te koppelen, dat heb ik dan zelf wat minder. Heb jij
1: ik heb dat zeker.
0: Ja, oké,
1: okay,
0: wat is jouw break-up song?
1: Nou, het belangrijkste bandje, cassettebandje wat ik ooit heb gehad. Aan de ene kant de hele plaat van Alanis Morissette. Aan de andere kant het hele album van Melissa Etheridge.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Na mijn scheiding.
0: Ja.
1: Op de kamer weer terug bij mijn ouders. Oh, wat voelde ik me treurig.
0: Ja, ja.
1: En ik ging notabene zelf weg, joh.
0: Dat was je eigen keuze, maar dat toch...
1: Zelf medelijden, jongen, maar weg.
0: Als we wel weer dit hierover hebben, denk ik... Ik weet nog wel mijn ontmaagdingsplaatje. Ja, vreselijk. Bon Jovi, Bed of Roses. Wat een draak.
1: Ah, was het verder wel wat?
0: Nou, ja. Nou ja, nee, dat is een beetje lullig. Omdat, nee, ja, het was de eerste keer, dat is heel
1: spannend. Ja.
0: De eerste keer voor alles, hè. Ik zie ook heel veel eerste concerten binnenkomen. En dit vind ik een leuke voor René de Heer. Eerste concert was met zijn beste maatje in Ahoy. Dat is eind jaren 70 geweest.

0: Boston. En Don't Look Back. Nou, dat is dus precies wat we wel doen. De eerste keer, eerste concert was dit voor René de Heer. En dan komen gelijk de eerste concerten binnen. Joyce, die zegt mijn eerste concert. Lenny Kravitz in Ahoy. Heel lang geleden.
1: Ja.
0: De lading vrienden in de busje. Hup naar Rotterdam vanuit Ede. En later 2 dagen achter elkaar Michael Jackson in de Arena.
1: Oh, dat heb ik zo je hebt nooit gezien.
0: Nee, ik ook niet. Maar dit was dan net even in de tijd dat ik Michael Jackson niet meer cool vond.
1: Zo was het, hè? Oh. Dacht je gewoon bij jezelf, Michael Jackson, trek mijn neus voorop. Gewoon.
0: En natuurlijk had ook ik kaartjes voor toen in Londen. This is it. Nou, dat was het dus niet. Nou, tof Joyce, dankjewel. Renate Kok zegt allereerst een enig concert. Oh, enige concert ook. Waar ik ooit ben geweest was Prince in de Kuip in 1990. Geweldig.
1: Prince was geweldig.
0: Maar dat je daarna dan nooit meer naar een concert gaat, ja. Dat vind ik, daar zit een verhaal achter.
1: Kon niet beter.
0: Nee. En nog even leuk, René die komt nog even terug op It's Raining Again. Dat was haar break-up nummer. En daar hadden we toen daarna over. Dat was toch ook echt mooi. Ja. Verliefd tijdens militaire dienst in Duitsland. Ja, ook in 81. Hele weg terug naar Nederland gejankt.
1: Ik begrijp het.
0: Zo dadelijk. Ik vind dat best spannend. Dan mag ik het voor het eerst gaan doen. De fluisteraar.
1: Ja.
0: We laten hem straks nog eventjes horen. Maar eerst, dit is een goed verhaal van Floris. Die zegt, ja, een collega van me wordt gek van me dat ik de hele tijd Young Wild and Free aan het zingen ben. Nu vroeg ik me af of jullie dit kunnen draaien om ze daar nog gekker te maken. Dat vind ik een uitstekend idee. En ik heb Snoopy hier ook. Daar ben ik echt even trots op. Dus ik vind het dubbel...
2: What up, though? It's your boy Big Snoop Dogg hanging out with Hale. And it's my...

0: Wiz Khalifa en Bruno Mars doet ook mee op deze. Ja. Dat was toen nog maar gewoon een Brunootje. Maar inmiddels wel groter, denk ik, dan die Snoop S-N-O-O-P, D-O-G.
1: What up, though? It's your boy Big Snoop Dogg, hanging out with Hill in this motherfucker. Oh.
0: Backstage in toen nog de Music Hall. En natuurlijk gaat Snoop dan gewoon een jointje rond.
2: Uiteraard.
0: Denk jij, cool. Ik zat even in mijn clean fase. Ja. Dus ik had al heel lang niet gebloot, maar ik denk, ja, ik weet echt wel wat het is.
2: Ga geen nee zeggen.
0: Oh, ik lag er helemaal af. En hij lag er helemaal, ja. De fluister. Ja, het gaat gebeuren. Tenminste, dit is het moment om nog eventjes goed te luisteren. Want zo dadelijk gaan we iemand terugbellen. Het fragment komt eraan. En ja, we mogen er niks over zeggen.
2: We mogen er helemaal niks over zeggen. Wij mogen alleen maar zeggen van, oké, dit is hem.
0: Okay.
2: En dan moet je het verder allemaal zelf bedenken in je hoofd.
0: Luister goed.
3: Dit is de fluisteraar. Radio Veronica, join the club.
0: Als jij denkt te weten wie het is, app dan fluisteraar via de gratis Veronica-app. Je wint een jaar lang gratis energie dankzij energiekiezer. En ach ja, we doen er nog 11.400 euro bij.
2: Gaaf.
0: De fluisteraar, nu even.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Veronica.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: En, al lang last?
8: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
7: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
8: Ik heb geen idee.
9: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
10: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
11: Thuisin, mooi wonen.
9: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
12: Nu, super deals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
14: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
16: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon.

0: een tikkie anders doet.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Teruglever kosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Ja, ja. Waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
7: Geeft ruimte.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
10: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
12: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow.
12: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
14: Wie was er aan de beurt?
15: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
14: Hit it!
16: Voor die

0: Speelbewust 18+.
1: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
2: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 2 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. We krijgen een zware winter vanwege de hoge energieprijzen. Daarvoor waarschuwt de Europese Commissie, nu de oorlog in het Midden-Oosten maar doorgaat. Morgen is een top met Europese leiders. Die willen dat de EU maatregelen neemt, zodat gas en stroom minder duur worden. Voor een dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen afgelopen juli zijn nieuwe verdachten aangehouden. Het zijn 3 tieners. Eergisteren werden ook al 2 mannen aangehouden. Waarom er werd geschoten tijdens die Vierdaagse feesten is nog steeds onduidelijk. En dan de WK baanwielrennen in Shanghai. Goud is er voor Lorena Wiebes op het onderdeel Scratch. Dat is een race met een peloton op de baan. En het is ook niet haar eerste wereldtitel op dit onderdeel, was te horen bij de NOS.
8: Lorena Wiebes met een ultieme jump op weg naar 3 op een rij. Wereldtitel Scratch ligt op de lijn voor Lorena Wiebes. En natuurlijk is die voor Lorena Wiebes. Oeh! Gillespie maakt het nog spannend. Ik denk dat Wiebes het houdt. Het komt aan op de jump. Ik denk dat Wiebes het houdt.
7: En dat was ook zo, die Ierse Lara Gillespie kwam er net niet meer voorbij. Het weer dan, veel zon, het is rond de 17 graden. Morgen ook vrij zonnig, dan nog een paar graden warmer. Verkeersinformatie met de files die nu het meest opvallen. De A1 Hengelo richting de Duitse grens. Daar wordt weer gecontroleerd door de Duitse politie. Daarom vanaf Oldenzaal-Zuid 10 minuten extra. Ongeluk gebeurt op de A15 Rotterdam-Gorkum. Voor Stiedrecht-Oost nog een kwartier extra. Weg is wel weer vrij. Dat geldt niet voor de A16 Rotterdam-Breda. Daar is bij Prinsenveel de weg nog steeds helemaal afgesloten door opruimwerkzaamheden. Er staat daar bij Zonzeel nu 7 minuten extra. En je kunt het beste maar omrijden richting Antwerpen via Bergen-op-Zoom. Gebruik daarvoor de A17, dan de A58 en de A4. Tot slot nog de A59 Den Bosch Zonzeel voor Hoijpolder 8 minuten extra en een compleet overzicht in de app van Flitsmeister.
9: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
10: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
11: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
12: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen. Al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
13: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
5: Let's go for more, some extra, Max.
4: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
7: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
6: Verschillende soorten nepnieuws. Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die mij raken.
8: Ik hou er niet meer bij.
9: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
10: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
11: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
10: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
12: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
13: Speel mee met de Fluisteraar.
12: De jackpot staat nu op 11.400 euro.
14: Wauw.

0: waar je dan aan hoe iemand eruit zag kon zien waar die vandaan kwam, zeg maar. Streets have no name and where the jocks have no voice.
1: Ja.
0: Rob is nog steeds thuis.
1: Hij is thuis, hij is echt ook grieperig, dus hij is gewoon heel zielig.
0: Ja, wij wensen hem beterschap en Frankie is zijn stem zoeken. En die heeft ook herfstvakantie met de kids, ik snap het helemaal.
1: Ik vind het gezellig dat je er bent.
0: Ja, ik ook. Ja. Hallo Giel hier. En U2 was voor eigenlijk heel veel mensen.
1: Zeker, Gerard wilde hem horen, want die zegt mijn eerste concert was U2 87 in de Kuip.
0: Oh,
1: maar Corina Barnhart, die wilde hem ook horen, want die zegt mijn eerste festival, Torhout 84, beste bands ever. Maar U2, bam, zo zegt ze het niet, maar daar komt het wel op neer.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Wat wil je horen? We hebben nog een klein uurtje, dus kom maar door. Laat het weten via de app van Veronica. Dit is een verhaal van een zekere Biggelaar.
1: Ja.
0: En die zegt, het doet mij denken aan mijn eerste keer als Rob stand-in.
1: Ik weet niet wie Biggelaar is.
0: Nee, ik ook niet, maar het klinkt wel weer als een item van Rob.
1: Ja. ja. Breng je gratis koelkast mee? Leuk.
0: Rob stand-in. Hold on, I'm coming van Sam en Dave. En moet je verhoren, het mocht wat kosten.
1: Met
0: nee,
1: de boom.
0: Nee, wacht even. Sorry, ik zal er na te denken. Dit is echt heel jammer. Dit, ik dacht echt van...
1: Ja, we waren er gewoon niet, hè, voor je.
0: Dus, voor Biggelaar. Sam en Dave.

0: Hold on, I'm coming. Oké, nou, daar gaat hij. Voor de eerste keer.
1: Welke luisteraar herkent de fluisteraar?
0: Leuk zeg dit. Arjen de Koster uit Berkel en Schot is de gelukkige. Arjen, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ben je druk?
2: Ik zit aan de koffie.
0: Ja, oh, ja, dit is even de koffiepauze. Want je bent de tegelvloerhersteller, dus dat is gewoon de hele dag wikkelen helemaal.
2: Heel wat geld geven.
0: Als we even gaan dromen, 11.400 euro.
2: Yes.
0: Wat ga je ermee doen?
2: Ja, de tijd van vandaag, ik denk een paar keer tanken, een paar keer boodschappen doen. Dan zijn we er.
0: Nou gast, voor 11.000 piek kan je wel lang tanken, denk ik. Maar ik snap je punt hoor, daar gaat het niet om.
2: Ja.
0: Dat is ook over de energie natuurlijk een ding. Goede nieuws is, je krijgt een jaar lang gratis energie dankzij Energiekiezer. Ook nog eens een keer bij.
2: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ik ook. Ik ben vooral benieuwd. Ben je zeker van je zaak?
2: Was ik de vorige keer ook. Ik ben al meer in de uitzending geweest. Maar ja, toen was ik was zeker, maar dat was het niet.
0: Nee, hij was bij deze ook.
2: Nee, dat was bij de vorige.
0: Oh, dat was bij de vorige. Die wist ik dan toevallig. Ja. Lange Frans. Ja, wist nou goed. Daar komt ie.
2: Ja.
1: Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Ik ben heel benieuwd.
3: Ja.
0: Arjen, wie is dit volgens jou?
2: Ik denk dat het Jelka van Houten is.
0: Jelka van Houten.
3: Zou kunnen.
0: Ja.
3: Ja, ik dacht er niet meteen aan, maar het kan.
0: Ik vind het wel goed, want ik was er met Frank Heest gisteren, Roxy, die was inderdaad een beetje jong. Jelka, ik vind het een goeie.
3: Ja.
0: Oké.
3: Ja. Spannend.
0: Moet ik iets doen?
3: Ja, jij moet.
0: Ik dacht dat ik was gewoon oké, dit is het geheime ding. Ik moet namelijk, moet ik nu een knop indrukken? Ja, oké, nee, dit is de fluisteraar schuif en ik druk nu een knop in.
2: Ja, ik zit te wachten. Dus
1: jouw antwoord is... fout.
3: Oh. Ach.
2: Ah, weer niet.
3: Echt, jongen, je denkt naar zo'n hele opbouw. Nu komt
2: het.
3: En dan dit.
0: De
2: ophouding.
0: Ja,
2: daarvoor. Ik zat al met geknepen billen. Ik denk, dit wordt niet.
0: Jij was al aan het tanken. Maar goed. Dankjewel, Arjen, voor het meespelen. Volgende keer misschien beter. Ja.
2: Je weet nooit, hè.
0: Het goede nieuws is, het geldbedrag gaat nu 200 euro omhoog... en staat ermee op 11.600 euro.
1: De fluisteraar.
0: Ja, we gaan hem toch gewoon doen.
3: Oh, lekker.
0: Ja, ik had het erover mijn eerste, nou ja, eigenlijk net niet kus. Mijn eerste slijpplaatje. En ik dacht, ik ga hem niet draaien, het is een draak van een plaat. Maar Christian Tak, die vindt het geen takkenplaat. Die zegt, oh, wat kan je hem wel doen? Hij zegt ook mooie gitaarwerken erin. Oké, dan ga ik voor het eerst naar het luisteren. Robin Beck.

0: Draai op de radio, dat is wel ook leuk met een beetje hippe tracks. Nathalie Hagenbeek, ja, Cat's Eye. En daarvoor dus First Time van Robin Beck. Erik Lender zegt ook, ja, de jeugd... Nee, dat zegt Paula, jeugdzwijmelsentiment.
1: Ja.
0: En Erik vond hem ook leuk en Christian die wilde hem nog even bedanken... want die had hem aangevraagd. Want nadat ik hem had genoemd, zei dat die zeker niet ging draaien. Hij was wel lekker.
1: Lekker hoor, ja, zeker.
0: Ik voel wel aan alles dat we een klein beetje gitaren erin mogen gooien.
1: Ben ik altijd voor.
0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Hoi Gio en Caroline, volgende maand voor de derde keer naar Muse. Draai maar een willekeurig nummer, ik vind alles goed.
1: Ik ben ooit met een vriendin naar Muse geweest. Ja? Die kende één nummer van Muse. Die dacht, leuk, Muse.
0: Ja?
1: Nou, die stond de hele avond met haar strak naar achter weggeblazen door Muse.
0: Oh, maar wat grappig. Maar zij kende een wat rustiger nummer of zo.
1: Één nummer van Muse, weet ik veel. Bliss of zo.
0: Ja, precies.
1: Die dacht, oh mooi, Muse, daar ga ik heen.
0: Nou, dit is wat bij het Extreme natuurlijk extreem gebeurd is. Dus met More Than Words.
1: Zeker, ja.
0: En die stonden daar. En deden dan ook nog een keertje More Than Words. Ja.
1: Maar wat gaan we doen van Muse? Waar heb je zin?
0: Nou ja, alles kan. Dus dan denk ik, oké, het zwarte gat.
1: Oh, lekker. Ja.
0: Overigens, ik zeg dat eventjes, als we toch een beetje zo'n rijtje aan het doen zijn. Je moet ook niet naar Triggerfinger en dan denken dat ze I Follow Rivers gaan spelen.
1: Nee.
0: Dat hebben ook veel mensen. Ze doen het niet. Nee. Dankjewel, William. Laatste half uurtje is daar. Dus dat betekent dat we nog wel eentje kunnen doen. En natuurlijk hebben we ook nog een karaoke nodig.
1: Ja.
0: Dus die mag extra vrolijk zijn. Laat het weten. Delen met Belen. Dat kan.

0: vond het ook niet leuk dus.
1: Nee, ze had niet naar de zin.
0: Jij wel.
1: Ik wel, ja.
0: Dat het zo irritant als je met iemand bent die het niet leuk vindt. Dat is, oh man, haal ik dat.
1: Ze keek ook de hele tijd, want is het al bijna klaar?
0: Zullen we gaan? Nee,
1: nog heel lang.
0: Ja, perfect. Supermassive Black Hole Seats, wat zit er straks in het nieuws?
2: Duizenden stakers in het streekvervoer.
3: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
10: Simyo. Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
0: Alles voor kerst, ik hoor het echt. Ah, shit. Oké, het is 14:30, 14 oktober. Even voor de duidelijkheid. Siets, wat is het laatste nieuws?
2: Buschauffeurs en machinisten staken vandaag massaal, zeggen vakbonden FNV en CNV. Duizenden mensen zijn niet naar hun werk gegaan, waardoor in het streekvervoer veel bussen en treinen uitvallen. De bonden blijven elke week actie voeren en kondigen dat pas kort van tevoren aan. Ze willen een betere cao voor de chauffeurs en machinisten.
0: Was dit aangekondigd?
2: Ja, dat was vorige week aangekondigd. En ze zeggen straks, we gaan echt 2 dagen van tevoren ongeveer pas aankondigen wanneer er weer gestaakt wordt.
0: Ja. Ik vind het echt, ik heb laatst Peter Pannenkoek gezien bij Dit Was Het Nieuws. Die had echt een waanzinnig idee. Namelijk door ze niet aan te kondigen.
2: Nee.
0: En dan ook gewoon halverwege de dag. Dus dat je mensen wel
1: naar hun werk brengt.
0: Ja. En dan heb je echt gewoon gedoetje.
1: Ja, dat voel je wel.
0: Of gewoon ergens random naartoe rijdt, zei hij ook nog. Dat je gewoon, ja,
1: benen.
0: We staken.

0: hadden net al een paar hele lange files. Die zijn gelukkig weer opgelost. Het is nu vrij rustig. 3 files die opvallen. De A1 Hengelo-Duitse grens. Daar wordt gecontroleerd aan de grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid 7 minuten extra. Ook op de A15 Rotterdam-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam 7 minuten. En op de A59 Zonzeel-Den Bosch is je vertraging voor Hooipolder 8 minuten.
1: Oké, dankjewel. Heb je al een vraag voor de mannen straks?
2: Ja, zeker. Ik moet even denken wat die ook weer was.

0: blijft een mooi verhaal, opgenomen in de Abbey Road Studios. En toen wisten de sessiemuzikanten niet met wie ze gingen spelen. Mr. X was aangekondigd.
1: Serieus?
0: Ja, ik kom David Bowie winnen.
1: Nooit geweest.
0: Dat is wel mooi. Absolute Beginners past helemaal bij het thema. Ed, dankjewel. Want die had hem aangevraagd. Het gaat om de eerste keer voor mij dan. En Ed, laat nog even weten. Dat klinkt wel lekker hoor.
1: Ja, David Bowie, man. Dat had ik graag vaker gezien. Echt waar.
0: Als in, je hebt hem wel gezien.
1: Ik heb hem gezien, één keer.
0: Ongelooflijk, Carolien.
1: Oh, en Giel, dat was verschrikkelijk. Het was in de arena en die was half leeg. En het alles galmde. Het was echt verschrikkelijk.
0: Maar het was ook even niet zijn tijd. Waar we net met Michael Jackson over hadden. Niemand vond David Bowie even cool of zo.
1: Blijkbaar. Ik weet niet waarom er zo weinig mensen waren. Maar ik stond er met mijn man. Die stond te juichen. En ik dacht bij mezelf, ja, jij vindt het goed. Maar
0: jij vond ook niks.
1: Nee, het was echt slecht.
0: Oké, tot zover jouw bijdrage, Carolien.
1: Ja, ik ga naar huis.
0: Jij was een beetje die chick die bij jou bij Muse was dus.
1: Ja.
0: Vreselijk. Oké, hallo Sigrid. Ik hoop dat dit het moment is. Want Sigrid die stuurt een berichtje via de app van Veronica. Sigrid Hamersveld voor mijn dochter Lisanne. Het is haar lievelingsliedje en ze zit zo naast me in de auto. Dus als het kan na 2:30. Nou, dat is nu George.

0: jou, Lisanne. Met dank aan je moeder, Sigrid. George Ezra dus. Oké, dat David Bowie maakt een hoop los. En moeten we rectificeren? Nee, maar ik dacht, ik vond het gewoon leuk om die tune te draaien. Maar, nee, dat bij nader is het toch een heel goed concert was. Jij zei erover, ja, het was al een tijdje geleden. Nou, dat klopt, Sander, laat het even weten. Via de app.
1: Dat was in 2004.
2: Ja, klopt. Klopt inderdaad. Ja. Nou, het was, kijk, Bowie was niet slecht, maar die galm was zo dodelijk voor dat concert. Zegt Chris van der Molen trouwens ook. Die zegt, ik was daar ook in de arena. Het voorprogramma was Anouk. Bowie grapte nog dat we 2 concerten voor de prijs van de 1 hebben gekregen. In verband met de galm.
0: Ja, ja, zo dat, was het. Dat is wel een leuk grapje eigenlijk.
2: Maar weet je wat het is? Kijk, hij zingt geweldige nummers. Maar als je die nummers teruggekaasd krijgt, hoor je niks meer.
0: Nee, dat is...
2: Christine daarentegen, die was in 83 naar de Sirius Moonlight Tour in het Feyenoordstadion. Geweldig, zegt ze.
0: Ja, ja.
2: En nu al jaloers.
0: Ja, maar nu hebben wij helemaal... Nu onttrek ik mij hiervan, want nu zeggen we dus eigenlijk dat Amsterdam slecht was en Rotterdam goed.
2: Nou, qua galm wel.
0: Ja, oké. Okay. Dat is een subtiele bijdrage. Hooligans hier op de basisweg. Ik hoef

0: over alle elementen die schrijven. Weet je wel, maar het werd alleen maar dit element. Light My Fire. Alex, mooi nummer en natuurlijk een topic. Zo is het. Nee, we gaan het niet meer over Amsterdam-Rotterdam. Dat is, nee.
1: Lang niet meer gehoord.
0: Ik ben hier net, joh.
1: Nata.
0: Ja, lang niet meer gehoord. Een audio-appje kwam binnen van Karin.
2: Hallo Giel, Karin hier. De eerste keer dat ik voor een tijdje in een ander land ging wonen, vertrok ik naar Londen. En daar was toen een grote hit, A Little Time, van The Beautiful South. En nog altijd moet ik keihard lachen om de tekst. Ja, en brengt het mij weer terug naar de prachtige Londen.
3: I'm

0: Leuk zeg. Karin, dankjewel voor deze herinnering eigenlijk. The Beautiful Sight en A Little Time. Dat hebben we inderdaad een beetje. Dus we gaan heel snel door, want straks nog de karaoke track.
1: Yes. Wow.

0: Heet hij verantwoord voor Nadia van Leer, voor haar man. Dat is de king dan, denk ik. Love and Pride. Nou, ik ben heel benieuwd.
1: De vraag van vandaag.
2: Ja, we hebben het over allerlei eerste keren gehad. Maar de vraag aan Wouter Frank is, wat was je eerste baan?
0: Hey, dat is een leuke.
2: Wat was die voor jou?
0: Ja, ik had er heel veel, alles voor een singeltje. Maar ik denk de eerste wel echt een krantenwijk.
2: Ja?
0: Foldertjes en dan stiekem in de papierbak gooien.
2: Haha, weglezen. Ik, heel urgent op het moment, werkte bij de Albert Heijn.
0: Oh, dan was je vrij geweest vandaag.
2: Ja, zeker.
0: Dat is lekker.
3: Dit is de
0: fluisteraar. Nee, sorry. Het ging zo goed.
4: Karaoke,
0: zingt een lied.
2: Ja, ik kan het zijn.
0: De karaoke.
2: Ja, ik heb hem al op het oog, hoor. Ik viel voor Gert-Jan als een blok. Die gaat volgend jaar naar Extins en die wilde spraakwater.
0: Hé, dat is helemaal top.
2: Lesterdorst.
0: Dan sluiten we af met een nummer waar we eigenlijk mee hadden moeten beginnen. Want het is...

0: Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker. Veronica.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
10: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
11: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
12: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
13: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota CHR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
14: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
15: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels. Tweede artikel. 50% korting.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2

0: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 3 uur.
2: En dat nieuws dat krijg je van Sietse Roskam.
3: Goedemiddag. Het is voor Albert Heijn nog niet zo makkelijk om snel de schappen weer te vullen na de cyberaanval die sinds zondag de systemen platlegde. De distributiecentra worden wel weer opgestart, maar vooral het rondbrengen van genoeg groente en fruit is nog een hele klus. Boodschappen bestellen bij Albert Heijn kan ook nog steeds niet. Duizenden mensen in het streekvervoer doen mee met de staking vandaag, zeggen de vakbonden. Daardoor rijden maar weinig bussen en regiotreinen. De vakbonden willen betere cao-afspraken met de werkgevers, maar die hebben nog niks van zich laten horen. Als dat zo blijft, komt elke week 1 stakingsdag in het streekvervoer. Nieuwe Europese klimaatregels voor de import van olie en gas worden voorlopig uitgesteld. Vanwege de oorlog in het Midden-Oosten wordt gevreesd voor een heel dure energierekening komende winter. Strengere uitstootregels voor leveranciers van olie en gas zouden komend jaar ingaan. Maar de EU is bang dat leveranciers afhaken en we zonder komen te zitten. En weer goud voor de Nederlandse baanwielrenners op de WK in Shanghai. De teamsprinters zijn voor de 7e keer in 8 jaar tijd wereldkampioen geworden. Roy van den Berg, Harry Lavrijsen en Jeffrey Hoogland versloegen in de finale Australië, was te horen bij de NOS.
4: Hoogland tegen Elliot. Hoogland repareert en zo is Nederland op weg naar wereldtitel 8. Deze ploeg verzaakt nooit. Het is een wonderbaarlijk trio.
3: Eerder vandaag werd Lorena Wiebes al wereldkampioen op het onderdeel Scratch. Het weer dan veel zon. Het is rond de 17 graden. Morgen ook een zonnige dag. Dan wordt het 17 tot 20 graden. Het is nog vrij rustig op de weg. 3 files die opvallen. De A1 Hengelo-Duitse grens. Daar wordt weer gecontroleerd door de Duitse grenspolitie. Daarom vanaf Oldenzaal-Zuid 10 minuten extra. A15 Rotterdam-Gorkum voor Sliedrecht-Oost 6 minuten. En op de A59 Zonzeel-Den Bosch voor Hoijpolder 10 minuten.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Even bollen met z'n
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Autotaalglas zit echt overal.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
13: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
15: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
16: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
17: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tiki. Speel mee met de Fluisteraar.

0: Weet je waar ik nu zin in heb?
1: Nee.
0: Ah, ik zou ze allemaal kunnen kijken.
1: Ja, heerlijk, ja.
0: En dat maakt mij niet uit of ze nou die, weet je, die oude uit de jaren 70 met Sean Connery en Roger Moore. Of die latere. Ik vind ze allemaal fantastisch. Ik kan daar niet genoeg van krijgen.
1: Ja, maar doe het binnenkort een keer, een weekendje. Volgens mij staan ze allemaal op Netflix ook.
0: Ja, volgens mij niet. Nou, maar dat hoeft niet. Ik zou vertellen, ik heb nog steeds een DVD-speler. En die heb ik eigenlijk alleen maar voor de James Bond films. Dus als ik zin heb, kan ik daar naar kijken. Ja. Heerlijk. Skyfall van Adele. Lieve mensen, goedemiddag. Het is 3:15. Dit is de middagshow van Radio Veronica. Bomvolle show vandaag.
1: Met zometeen chef achtbaan van Nederland. Dat is Thomas van Groningen. Ja. Hij vertelt ons of we nog wel veilig de achtbaan in kunnen. De hack bij de Albert Heijn lijkt voorbij, maar er zijn nog veel vragen. We spreken straks een echte hacker. We hebben straks een echte hacker aan de lijn, hè?
0: Gaan we dat echt doen?
1: We gaan een echte hacker bellen.
0: Ja, okay.
1: Als hij ons voor die tijd niet hackt. We spelen de fluisteraar. De jackpot staat op €11.600. Daar kun je 34.137 kerstballen van kopen.
0: Hoop geld.
2: De bonus bonanza.
0: En we praten met René. Dag René, goedemiddag.
3: Hey mannen, goedemiddag.
0: Giel die deed vanmiddag voor het eerst de bonanza in zijn carrière. Deed hij fantastisch, maar het thema was een beetje de eerste. En jij hebt ook een verhaal bij de eerste. Je eerste concert, geloof ik, hè?
3: Ja, dat is inderdaad mijn eerste concert. Ik weet niet eens meer precies wanneer het was. 1980, denk ik, in Ahoy.
0: Uh-huh.
3: En ik zat net te denken trouwens, hoe ben ik ooit aan een kaartje gekomen? Hoe deed je dat toen?
1: En dan de
0: postkantoor.
1: Postkantoor.
0: Dan kon je kaartje kopen.
3: Ja, postkantoor.
0: En bij zijn
3: ja, nou, het kan ook zijn dat ik 's middags niet op school was, per ongeluk. Dat kwam wel vaker voor.
0: Ja.
3: En dat ik dan naar Ahoy ben geweest. En dan kreeg je zo'n heel klein kartonnen kaartje met zo'n afscheurstripje, zeg maar. En dat was het.
1: Ja. Gek. Dat is ook mooi, dan werd je kaartje niet gescand, maar die werd gewoon ouderwets afgescheurd.
0: Afgescheurd.
3: Ja. Dat werd afgescheurd, ja. De tijd stond erop en waar het was en wie. Earthwind & Fire in dit geval.
0: Ja, want dat is een interessante.
3: Ja, want dat concert was echt wel indrukwekkend. Ik was 16, 17 jaar, eerste concert, Ahoy. En dan sta je daar op de benen in de zaal, ik zat geloof ik tweede ring. En dan werd het donker en dan begon er toevallig voor mij diagonaal zo'n oranje grote bol te branden. En die zakte dan naar het podium toe en ze begonnen hun, ik denk met Fantasy te spelen. Want ik denk dat dat te maken had met, hoe heet het, met de LP waar Fantasy, het is een nieuwe LP, waar Fantasy op stond.
0: Ja.
3: Maar echt ook, als je zegt van wat blijft er nou ook hangen, dat was het nummer wat ik nu heb aangevraagd, wat bij Giel heb aangevraagd. Als je dan op het podium, want ik had uitstekend zicht op het podium, die gekleurde plakken natuurlijk, die glitterplakken van toen de tijd.
0: Ja.
3: Die blazerssectie, de achtergrondzangeressen en natuurlijk Philip Bailey, Marus Wijf en de andere jongens.
0: Ah.
3: Ja, dat was zo'n grote swingende toestand. Dat is nog iets wat mij gewoon bij is gebleven.
0: Nou, wat ik zo mooi vind, René, is dat jij vertelt over een concert uit 1980, alsof het vorige week vrijdag was en je alles nog weet. Ik vind dat fantastisch. Earthwind & Fire was jouw eerste concert en Boogie Wonderland kun je nog goed herinneren. Dus in de bonusbronza gaan we die draaien. En dank je wel voor de tijdreis in jouw leven aan 1980. Fijne middag, vriend.
3: Hoi, mannen ook. Dank je wel.

0: even waren we in 1980 bij een concert van Earth, Wind and Fire. In de bodemsbalans en erachteraan Clarence Clemens en Jackson Browne. And You Are a Friend of Mine. De fluisteraar. En de fluisteraar is nog altijd niet geraden. Mag er van mij wel uit vandaag.
1: Ja? Nou,
0: zou ik leuk vinden.
1: Nou, het is een mooi bedrag. Het is ja, 11.600 euro dat we over gaan maken aan de persoon die hem wellicht dan vandaag raadt. Als jij denkt te weten wie de fluisteraar is, win je die 11.600 euro. Krijg je daar nog een jaar lang gratis energie van Energiekiezer bij. Maar ja, dan moet je dus wel het goede antwoord geven als het gaat om de fluisteraar. Dus denk jij te weten wie dit is? Dan maak je kans op dat geld.
2: Sst. Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Ik zou je wel willen helpen. Maar dat kunnen we niet. We hebben geen idee. Als jij het wel weet, geef het door. Meld je via de app.
2: De fluisteraar. Dit zijn Wout en Frank.
1: Als het gaat om de fluisteraar. Dus denk jij te weten wie...

0: Radio.
1: Veronica.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
7: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
9: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
10: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
13: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
14: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Veronica Weerbericht.
18: Nou, dat is helemaal niet een naar dagje. Behoorlijk zonnig, rond de 17 graden. Morgen ook een zonnige dag en dan wordt het 17 tot 20 graden.
19: Lekker!
18: Bijna 2 minuten over 3:30. Dit is het nieuws. Sitsi, goedemiddag.
20: Goedemiddag. De oud-burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, is ook in hoger beroep veroordeeld voor masturberen achter het stuur. Hij kreeg net als eerder van de rechter €250 boete. De ex-burgemeester heeft altijd gezegd dat hij pijn in zijn buik had en daarover aan het wrijven was. Het Hof gelooft het verhaal niet.
18: Wek dit heel even. Je hebt zoveel vragen ook. Maar dit is
21: het was een duur rukje in ieder geval.
18: En ik dacht ook, want het is dus strafbaar. Je mag dat dus niet doen. En nee, ik heb die behoefte niet, maar je mag dus niet achter het stuur.
20: Nou ja, kijk, er was
18: hetzelfde als je telefoon vasthouden.
20: Het was al rijdend en er was iemand die.
18: En in mijn geval de iPhone 30. Maar goed, gaat door. Ja.
20: En er was een vrachtwagenchauffeur die het zag gebeuren en die is naar de politie gegaan omdat hij er dan aanstoot aangenomen heeft.
18: Oké. Laten we dit afronden.
21: Maar als jij gewoon in de post staat, dus als jij gewoon de Veluwe oprijdt en daar rustig in de auto.
18: Je kunt geen
21: als je iPhone 30 wil spelen, dan moet je dat vooral doen, vriend.
20: Okay. Partijen in de Tweede Kamer willen nieuwe regels voor het beginnen van een school. Zo wil Pro dat gemeenten bekijken of er behoefte is aan een nieuwe school. Nu gebeurt het door een onderzoek naar hoeveel leerlingen zo'n school kan krijgen. D66 en VVD willen daarvan af. Een FVD-school mocht er daardoor bijvoorbeeld komen, terwijl er maar 4 kinderen naartoe zijn gegaan. En waarschuwingen voor gevaarlijk weer zijn er vanaf komende maand niet meer per provincie.

0: Zoals bij storm, onweer of gladheid. Als het echt regionaal wordt verwacht, krijg je straks code geel, oranje of rood in alleen dat gebied.
1: Oké, okay, nou fijn.
2: Dankjewel, Sitsu.
1: Radio Veronica Verkeer dan. 45 meldingen, 189 kilometer in totaal. Dit zijn de vijf meest opvallende. Te beginnen bij de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Stroe. 12 minuten vanwege een kapotte auto. De A2 Den Bosch-Eindhoven tussen Bokstel Noord en Best West. Een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De A10 knooppunt Amstel Koenplein tussen Amstel en Amsterdam Slotervaart. 7 minuutjes door een ongeluk. De A16 Rotterdam Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk. 12 minuten. En de A59 Zonzeel Den Bosch tussen Maden en Hooipolder. 5 minuutjes. Wil je nou een compleet overzicht waar ze echt allemaal in staan? Alle files en alle flitsers. Dan moet je heel even naar de app van onze vrienden van Flitsmeister. Wow.

0: Addicted to Love van Robert Palmer.
1: Sorry, ik heb een beetje een binnenpretje. Nou, ja, we hebben volgens mij allemaal een binnenpretje, omdat we net een heel leuk appje binnenkrijgen.
2: Nou, nee, maar het komt ook een beetje door alle reacties die komen inderdaad, na aanleiding van het bericht waar Sietse het net over had. Als het gaat om die burgemeester, hè, die burgemeester die hand aan zichzelf sloeg in de auto, wat natuurlijk al vrij, nou ja, ongebruikelijk is.
1: Nou ja, ik wil niet preuts overkomen, maar tijdens het autorijden moet je dat gewoon niet doen.
2: Nee, je moet gewoon scherp.
3: Die rotzooi in je auto.
2: Ook dat.
1: Is ook niet goed voor je leer.
2: Hoe dan ook.
1: Stof, geen vlekken.
2: Marijn Werksma die zegt, en wat als je stilstaat met je auto op je eigen terrein? En je wil het dan doen. Mag dat dan wel?
1: Ja, dan zou ik naar binnen gaan.
2: Ja, maar mag het? Stel, je zou het wel in de auto willen doen. Mag dat dan?
1: Ja.
2: Ja, ja, misschien is er iemand die ons daar een beetje over bij kan praten. Ik wou ook nog een audio-appje binnen. Even kijken hoor, waar is die nou
1: volgens
2: gebleven?
1: Mij mag dat gewoon op je eigen terrein. Mag je toch doen wat je wil?
2: Mark de Vries, die stuurt het volgende.
4: Ja, sorry jongens, ik kan niet laten. Ik moet even terugkomen op die burgemeester. Even netjes gezegd, stel je bent aan het rijden en je vriendin die wast hem school met de mond, zeg maar, dat je dit. Niet aan te raden, want het is niet de snelweg. Want het is, aan het einde is dat heel moeilijk stand houden, zeg maar. Maar is dat strafbaar? Daar ben ik wel even benieuwd naar.
2: Ja. Oké, okay, Marie de Vries, we gaan hier eventjes. We zetten hier onze onderzoeksredactie
1: af. Ja, ik heb je heel veel vragen met die burgemeester. Dat is wel die. Ja, oké, okay, ja. Behoorlijk druk voor hem. Maar goed, ja, ik maak toch maar even een grapje. Ja, we hadden ook nog.
5: De vraag van vandaag.
1: En die gaat over eerste baantjes. Zullen we die zo meteen maar even doen?
0: Ja, we moeten heel even dit laten landen, toch?
1: Goed. Miles Smith, Stargazing.

0: Nou, laat maar raden. Je hebt nog meer reacties gekregen op de burgemeester.
1: Het gaat nu behoorlijk los in de Radio Veronica. Die burgemeester die de hand in zichzelf sloeg in de auto, heeft daar een boete voor gekregen.
0: Hoeveel is de boete dan eigenlijk?
1: €250, toch?
0: Dat vind ik serieus geld.
1: Ja, dat is serieus geld. Ja.
0: Dan had hij andere dingen voor kunnen doen.
1: Vraagt hij net, bijvoorbeeld thuis op zijn slaapkamer.
0: Ja.
1: Of in een andere kamer, in ieder geval niet achter het stuur. De vraag die net binnenkwam is bijvoorbeeld, als je het op je eigen terrein doet, mag het dan wel? Nou, is er een audio-upje binnengekomen van Niels Klein. Niels Klein is hobbyjurist en die heeft het even voor ons uitgezocht.
2: Ja, stilstaand op eigen terrein, et cetera, et cetera. Dan zal het wel wat meer komen, kun je het zien vanaf de openbare weg. Want dan zal het wel onder de openbare zedenwet vallen en dat soort dingen. En ja, wat betreft dat fappen onderweg, zeg maar, dat het nieuwvisken. Ook al denk ik, als je allebei de handen aan het stuur houdt, dat een agent het wel zou gaan vatten onder de artikel 5, het kapstokartikel. Het kan het verkeer, de rechtvaardigheidsschade of dat soort dingen. Dat kapstokartikel wat ze daarvoor hebben uitgevonden.
0: Ja, ja, okay.
2: Dat is geloof ik zo'n regeltje van, als het nergens past, past het daar ook. Nou, ik denk,
0: Ik denk dat
2: dat daar dan onder geschaard wordt.
0: Als je ooit de behoefte voelt in de auto om de hand aan jezelf te slaan, luister dit appje af en de lol is er wel vanaf. Geen zin meer, toch? Dus, ik ben er wel klaar mee ook eigenlijk, eerlijk.
1: Nou, nee, dankjewel voor het sturen, Niels.
0: Ja, dat wel.
1: Ja, top.
0: We gaan richting 10 minuten voor 4 met Dusty Springfield en het prachtige Sanna for Preacher Man.

0: eigenlijk de vraag van Giel en Carolien nog altijd uitstaat.
1: Wat was je eerste baan?
0: Ja, eerste baan.
2: Wat was jouw eerste baantje, Wout?
0: Nou, daar heb ik het wel eens over gehad. Ik was afwasser, ging niet helemaal goed. Laten we dat zo meteen even doen. Want ik vind het vooral ook heel erg leuk om van mensen die nu luisteren te horen... wat was je eerste baan en wat ben je uiteindelijk geworden?
2: Oh ja.
0: Vind ik ook wel grappig.
2: Geef maar door via de gratis Radio Veronica. Je kan een audio-appje inspreken of je kan gewoon een tekstberichtje sturen. Ja. Dus wat was jouw eerste baantje en wat ben je uiteindelijk geworden?
0: Over die belangrijk nieuws over de fluisteraar. Mocht de fluisteraar niet worden geraden... dan komt er morgen een hint via de clubdate. Die krijg je dan in je mail. Je kunt je abonneren via radioveronica.nl/club. En dan krijg je dus een hint.
2: Radioveronica.nl/club. Die clubdate is sowieso heel leuk. En als er ook nog een hintje bij staat... die jou wellicht nou bijna 11.500 euro kan opleveren... is dat natuurlijk te gek, hè?
0: We gaan het zo meteen spelen.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tiki.
4: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
5: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten... proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
6: En, al lang last?
7: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
6: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
7: Ik heb geen idee.
8: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
9: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
8: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
10: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
13: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
14: Geeft ruimte.
15: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
16: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
15: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
17: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
18: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
17: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
19: Ah, hier kan het.
17: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
1: nee.
11: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
1: Lekker bezig.
11: Milner.
16: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met... bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
11: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
1: Lekker bezig.
10: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf 176 euro per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
14: De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
19: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
20: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverde kosten,
21: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
20: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 4 uur.
4: Ach, daar is iets, Roskam.
5: Goedemiddag. De meeste bussen en treinen in het regiovervoer zijn vandaag blijven staan. Er wordt massaal gestaakt, zeggen vakbonden FNV en CNV. Ze hebben het over duizenden leden die actie voeren omdat ze een betere cao willen. Soms rijden er wel bussen, vaak zitten dan zzp'ers of uitzendkrachten achter het stuur. Bonden willen elke week 1 dag staken in het streekvervoer. De ex-burgemeester van Groningen moet €250 betalen voor masturberen achter het stuur. Ook in hoger beroep kreeg Koen Schuiling die straf. Nadat de vrachtwagenchauffeur naar de politie stapte met het verhaal, heeft de oud-burgemeester altijd ontkend. Toch zegt het Hof de chauffeur te geloven. 5 jaar cel voor een man die in maart een jongen van 4 doodreed. In Maastricht was dat. Hij mag na zijn straf nog eens 5 jaar niet rijden. Het kind zat in een buggy toen hij met hoge snelheid werd geraakt door de man die dronken achter het stuur zat. De moeder die de kinderwagen duwde raakte zwaar gewond. In het dolfinarium mag geen nieuwe dolfijnen geboren laten worden, vindt het kabinet. Dat wil af van de opsluiting van dolfijnen en komt met een fokverbod. In dierentuinen kunnen de dolfijnen niet hun natuurlijke gedrag vertonen, zoals lange stukken zwemmen en diep duiken. Het dolfinarium zelf ziet het verbod helemaal niet zitten en zegt nu ook al bezig te zijn om het aantal geboortes te beperken. Het weer dan veel zon, het is rond de 17 graden nu. Vannacht koelt het af naar zo'n 9 graden. Morgen ook een zonnige dag, wordt dan 17 tot 20 graden. Het is al behoorlijk druk op de weg door meerdere incidenten. In totaal zo'n 80 meldingen, ruim 400 kilometer. Dit zijn de meest opvallende. Lange file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Stroe, 50 minuten. Ongeluk gebeurt op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Bij Best West is de weg helemaal dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Er staat nu zo'n 3 kwartier vertraging. En het is daar wachten tot de weg weer een beetje open gaat. Verkeer richting Eindhoven moet dus omrijden via Tilburg. Gebruik daarvoor de A65 en de A58. Dan naar de A7 Afsluitdijk richting Groningen. Voor Tijnje 23 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam, door een ongeluk voor Hendrik Ido Ambacht, 21 minuten.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
7: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
3: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
4: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
7: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpy siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
7: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tiki. Speel mee met de fluisteraar.
13: De jackpot staat nu op
14: 11.000 euro.

0: bomvolle show vandaag, mensen.
1: Die hek bij Albert Heijn lijkt voorbij, maar hoe gaat nou zoiets precies in zijn werk? Ja. Zo'n hek. Ethisch hacker Willem Westerhof hebben we zo meteen aan de lijn. Hij vertelt ons er alles over. Chef achtbaan van Nederland is Thomas van Groningen. Ja. Hij vertelt ons over de levensgevaarlijke hobby van hem. En de fluisteraar komt zo meteen weer voorbij. Jackpot staat op het jaloersmakende bedrag van €11.600. Dat zijn 1.624.902 post-its.
0: Kijk.
2: De vraag van vandaag.
0: We zijn een beetje laat, want er kwam de burgemeester tussendoor die dingen deed. Maar de vraag van Giel en Carolien.
3: Wat was je eerste baan?
1: Er kwamen hoop reacties op binnen via de Radio Veronica app. Koen, die kwam met het volgende.
0: Wacht even, we gaan.
4: Dag Wout en Frank. Het is 32 jaar geleden begonnen in de productie bij een meubelmakerij. In de tussentijd een hbo-diploma behaald en nu alweer een tijdje aan het werk, ook voor een overheidsdienst. Waarbij ik ouders uitvoer.
1: Kijk.
0: Maar is hij ondertussen aan het hardlopen of wat deed
1: hij? Nee, hij is hij zat het verhaal van die burgemeester.
0: Was dit die burgemeester?
1: Wout, wat was jouw allereerste baantje?
0: Mijn allereerste baantje? Ja. Nou, dat heb ik al eens verteld, maar die kan ik heel kort samenvatten. Mijn allereerste baantje duurde exact 1 dag. Want ik was afwasser in de keuken van een hotel. Een heel mooi hotel. Alleen, ja, dat is je eerste baantje. Dus ik wist nog niet precies hoe het werkt. En ik kom uit een hartstikke fijn, liefdevol, goed georganiseerd gezin. Dus om 6 uur gingen wij vroeger eten. Ja. Dus ik was afwasser in een restaurant. En om 6 uur dacht ik, ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar ik ga nu eerst even eten.
1: Woutje heeft honger.
0: Maar dat vond die eigenaar niet zo'n goed idee. Want die zei, ja, dit is het moment waarop je moet werken. Dus dat was 1 dag, maar nooit meer. En mijn tweede baantje was ook in de horeca. Ik ben heel lang afhaalchinees geweest.
1: Ah, was jij de afhaalchinees?
0: En maar dat vond ik fantastisch. Dat was echt een ontzettend leuke baan. Het enige was, ik stond ook in de keuken. En als ik thuis kwam, dat is in iedere keuken, ook bij een Chinees, dan hangt er lucht om je heen, dat is niet te harde. Dus ik moest dan, als ik thuis kwam, moest ik dan via de garage naar binnen. En dan moest ik mijn kleren uittrekken in de garage. En dan alles in de wasmachine. En dan naakt liep ik naar boven. En dan zo onder de douche. En dan mocht ik weer beneden komen.
1: Wauw.
0: En het derde baantje was makelaar.
1: Ah ja. Ja. Kon je een beetje goed verkopen?
0: Ik kon alles verkopen. Ja. Ik verkocht je eigen huis gewoon weer een keer terug. En toen ben ik bij de radio gaan werken. En jij?
1: Ik denk dat mijn eerste baantje was. Ik weet niet of je dat echt onder een baantje kan scharen. Maar dat ik verkocht dingen in de wijk. Dus ik had een fietscar. Hing ik
0: achter. Dat je van die kleine envelopjes.
1: Nee. In die fietscar had ik dan allerlei dingen liggen. Dus dingen die we thuis nog over hadden. En die ging ik dan gewoon verkopen aan vriendjes en vriendinnetjes.
0: Abehandelaar.
1: Ja, dat deed ik toen. Alleen op een gegeven moment moest ik ermee stoppen van mijn moeder. Want er verdwenen nog wel eens dingen uit huis die ik dan verkocht had aan vriendjes. Maar nee, dat was denk ik het allereerste baantje. Doris die kwam met het volgende.
5: Ja, Doris hier. Ja, mijn allereerste baantje. Ja, dat was bochtplukker. En dan zullen we denken, bochtplukker, wat is dat nou weer?
0: Ja.
5: Nou, dat kan ik vertellen. Dat is namelijk onkruid wat tussen de aardappelplanten groeit op aardappelvelden. En dat mochten wij dan eruit plukken. En dat op 14-jarige leeftijd, zodat ik naar de kermis kon.
0: Ja. Maar zo simpel was het leven vroeger. Je moest een beetje zakgeld verdienen, dan kon je het uitgeven. Dan ging je weer
1: op de kermis of in het weekend in de kroeg. Jean kwam met het volgende.
6: Mijn allereerste baantje was Deliveroo, eten bezorgen. En dat heb ik wel geteld 1,5 dag gedaan. Want op dag 2 begon het zo ontiegelijk hard te regenen. Dus nou, ik was er helemaal klaar mee.
0: Ja, mooi is dat. Ja, heel erg. Dankjewel voor alles wat binnenkwam. Mensen, de fluisteraar heeft een waarde van €11.600. Dan hoef je helemaal even niet meer te werken.

0: Eurythmics en Sweet Dreams Are Made Of This. En zo is het ook, de mensen. Het is inmiddels 10 minuten voor 4:30. Wat zit je te kijken naar?
1: Ik zit even te kijken wat er allemaal op de... Gooi de deur eens open. Gooi de deur eens even open.
0: Is er wat aan de gang? Ja. Wie is het dan?
1: Gerard! Gerard!
0: Oh god, nee. Joling of niet?
2: Ja. Gerard!
1: Gerard!
0: Nee, hij is druk.
3: Ik zie Gerard Joling op de gang lopen.
0: Oh, gezellig. Ja. Nou, die komt zo wel even binnen, heb ik het idee. De deur is open. Dus dat...
1: Gerard! Kom eens! Kom eens! Ja. Gerard!
0: Goedemiddag.
1: Ja, kom eens even hier. Hallo!
0: Hoe is het?
1: We zagen je over de gang lopen.
0: Veronica!
1: Wat gezellig dat Gerard er is.
0: Ja, wat gezellig. Wat kom je doen? Voor gezellig even langs. Hey, hallo.
4: Hebben jullie een leuke middag, jongens, met z'n allen?
0: Ja, we hebben het best wel.
4: Zo,
0: wie hebben we aan de lijn?
4: Helemaal niemand nog. Oh, dus ik ben hier gewoon... Oh, wat leuk, dan mag ik een beetje dingen promoten.
0: Ja, waarvoor
1: ben je hier überhaupt?
4: Ja. Nou, ik heb een single, dat heet Creditcard van Staal. En die ben ik aan het promoten.
0: Ja.
4: En we hebben net de videoclip is af. En nou ja, ik sta in februari in Ahoy.
0: Ja.
4: 21 februari. Daar hebben we nog wat kaarten voor de zondagmiddag. Dus mocht je denken, ik wil Geer nog even zien knallen.
0: Ja.
4: 19, 20, 21 februari. Je kunt gewoon naar www.gerardjoning.nl.
0: Ja.
4: En dan krijg je alle informatie.
1: En wordt het echt knallen? Wordt het showballet, vieren,
4: ja,
1: alles?
4: Ik heb toevallig van de week voor het eerst heb ik het podium gezien.
1: Ja.
4: En toen hebben ze mij voorgesteld om iets geks te gaan doen. Ik zeg, jongens, maar daar ben ik te oud voor. Dat vind ik ook te gevaarlijk.
1: Maar wat voor geks dan? Wat wilden ze hier voor geks?
4: Daar kan ik weinig over zeggen. Maar het gaat echt met een bloedgang.
0: Ik zie iemand met een vingertje ook, dat kan niet.
1: Ja.
0: Dus we zitten op een linkterrein.
4: Maar ik heb de trappen al gezien en wat er gaat gebeuren. Dus het wordt een show met twee openingen, dat kan ik je wel vertellen.
1: Twee openingen?
4: Ja, net zoals bij je vriendin thuis. Hè? Het is die roze portemonnee en die oude bruine portemonnee. Waar je mag kijken. Nee, maar het is echt... Jongens, het is natuurlijk... Heel veel mensen denken dat het mijn allerlaatste show is. Dat is gewoon gelul. Ik ga gewoon heerlijk door met zingen en optredens. Alleen, om het op deze manier te doen... waar 16.000, 17.000 mensen in een hooi gaan... dat geeft ook zoveel stress.
0: Ja, je.
4: Dus ik heb gezegd, joh, ik ben nu 42 jaar bezig aan het zingen. Hè, en mijn stem is nog hartstikke goed. Ja. En ik ben blij dat het allemaal hartstikke goed loopt. Alleen, op een gegeven moment moet je ook wel denken... van, nou, we gaan nu even een beetje stapje terug doen. Wat nog niet gelukt is. Want ik ben ook alweer druk aan het draaien... voor mijn Real Life Show vanaf januari is dat... Leuk. Bij RTL. Dus ik kut maar gewoon een beetje door.
1: Nou, dat doe je goed ook.
4: Ja, en hoe is het met jullie voor de rest?
0: Leuk dat je het vraagt. Niet zo goed.
4: Nee, dat schrikken mensen maar als je dat zegt.
0: Nee, maar het gaat heel goed.
4: Oh,
0: goed. Ik ben heel blij. Want we zagen je lopen op de gang.
4: Ja, leuk toch?
1: Ja, we dachten leuk dat je er even bent.
0: De vorige keer stormde je gewoon naar binnen. We dachten, laten we toch een beetje zorgen dat we het heft in eigen hand houden. Dus
4: laatste keer heb je jou toch nog gezien op Bonaire?
0: Dat klopt, ja.
4: Vorig jaar.
0: Ja, dat klopt.
1: Wat hebben jullie samen op Bonaire gedaan?
4: Ja, dat gaan we niet vertellen. Maar dat was nogal tikje ordinair.
0: Ik heb hele leuke foto's.
4: Ja, dat was leuk.
0: Het was heel gezellig.
4: Dat was daar ook zo'n soort, wat was het? Ja, zo'n soort borrel in de middag. Maar het is natuurlijk elke dag een borrel.
1: Ja. Ik kan er goed borrelen, ja.
4: En ga je dit jaar nog weer ook naar Bonaire, jij?
0: Ja, er is een kleine kans dat ik van het weekend in het vliegtuig zit, ja.
4: Oh, wat lekker. Maar ga je er ook naartoe? Ja, nu nog niet, want ik heb nog geen vakantie. En we zijn best... Nee, voorlopig niet. Kijk, we zitten daar. De manager, oude zakkenvuller. En ik werk met 3 slagen in de rondte.
1: Maar hij zit wel Bonaire nou.
4: Ja, ik heb het eelt op mijn stembanden staan bijna. Nee, jongens, dat gaat allemaal hartstikke leuk. Maar ik denk wel dat ik het, nou ja, die kant op ga, ja. En dat wordt dan december, denk ik, ja.
0: Gezellig, gezellig.
4: Ja, leuk.
0: Altijd welkom als je hier langs loopt. Kloppen op het raam, kom gewoon lekker naar binnen. Vind ik altijd
4: vond het
0: mooi.
4: Fijn dat ik hier even binnen mag.
1: Ja,
4: ik wens jullie succes.
1: Dankjewel, Gerard.

0: maar met wie?
1: Nou, we spelen met een fantastische kandidaat. Dat is namelijk iemand die jij nu op je scherm hebt staan.
0: Jenneke, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, je hing al heel even en toen kwam Gerard er eens binnen.

0: Een heel leuk etentje.
1: Ja. 11.600 euro en een jaar lang gratis energie van onze vrienden van Energiekiezer. Kan van jou zijn, maar dan moet je wel even vertellen wie de fluisteraar is.
0: Ja, ik zeg Daphne Dekkers.
2: Daphne Dekkers.
1: Daphne Dekkers.
2: Daphne Dekkers.
1: Oh ja.
2: Oké. Even luisteren dan gewoon voor de volledigheid.
0: Ja.
3: Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
1: Ja. Geen gek hoor.
2: Nee, maar dat denk ik best wel heel snel. Jij ook.
1: Nee, ja, oké.
2: Maar jij zegt Daphne Dekkers, Jenneke.
0: Ja.
2: Oké, dan gaan we vragen aan de jury of dat goed is.
4: Jouw antwoord is... fout.
0: Oh, jammer.
2: Je kan niet altijd een 6 gooien.
0: Nee, zeker.
2: Vier, de verjaardag van je kind. En dankjewel voor het meedoen. Er is 200 euro bij gekomen voor straks bij Niek. En ik wens je een hele mooie avond.
0: Ja, jullie ook alvast. En veel muziek, mooie muziek draaien.
2: Nou, daar gaan we ons best voor doen.
1: Komt goed. Dankjewel, Jenneke.
2: Hoi, hoi.
0: Doetjes.
3: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
1: En dit is iets Roskamp. Iets wat heb jij zo meteen in het nieuws?
5: Kamer wil snellere actie in toeslagenschandaal en unieke vondst in Turkse Zee.
2: Nou, en Jenneke vraagt muziek, dan krijgt ze ook muziek.
4: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met

0: Radio.
1: Veronica. Deze mensen gingen je voor.
2: Ja, ja, Jeroen! Ja, je wint 14.200 euro!
1: Nu is het aan jou.
3: Speel mee.

0: radioveronica.nl.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor 10,70 euro per maand. ANWB en gaan.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
9: Wie was je aan de beurt?
10: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
9: Hit it!
8: Voor die

0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die...

0: al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Zon en rond de 17 graden, dat was vandaag. Vannacht wordt het 9 graden. Morgen weer een zonnige dag met hogere temperaturen. Tussen de 17 en 20 graden. Het is 4:05 geworden. Dit is het nieuws met Siet Roskam. Sitsi, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Een geïrriteerde Tweede Kamer die wil dat het kabinet sneller in actie komt om het toeslagenschandaal op te lossen. Gedupeerde ouders moeten sneller geholpen worden, vinden ook de coalitiepartijen. Het kabinet wil zorgvuldig haast maken, maar echte stappen ontbreken volgens de Kamer.
2: Maar Siet, dit loopt toch al 3-4 jaar nu? Dit is toch bijna niet meer uit te leggen? Wat moet er nog gebeuren dan?
3: Nou ja, het kabinet zegt dus dat het gewoon heel moeilijk is om precies uit te zoeken wie er wat tekort is gekomen en dus gecompenseerd moet worden. En dat wordt allemaal heel individueel geregeld.
2: Ja.
3: Nu de oorlog in het Midden-Oosten door blijft gaan, vreest de Europese Commissie voor een zware winter als het gaat om de energieprijzen. Morgen komen Europese leiders bij elkaar om erover te praten. Ze willen dat de EU maatregelen neemt, zodat gas en stroom minder duur worden. En voor de kust van Turkije is het oudste scheepswrak ooit gevonden, meldt de BBC. Waarschijnlijk is het een handelsschip van zo'n 4.500 jaar oud. In het wrak zijn vooral ankers en potten teruggevonden. Het hout van de boot zelf is verdwenen. Soms zitten er in die potten nog restjes van wat misschien olijfolie of wijn was.
2: Wauw. Okay. Thank you.
4: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Druk op de weg. 127 meldingen op dit moment. 678 kilometer in totaal. Dit zijn de 5 meest opvallende. A2 Utrecht Den Bosch tussen Everdingen en Beest, 17 minuten. De A2 Den Bosch Eindhoven tussen Bokstel en Best-West. Daar 6 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de weg daar dicht. Verkeer richting Eindhoven wordt via Tilburg geleid over de A65 en de A58. Dan hebben we de A4, dat is Amsterdam-Rotterdam. Tussen Hofvliet en het Ketelplein, 32 minuten. De A7 Afsluitdijk Groningen tussen Heerenveen-West en Tijnje. Daar 41 minuten door een ongeluk. En A27 Breda-Gorkum tussen Breda en Oosterhout. Daar 35 minuten. Vanwege een kapotte vrachtauto is daar de rechterrijstrook dicht. Als je compleet overzicht wil waar ze echt allemaal in staan, alle files en alle flitsers, moet je heel even naar de app van onze vrienden van Flitsmeister.
2: Ondertussen sterkte en succes met alle drukte.

0: show.
1: Inderdaad, het zou zo'n liedje kunnen zijn voor de omroep EO.
0: Ja.
1: Zeker, maar het was best stil. En Pompeii. We gaan het over achtbanen hebben.
0: Ja,
1: hoe heet het nou waar ik laatst in heb gezeten? Waar ik in heb gezeten?
0: In de Efteling. In die,
1: ja, hoe heet het nou? Wat ik doe,
0: nee, hoe heet dat? Die nieuwe attractie.
1: Ja, wel, nee.
0: Jawel, dat was binnen, toch? Dat je, die attractie binnen, maar je werd helemaal lijp.
1: Oh, kosmisch. Ik heb zo'n hekel aan achtbanen, dat soort dingen.
0: Ja, maar het was niet echt een achtbaan. Het was meer een attractie die dan heel erg bewoog. En dat de camera ook een beetje aan het draaien was. Het was niet Villa Voldra. Dus het was wel Villa Voldra.
1: Dat zijn we ook geweest.
0: Ja, ja.
1: Dat vond ik ook eng.
0: Vond je ook spannend. Hè? Maar achtbanen doe jij sowieso niet.
1: Vind je mij een watje?
0: Ik vind jou wel een beetje een watje.
1: Maar jij doet wel achtbanen. Wat dacht jij toen je las over dat ongeluk?
0: Wat een heftig ongeluk. Pretpark Six Flags in Georgia. Daar vond een dodelijk ongeluk plaats. Daarom dachten wij heel even bellen met chef achtbaan. Onze chef achtbaan van Nederland. Dat is Thomas van Groningen, hebben we aan de lijn. Thomas, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Waar is Thomas, jongens?
2: Dan ben je in de Efteling.
1: Oh, wacht, hallo. Ja, daar ben je. Hallo.
2: Hallo.
1: Ja,
2: ja, we kunnen jullie hadden het over Dans Macabre.
1: Dans Macabre, ja. Nee, dat is geen achtbaan.
2: Maar word je daar misselijk van?
1: Ja, ik word daar misselijk van.
2: Ben je wel heel erg... Je bent een piloot.
1: Ja, maar ja, dat heb ik er geen last van. Ik werd echt, helemaal...
0: Maar je kon het niet zelf besturen, die attractie natuurlijk. En daar gaat het mis.
1: Daar ging het mis, ja. Word jij nooit in een achtbaan misselijk? Heb je daar een trucje voor om dat te voorkomen, Thomas?
2: Nee, het overkomt me af en toe nog wel eens, hoor. Dat ik toch misselijk word. Vorig jaar was ik in Amerika. In Six Flags Magic Mountain. Dat is een pretpark net buiten Los Angeles. En dan heb je een achtbaan van Wonder Woman. Dat is een single rail achtbaan. Dan zit je eigenlijk in het midden boven de track. Dat is een beetje ingewikkeld uitleggen. Maar daar ben ik zo kots en kots misselijk in. Ik weet niet wat me overkwam. Maar ja, dat heb ik ook wel eens. Dat hoort erbij.
0: Is dat die achtbaan ook die... want dat was wel in dezelfde Six Flags, geloof ik. Ik las ergens ook nog een verhaal over mensen die hoofdpijn kregen in een achtbaan. In die Six Flags Big Mountain.
1: Zelfs volgens mij.
0: Ja, precies. Ja. Is dat dat park of niet?
2: Ja, dat is dat park, Magic Mountain. Dan heb je X2, dat is een zogeheten 4D-achtbaan. Dat is een achtbaan waarbij je karretje ook nog om de as draait. Dus niet zoals een spinningcoach in een rondje, maar echt voorover om de as, zullen we maar zeggen, als je in je stoeltje zit. En er waren meldingen in CNN, ik weet niet of het helemaal waar is wat CNN zegt, maar die zeiden dat er 100 mensen zouden zijn die hersenletsel hebben opgelopen in die achtbaan.
0: Maar jij zegt ook wel dat het een heftige achtbaan is.
2: Dat is een intense achtbaan, ja. Een intense rit. Maar ik vond het niet zo intens, moet ik heel eerlijk zeggen, hoor.
1: Okay. Heel even toch, want er is van de week een ongeluk gebeurd. Afschuwelijk ongeluk, ja. Er is zelfs een dode bij gevallen. Wat is daar gebeurd en wat voor achtbaan was dat?
2: Ja, dat was een zogeheten hyperachtbaan.
1: Ja, ik moet even nadenken.
2: Ik hebben in Walibi.
1: Ja, Thomas, we hebben een hele slechte verbinding. Dus we horen... Ja, en dat is wat lastig. Maar we gaan nog één keer proberen. Wat is er gebeurd bij die achtbaan?
2: Misschien.
1: Wacht even.
0: Ja, maar dit is het nieuws van de dagstudio, hè?
1: Ja, dat is een bunker.
0: Dat is een soort bunker.
1: En loopt hij naar buiten toe?
0: Denk ik.
1: Even kijken, of we zijn hem volgens mij kwijt nu. Of is dat een achtbaan?
2: Hallo?
0: Ja, daar ben je.
1: Wat heb je nu gedaan?
2: Ik eigenlijk.
1: Nee, Thomas, ja, dit is superleuk. Maar dit wordt een beetje ingewikkeld, maar we horen hem niet goed, hè?
0: Nee.
1: Nee, nee.
2: Ja, dus ik zeg tegen die gozer van ja, weet je, 15 miljoen.
0: En nu horen we je wel.
1: Oké, we gaan het nog één keer proberen. Wat is er gebeurd in die achtbaan?
2: Okay. Nou, die achtbaan, kijk, een hele hoge achtbaan. Goliath heet die, herkenbaar misschien van Goliath in Walibi Holland. Ook een Six Flags met ook een Goliath. Enorm.
1: Ja, nee, ik kan hem opgeven. Dit gaat er nu worden. Het is heel jammer dit, hè? Maar nee, dit is
0: helaas. Thomas, toch bedankt. We gaan binnenkort een keer de achtbaan in. En we hopen dat het beter afloopt.
1: Ja.
0: Over.
1: Soms kun je dit gewoon hebben met telefoon.

0: mooi verliefd is van Doe Maar. Bij Radio Veronica.
1: Grote problemen, we zijn gehackt hier bij Radio Veronica. Ja, dus onze telefoonlijnen werken niet meer op dit moment. Dus we hopen dat de hack snel verholpen zal zijn.
2: Wil je een test doen? Wat is het nummer ook alweer van hier?
1: Ja, dan weet je, de 0909-8090.
2: Ik haal het al niet waar. 0909-8090. Moeten we kijken of je... Nou, ze doen niks.
1: 0909-8090. Ik moet eigenlijk alleen maar eventjes test te roepen. Overigens de gratis telefoonnummer.
2: Ja. Oké, nou, er gebeurt niks. Dus de lijnen zijn gehackt. We zijn helemaal... We liggen eruit.
1: Ja, we liggen eruit. Het is... nou ja, je hoort het net eigenlijk al.
2: We gaan wel zo meteen bellen met een hacker. Dat vind ik wel heel spannend. Ik ben heel nieuwsgierig. Van de week natuurlijk het nieuws met Albert Heijn. Wat er is gebeurd. Waarvan volgens mij nog steeds niet helemaal duidelijk is wat er nou mis is gegaan. En wie er nou heeft gehackt en weet ik veel wat. Maar we hebben zo meteen een heuse hacker die kan vertellen hoe dat gaat. Dat vind ik heel spannend.
1: Ja. 0909-8090 is inderdaad echt... Er gebeurt niks.
2: We zijn wel dood, hè? Gebeurt niks meer.
1: Nou. Nee, we zijn echt gek.
2: Wel?
1: Gebeurt er iets? Ik kan me niet voorstellen, joh.
2: Ik zie helemaal niks.
1: Hallo? Radio Veronica?
3: Ja, jullie zijn gewoon in de lucht van met je telefoon.
2: Oké. Maar het klinkt nog niet helemaal optimaal.
1: Lijn 2, Radio Veronica, goedemiddag. Hallo?
4: Goedemiddag, hier. Hallo, jullie zijn rechts.
1: Door jou. Lijn 1, goedemiddag.
5: Hey, goedemiddag.
1: Hoi.
2: Hallo, hoi.
1: Roep eens test.
5: Test.
2: Ja,
1: okay. Lijn 2, goedemiddag.
2: Nee, dit kunnen we u. Hallo, met Wouter Frank.
1: Oh, ja.
2: Oh, is je al weg?
1: Ja,
2: we zijn wel goed. Een heuse hacker en de fluisteraar met de waarde van €11.800. Zometeen.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tiki. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
7: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow.
7: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Je avond groter dan groots beginnen doe je met... 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.
11: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
12: Wil je ook thee?
13: Och ja, lekker.
14: Waar zou je altijd nog een keer naartoe willen gaan?
13: Oh, wat een goede vraag.
15: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
11: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
17: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
18: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
16: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
19: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
20: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
21: Deze herfstvakantie is Batavia Stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia Stad.
22: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
21: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
24: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
25: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
24: Oei, ik voel de bui al hangen.
25: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
24: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
26: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
27: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
28: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
29: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Radio Veronica.
30: Met het nieuws. Het is 5 uur.
1: En dat nieuws dat krijg je van Sietz Roskam.
2: Goedemiddag. Gedupeerde ouders van het toeslagenschandaal moeten sneller geholpen worden, vinden partijen in de Tweede Kamer. Ook de coalitie vraagt het kabinet om echt actie te ondernemen. Dat wil het zorgvuldig doen en tegelijk haast maken. Maar Kamerleden willen dat staatssecretaris Palme beter uitlegt hoe ze het allemaal wil aanpakken. NAVO-baas Mark Rutte ziet wel wat in een Europese Veiligheidsraad. Het is een van de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Rutte denkt dat het absoluut gaat werken. In de Veiligheidsraad zouden EU-leiders moeten komen en vertegenwoordigers van bevriende landen zoals Oekraïne. 5 jaar cel voor een man die eerder dit jaar in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed. Ook mag hij na zijn straf 5 jaar niet rijden. Toen de moeder met haar zoontje bij een zebrapad overstak, werden ze in volle vaart geraakt door de man. Hij zat dronken achter het stuur en reed te hard. De moeder raakte zwaar gewond. En dan wielrennen, de Eneco Tour, ofwel de Ronde van Nederland. De eerste etappe bij de mannen is gewonnen door de Belgische sprinter Tim Merlier. Hij was in Ede net wat sneller dan Dylan Groenewegen. Oranje leiderstrui blijft voor de Zweed Jacob Söderqvist. Hij won gisteren de proloog in Den Haag. En bij de vrouwen was de Belgische Sandrine Tas vandaag de snelste en de nieuwe leider in het klassement. Het weer dan opklaringen. Vannacht wel wat wolken. Het koelt nog wel af naar zo'n 9 graden. Morgen is er weer veel zon. Dan wordt het 17 tot 20 graden. Het is druk op de weg, vooral in de Randstad en in het zuiden van het land. Incidenten vooral die veroorzaken behoorlijk wat vertragingen, onder andere op de volgende plekken van de in totaal 130. A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Stroe, 40 minuten extra. A2 Utrecht-Den Bosch voor Vught, een half uur. Dan verderop op de A2 Den Bosch-Eindhoven voor Best West. Politieonderzoek nog altijd, de weg helemaal afgesloten. Verkeer richting Eindhoven moet omrijden via Tilburg over de A65 en de A58... Dan de A7 Afsluitdijk Groningen voor Tijnje 20 minuten. A15 Gorkum Nijmegen voor Tiel West 50 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot slot een pechgeval en een afgesloten rechterrijstrook op de A27 Breda Gorkum. Voor Oosterhout is je vertraging 35 minuten.
31: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
32: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze SIM-only met 30.000 MB, normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
0: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
3: Allsafe geeft ruimte.
4: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
13: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
11: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
14: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
15: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
16: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
17: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tiki. Speel mee met de fluisteraar. De

0: Lieber Leute, het is 5:11.
1: Hi! Dit is de middagshow van Radio Veronica. Wij zijn Wouter Frank.
2: Ja, en we hebben een hoop te doen zo meteen in het programma. We gaan het onder andere hebben over de cybersecurity problemen bij Albert Heijn. Ze lijken inmiddels voorbij. Maar de gevaren zijn nog lang niet geweken. Zometeen bellen we even met een ethisch hacker. Dat is Willem Westerhof. Hij vertelt ons zometeen veel meer over die problemen.
1: Ja, we zijn heel nieuwsgierig. Hoe gaat zoiets? En wat zijn de risico's en zo? Ik bedoel, dat hele gedoe met Albert Heijn. Ik ben nu aan mijn derde noodpakket toe, maar dat komt allemaal wel goed.
2: Nee, nou ja, kon ik maar een noodpakket samenstellen, maar die schappen zijn leeg.
1: Ja, dus, ook dan nog, ja, ook dan nog.
2: Een groot probleem. Fluisteraar draait ondertussen ook vrolijk verder. De waarde op dit moment, €11.800. Dat zijn, en dan zijn het dure tubes, hè. Dat zijn 3946 tubes handcreme. Maar dure tubes.
1: Dure tubes.
2: Goede echt goede handcreme.
1: Luister, en er is nog iets wat ik er even bij wil pakken. We hadden, dat is inmiddels denk ik een weekje of twee geleden, waren de mannen van Raccoon hier. Ja. En die hebben een nieuwe single uitgebracht. En dat vinden wij een mooi liedje. Sterker nog, we draaiden hem. Ze speelden hem live zelfs hier.
2: Ja.
1: En die kwam wel binnen. Dat is gewoon een mooi liedje, toch?
2: Ja, dat is heel mooi liedje. Ze zijn ook bezig met een fantastische tour. Stond in Ahoy afgelopen weekend. En ja, deden ze dit ook weer live. Het kippenvel.
1: Mooi, toch?
2: Ja.
1: Dicht bij het vuur, zo heet het.

0: En daarvoor een nieuwe single van Raccoon. Dicht bij het vuur, vonden wij een heel mooi liedje. Zeker toen ze het 2 weken geleden hier live speelden. We hebben het net gedraaid, weer heel veel mooie reacties. Daar word ik blij van, want het is een prachtplaat is dat.
1: Ja, fijn is dat.
0: Even kijken mensen, we gaan richting 10 minuten voor 5:30.
2: Wout en Frank vragen zich af.
3: Waarom?
2: Hoe zit het eigenlijk?
1: Nou, binnenkort liggen er weer genoeg wattenstaafjes in de schappen, want de hek bij de appie lijkt sinds vanmiddag voorbij, waardoor de Albert Heijn langzamerhand de schappen weer kan vullen. Nou, dat probleem is dus opgelost, maar de zorgen die blijven natuurlijk. Nu is het de supermarkt, maar het lijkt een kwestie van tijd voordat er een nieuw slachtoffer wordt gevonden. Daarom hebben wij zelf ook even wat systemen gehackt en contact gelegd met Willem Westerhof. Hij is ethisch hacker en werkt bij bureau Veritas Cybersecurity. Willem, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Wat is er nou bij Ahold gebeurd van de week? Weten we dat inmiddels?
4: Nee. Als je kijkt naar de persstatements, ook de meest recente van eerder vandaag, en ook als je het AD in de gaten houdt, weten we eigenlijk nog heel weinig over wat er nou echt gebeurd is. Je ziet wel, er is iets groots aan de hand. Je legt niet zomaar je bedrijfsvoering plat in distributiecentra plat, preventief, zoals ze zelf aangeven, als het een klein incidentje is. Dus in die zin moet je denken dat ja, er zal waarschijnlijk een aanval gezien zijn in het netwerk, dan wel dat er al echt iets helemaal misgegaan is. Dat weten we nu gewoon nog niet. En ook de vraag, ja, de vervolgvraag is altijd, ja, wie zit er dan achter? Dat kunnen zoveel verschillende actoren zijn, om zoveel verschillende redenen. Ja, daarvoor moeten echt eerst die forensische teams een goed onderzoek doen om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen.
1: Ja, boos iemand met de bonuskaart.
4: Wie weet. Heel gestuurd iemand, maar een cybercrimineel die denkt, god, ik ben binnen bij Ahold, dat is een miljardenbedrijf. Hier zou het wel eens heel interessant kunnen zijn om een ransomware aanval te doen. Zou ook heel goed kunnen.
1: Ja, vanochtend
4: dit kan van alles zijn.
1: Vanochtend komt de Telegraaf al dat andere branches zich nu natuurlijk ook grote zorgen maken. Zijn die zorgen terecht?
4: Ja, tot op zekere hoogte wel. Kijk, we zitten in een snel veranderende wereld met geopolitieke spanningen, met AI die aanvallen kunnen versnellen en ook aanvallers die vroeger toch wat minder goed waren, kunnen nu met AI eigenlijk veel meer dan dat ze voorheen konden. Dus ja, de aanvallen komen vaker voor en zijn diepgaander dan voorheen. Dus in die zin ja, is het terecht om je daar enige zorgen over te maken.
0: Je vertelde net, is dat een kijkje achter de schermen? Jij zei, het zou heel goed kunnen zijn dat iemand aan het hacken is en gewoon en ineens denkt, hey, krijg nou wat, ik ben bij Ahold binnen. Dit is een miljardenbedrijf, ik ga eens even aan de gang. Is dat hoe het werkt? Is het gewoon een kwestie van met hoe noemen we dat, schieten met
1: hagel?
0: Met hagel en op een gegeven moment heb je beet? Is dat hoe hackers werken?
4: Ja, dat ligt een beetje aan de soort hackers, maar vaak bij cybercriminelen werkt dat wel een beetje zo. Dan heb je bijvoorbeeld, nou, er was laatst een nieuwe exploit beschikbaar voor Citrix, zeg ik even uit mijn hoofd. Nou, dat is iets wat vaak aan het internet hangt. En het moment dat ze zien, hey, er zit hier een kwetsbaarheid die aan het internet is, dan proberen ze eigenlijk gewoon het hele internet af te gaan op zoek naar die apparaten en daar misbruik van te maken. En dan zoeken ze later wel uit waar ze precies binnen zijn en wat ze er dan mee kunnen.
1: Ja.
4: En kijk, of dat hier gebeurd is, dat weet ik natuurlijk niet. Maar zeker bij cybercriminelen zie je dat als animo best wel vaak gebeuren. Dat ze gewoon een schot hagel doen en kijken waar ze binnenkomen. En dan als ze eenmaal binnen zijn, is beter om zich heen gaan kijken met hoe zit het dan en waar ben ik en is dit de moeite waard? Ja of nee?
1: Ja. Wat ik me nog wel afvroeg in dit hele Ahold geneuzel, is hoe kan het dat het zo lang weer duurt om dat allemaal op te starten? Want ze hebben dus gezegd, sinds vanmiddag zijn we bezig om de hele boel weer op te starten. Nou, de website doet het bijvoorbeeld nog steeds niet. Ik zou toch denken, het is knopje aanzetten en weer gaan, toch?
0: Ja.
4: Nou, dit heeft alles te maken met prioriteiten en veiligstellen. Kijk, als je zo'n incident hebt, dan begin je eigenlijk met een groot vangnet allemaal in quarantaine zetten. Dus dat niks meer met elkaar kan communiceren, dat niemand meer in en uit kan, om het maar zo te zeggen. En gaandeweg je onderzoek ga je concluderen, oké, dit stukje van mijn omgeving lijkt toch echt wel veilig te zijn. Dat kunnen we weer in de lucht gaan brengen, of daar kunnen we weer mee aan de slag. En nou, stel dat het een groter incident is, dat je echt jouw servers offline zijn, dan ga je toch kijken naar wat is degene die de meeste impact heeft op mijn bedrijfsvoering. En ja, dan is het heel logisch dat ze dus beginnen met de distributiecentra moeten werken, zodat de winkels kunnen verkopen. Huh. En ja, dat die bonuskaart dan nog even uit de lucht is en dat de website nog even uit de lucht is, dat zal wel. Maar zonder dat de winkels bevoorraad zijn, verkopen ze niks. Dus dat is dan uiteindelijk gewoon de businessafweging met wat gaan we als eerste in de rug brengen.
0: En wat hier is gebeurd, jij bent ethisch hacker, hè? Dus wat jij denk ik doet, ik wil het niet invullen, maar volgens mij, jij probeert te hacken en als dat lukt, dan wil je het bedrijf zeggen, jongens, ik meld me even.
1: Ik ben er.
0: Ik ben er. Het lukt, of je wordt ingehuurd om te kijken of het veilig is, dat lijkt mij jouw werk. Zou jij dit ook kunnen, wat hier is gebeurd?
4: Ja, dit soort incidenten is in feite mijn werk, ja. Want kijk, wij worden dan ingehuurd door een bedrijf en die vraagt, joh, kan je bij ons binnenkomen? Kan je dan in de omgeving de rechten verhogen? En kan je bij onze kromjuwelen te pakken krijgen? En bij een bank is dat vaak het geld. Bij een ander bedrijf is dat de geheime informatie. Bij een gemeente is dat misschien de persoonsgegevens van de burgers. Dat wisselt een beetje per doelwit, om het maar zo te zeggen. Maar wat wij eigenlijk doen is kijken, kunnen we op de een of andere manier naar binnen komen en bij die kroonjuwelen te komen? En als dat lukt, ja, dan schrijven we helemaal op welke kwetsbaarheden we daarvoor misbruikt en hoe kan je die weer dicht timmeren.
0: Er was toch van de week ook het verhaal dat ze bij een supermarkt hadden ze de koelinstallatie gehackt. En ja, die ging van min 20 naar plus 40 of zo, dat soort dingen.
4: Ook. Ja, plus 50 zelf. Dat is in Frankrijk zelfs op een vrij grote schaal gebeurd. En daar zijn ze ook nu nog echt wel serieus aan het kijken met wat is daar nou gaande? En heeft dat dan misschien ook nog wel een link naar dit incident? Ja, dat weten we nu ook niet. Wat wel zo is, dat die koelsystemen waren in het overgrote gedeelte van de gevallen hingen eigenlijk rechtstreeks aan het internet. Dus dan kan je gewoon met jouw zoekmachine zou je erheen kunnen gaan en dat ding aan kunnen vallen. Dus zo'n aanval kan helemaal van overal ter wereld vandaan komen.
0: We hangen aan je lippen. En omdat gewoon, ja, je hebt heel veel vragen. Maar tegelijkertijd, volgens mij is het ook niet zozeer de vraag of er nog een keer een hack komt. Maar meer wanneer. Dat kan morgen zijn, kan overmorgen zijn. Want we zitten hier gewoon. Ja, dit gaat nog wel even door, denk ik, Willem.
4: Ja, kijk, hacks waren al jaren best wel veel voorkomend. Dat ziet lang niet iedereen. Maar ransomware kwam eigenlijk iedere dag. Ging er wel weer een partij onderuit door een ransomware aanval. En als je kijkt aan de verdedigingskant, weet je, phishing mailtjes, aanvallen via het internet, komen eigenlijk gewoon 24/7 voor. Alleen, ja, ze beginnen langzamerhand succesvoller te worden en ook meer impactvol voor de gewone burger.
1: Ja, nou. Het belangrijkste is in ieder geval om niet te doen wat ze in Denemarken deden. Ja, namelijk een wachtwoord 1, 2, 3, 4, 5, 6 te gebruiken. Ja. Maar gewoon ervoor te zorgen dat je een goed wachtwoord hebt.
0: Gewoon je geboortedatum. Dat is veel beter.
1: Of welkom 01.
0: Ja, inderdaad.

0: Een leuk plaatje van Katy Perry en Roar. Hoorde je bij Radio Veronica in de middagshow. Wij zijn Wout en Frank.
1: Ziet, wat zit er zo in je nieuws?
2: Weer liquidatiepoging in Utrecht. En gijzelnemer Bas Muis de cel in.
3: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
4: Goed voor het water.
3: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
5: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
6: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
4: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota CHR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
7: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
8: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
7: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met

0: Ziggo Zakelijk.
1: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
2: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
1: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
5: Voor de makers. Praxis.
6: Veronica Weerbericht.
7: Vanavond opklaringen, vannacht meer wolken. Het koelt af naar zo'n 9 graden. Morgen als we wakker worden is er weer veel zon. Dan wordt het 17 tot 20 graden. Lekker Indian summer. Alles 5 minuten over 6:30. Dit is het nieuws. Siets Roskamp, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Opnieuw is geprobeerd om een bekende Utrechtse crimineel te liquideren, melden het AD en nu.nl. De man speelt een belangrijke rol in het proces tegen de bende van Ridouan Taghi. 9 jaar geleden mislukte ook al een moordpoging tegen hem. Toen werd de verkeerde persoon doodgeschoten. Er moet een einde komen aan dolfijnen in het dolfinarium, vindt het kabinet. Komt met een fokverbod, zal er geen nieuwe dolfijnen meer bijkomen. De dieren kunnen hun natuurlijke gedrag niet vertonen. Daarom zouden de 22 overgebleven dolfijnen zonder te paren de rest van hun leven moeten uitzwemmen in dolfinarium. En de man die 3 jaar geleden GTST-acteur Bas Muis gijzelde en mishandelde, heeft ook in hoger beroep 1,5 jaar cel gekregen. Muis werd met een smoes naar een huis in Arnhem gelokt, waar hij onder andere met een spijkerpistool werd beschoten.
9: Thank you.
10: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met op dit moment 127 meldingen. 696 kilometer in totaal. Dat is veel. Dit zijn de 5 meest opvallende. Met name op de A2 gebeurt een hoop. A2 Maastricht-Den Bosch tussen De Hocht en Bokstel 24 minuten vertraging. Diezelfde A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Kerkdriel. 40 minuten door een ongeluk is daar de linker rijstrook dicht. Dan hebben we de A2 Utrecht-Eindhoven tussen Kerkdriel en Vught 42 minuten. De A2 Den Bosch-Eindhoven tussen Bokstel en Best-West. Daar is een politieonderzoek gaande, daarom is de weg dicht daar. Verkeer richting Eindhoven wordt geleid via Tilburg over de A65 en de A58. En de A4 staat ook nog op het lijstje, Amsterdam-Rotterdam. Tussen Hoogmade en Ypenburg. 3 kwartier vertraging. Zijn bergingswerkzaamheden gaande en de rechterrijstrook is dicht. Als je nou een compleet overzicht wil met alle files en alle flitsers, raad ik je aan om even te gaan naar de app van onze vrienden van Flitsmeister.
9: Dat is een druk dagje.
10: Dat is een druk dagje.
9: Dat zou ook wel met die stakingen te maken hebben, denk ik. Ziet dat dus morgen niet, hè? Dan rijdt alles gewoon door. Hè?
8: Nee, waarschijnlijk volgende week weer ergens.
9: Oh, ergens. Maar waar weten we nog niet?
8: Nee, welke dag ook niet.
7: Lieve mensen, dit is de middagshow van Radio Veronica. Wij zijn Wout en Frank. En ondertussen is het

0: Mannen van Kane. Rain Down On Me. Wat is er?
1: Dat ik het lekker liedje vind.
2: Oh, lekker liedje.
1: Oh, lekker liedje.
0: Er was er ook zo'n mooie remix van Tiësto. Weet je die nog?
1: Ja, die vond ik dan weer niet zo heel goed hoor. Die vond ik vrij heftig.
0: Nee,
1: Rain Down On Me, Tiësto.
0: Oh, kut, vond ik niet, ja.
1: Heb je hem of niet?
0: Nee.

0: wekelijks leuke trivia-onderdeel in dit radioprogramma. Ik stel een vraag, jij geeft er antwoord op via de gratis Radio Veronica-app. En dat levert ze hele mooie prijs op. Namelijk een Veronica-platentas met inhoud.
1: Avec inhoud.
0: Even een paar oefenopgaves.
2: Als jullie mee, jongens?
0: Hoeveel tennisballen passen er ongeveer in een Boeing 747?
1: Oké.
3: 500.
0: Zo. 1000. Tennisballen, hè?
1: Tennisballen.
0: Hoeveel tennisballen passen er in een Boeing 747?
1: 5 miljoen.
0: 6 miljoen. Nou, is dat redelijk in de buurt.
1: Het hangt een beetje van wat voor Boeing af. Die van mij 5 miljoen. Die ik in mijn hoofd had.
0: Welk dier kan zijn eigen tong niet uitsteken?
1: Welk dier kan zijn eigen tong niet uitsteken?
0: Dit zijn van die leuke trivia feitjes. Als je op een verjaardag zit en het valt heel even stil, dan kun je deze erin gooien. Welk dier kan zijn eigen tong niet uitsteken?
1: Een vis.
0: Ja. Nee. Deze krokodil. Zijn tong zit namelijk vast aan de onderkant van zijn bek.
1: Ach,
0: wist je niet, hè? Welk dier kan achteruit vliegen als we dan toch een beetje in de dierenhoek zitten? Dus de kolibrie, Wout. En hoeveel frikandellen moet je achter elkaar leggen om van Amsterdam naar Rotterdam te komen?
1: 5 miljoen.
0: 400.000. En dan nu de vraag die ik heel graag even in de groep wil gooien. Welk dier kan met één oog open slapen?
1: Ja, dat weet ik. Dat is,
0: Als je dat doorgeeft, doe dat dan via de gratis Radio Veronica-app. En dan maak je kans op fantastische prijzen. De Veronica platentassen met inhoud. Er zitten heel veel hele leuke prularia in. Gerelateerd aan Radio Veronica.
1: Is het een vogel?
0: Nee, is geen vogel.
1: Is het een vogel? Dat weet ik niet. Welk dier kan met één oog open slapen?
0: Correct. Heb jij het juiste antwoord? Geef het door via de Radio Veronica-app. En dan maak je kans op die hele mooie...

0: Ben of Ballet. And Only When You Leave.
1: Ben je een vrouw? Ben je een man?

0: Het is een beetje een instinkertje vandaag.
1: Nou, het is niet zozeer een instinkertje, hoor. Als je goed luistert naar de vraag die ik stelde. Namelijk, welk dier kan met één oog open slapen?
2: Altijd.
1: Altijd, ja. Dan is dat eigenlijk een vrij duidelijke vraag natuurlijk, Wout.
3: Oké. Er kwamen een paar antwoorden binnen. Onder andere komt er bijvoorbeeld een gier of arend binnen.
1: Ja. En dat zou kunnen. Er zijn bepaalde vogelsoorten die dat kunnen, hè. Maar ik vroeg naar een diersoort waarbij eigenlijk de soort het... Oké, ik ben me vast aan het lullen.
3: Ja.
1: Oké, misschien was het toch een instinkertje.
3: Was toch een instinkertje. Ik probeerde je best te helpen, maar het is misgegaan. Veertje, goedenavond of goedemiddag nog.
4: Goedemiddag.
3: Welk dier denk jij dat met zijn ogen open kan slapen? Of met haar ogen open?
4: Een dolfijn.
3: Een dolfijn. Is dat goed?
1: Dat is geheel correct.
3: Oké. Okay. En er waren ook mensen die zeiden een uil. Is dat goed?
1: Nee, kijk. Oké, laat me even uitleggen. Alle dolfijnen slapen met één oog open. Omdat namelijk één hersenhelft blijft actief eigenlijk.
3: Ja.
1: Sommige vogelsoorten kunnen dat ook.
3: Oké.
1: Maar niet alle. Sommige vogelsoorten kunnen dat.
3: Oké. Dus het enige antwoord wat goed was, dat is...
1: De dolfijn.
3: Ja! Ja, alright. Veertje, gefeliciteerd. Weet je wat je hebt gewonnen?
4: Nee, eigenlijk helemaal niet. Mijn dochter zei, stuur even een antwoord. En waarom weet ik niet, maar doe maar. En dat had ik gedaan. En toen werd ik gebeld.
1: En je dochter wist het ook?
4: Ja, die wist het.
1: Oh, wat leuk. Nou, dan voor jou en je dochter een Radio Veronica platentas met inhoud. Komt heel snel jouw kant op. En ik hoop dat je samen met je dochter heel veel plezier aan beleeft.
4: Nou, super. Dankjewel.
3: Hoe heet je dochter?
4: Neeltje.
3: Ach, wat leuk. Veertje, Deeltje. Nou, jullie hebben mooie namen, de familie. Maak er een mooie avond van. En de groet aan Neeltje.
4: Dankjewel, jullie ook.
3: Doei.

0: Culture Beat en Mr. Veen. Dit is Radio Veronica. Zometeen hier Niek van der Brugge, dames en heren. Mag ik applaus voor Niek van der Brugge?
1: Niek van der Brugge, toppertje.
2: Dat is wel een topper.
0: Ik zoek even je microfoon erbij, Niek.
1: Ja. Wellicht gaat Niek nog even 11.800 euro weggeven. Dat zou wel zijn.
3: En anders gaat de jackpot richting de 12 alweer. Ja. Lekker.
0: Zal ik de opgave nog een keer laten horen? Of zeg je van nou... Niet doen?
3: Ja, ik ben niet van de jury.
0: Die hebben we dit uur nog niet gedaan?
3: Nou ja, dan zou ik hem even laten horen.
0: Klein moment, ik moet even overleggen met de anonieme jury. Ja. Anonieme jury, kan dat?
1: Okay. Dit is de fluisteraar.
4: Sst. Dit is de fluisteraar.
1: Dat is mijn tekst.
4: Radio Veronica, join the club.
1: Okay. 11.800 euro is voor Niek.
0: En als hij nou niet,
1: geraden wordt bij Niek, dan gaat er een hintje in onze clubdate. Daar kun je voor aanmelden via radioveronica.nl. En die clubdate die wordt dan morgen verstuurd.
0: Welke lijst heeft Niek zometeen?
3: We gaan.
1: Stel je vraag aan mij? Zal ik de vraag aan Niek stellen?
3: Nee,
1: Niek, welke lijst heb je zometeen?
0: Dat weet jij toch?
1: Nee, ik heb er geen idee.
0: 6 januari 1979 zometeen, jongens.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tiki.
4: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels. Tweede artikel. 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels. Tweede artikel. 50% korting.
13: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995 euro. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: En, heb je de klus?
21: Nee man, ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
20: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
21: Oké, app het even. Dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
20: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Dedo. Zo simpel is het.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
22: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
23: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
24: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
25: Meer voor minder. Simpel.
26: Radio Veronica.
27: Met het nieuws. Het is 6 uur.
0: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Opnieuw een liquidatiepoging in Utrecht op een bekende crimineel daar. Hij raakte niet gewond, melden meerdere media. Doelwit is betrokken bij het grote proces tegen topcrimineel Ridouan Taghi. Hij was 9 jaar geleden ook al doelwit van een liquidatiepoging. Toen werd door een persoonsverwisseling de verkeerde gedood. Na kritiek van oppositiepartijen in de Tweede Kamer belooft staatssecretaris Palme snel duidelijkheid over het toeslagenschandaal. Partijen vinden dat het kabinet niet snel genoeg is met het compenseren van gedupeerde ouders. Ook de coalitie roept op nu met concrete stappen te komen om mensen te helpen. Er was ook een Kamerdebat over de zorgbegroting van het minderheidskabinet. Dat werd geen succes. In de zoektocht naar genoeg steun zegt het kabinet handreikingen te hebben gedaan naar de oppositie. Maar die partijen vinden het niet genoeg. Zo willen onder andere JA21 en ChristenUnie meer duidelijkheid voor zo'n beslissing nemen. En Wereldvoetbalbond FIFA komt met een miljardenplan om het voetbal wereldwijd te ontwikkelen, meldt persbureau AFP. Topman Gianni Infantino wil wat goedmaken na alle kritiek op een plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen. Daarom zou hij 5,7 miljard euro willen verdelen onder de meer dan 200 voetbalbonden die lid zijn van de FIFA. Het weer dan opklaringen. Vannacht wel veel wolken. Het komt dan nog af naar 9 graden. Morgen is er weer veel zon. Het wordt 17 tot 20 graden.
28: Wil maar niet gebeuren, hè? Die nachtvorst en de herfst of zo. Dit is gewoon heerlijk nog.
0: Ja, lekker nazomeren.
28: Dankjewel, Sietse. Vandaag nog iets gedaan in een helikopter gezeten KPD-auto.
0: Nee, dat is een rustige dag. Rustig. Feyenoord speelt, hè? Dus
28: jij gaat zo met je ijzeren staaf naar Rotterdam. Om vervolgens in de politieauto afgevoerd worden. Ja. Dankjewel, Siets. Dan Veronica verkeerd. Het is nog druk op de weg. Bijna 260 kilometer in totaal. Je hoort ze vanaf 24 minuten. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en de Martinus Nijhofbrug. Daar 52 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Ypenburg. 1:12 door een ongeluk. A16 Rotterdam-Breda tussen de Brechtseplein en Ridderkerk. Daar 24 minuten. En A50 Eindhoven-Oss tussen Son en Breugel en Eerde. Vertragingstijd is 26 minuten over 11 kilometer. Laatst op de A50 Os-Eindhoven voor Eerde door een ongeluk na 38 minuten. Zo meteen de top 40. We gaan naar 1979 met Queen, Chaka Khan en Herman Broodzo.
29: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
30: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
31: Thuisin, mooi wonen.
32: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
32: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
4: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
5: Even bollen met Select.
32: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
32: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
9: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
13: nee.
12: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
12: Milner.
14: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
13: Lekker bezig.
26: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
33: Speel mee met de Fluisteraar.
34: De jackpot staat nu op
28: 11.800 euro. En Fluisteraar, we gaan weer spelen zo.
34: Let's go!
33: Dit is Radio Veronica. Nick van der Brugge.
28: Welkom.
34: Dit is Veronica.
28: Het top 40 hit archief. Met Kiss You All Over, Exile. En zometeen Queen met Bicycle Race.

0: Bicycle Race in deze top 40 van 6 januari 1979. Zo meteen, Sylvester, you make me feel mighty real. Maar gaan we de 12.000 aantikken of gaan we €11.800 uitkeren?
1: De fluister.
0: Dat is de grote vraag. Wil je meespelen? Dan heb je Fluisteraar. Dat doe je helemaal gratis met de app van Radio Veronica. Milon van der Gulk uit Hoofddorp. Een hele goede avond.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Je hebt een dochtertje, 15 maanden. Jij komt erachter dat het leven duur is geworden, denk ik.
2: Ja, zeker. We hebben ook nog wat wensen wat betreft trouwen. Dus dat zou heel leuk zijn. Ja.
0: Ja, en ja. Wanneer is die bruiloft?
2: Ja, we willen eigenlijk volgend jaar trouwen. Ja. Dus binnenkort gaan we locaties bezoeken.
0: Scouten van locaties voor je eigen...
2: Ja, precies.
0: Ja. Nou, leuk.
2: Ja.
0: Nou ja, dan hoef ik eigenlijk niet te vragen waar dat bedrag naartoe zou gaan, toch? Dat komt wel goed.
2: Ja, dat zou inderdaad naar de bruiloft gaan, maar natuurlijk ook naar ons dochtertje. Want wat je zegt, het leven wordt een stuk duurder zo.
0: Maar wel mooi. Het leven begint de vorm te krijgen, zeg maar, waar je altijd al over droomde, denk ik zo, toch? Op deze manier.
2: Ja, zeker. Het is echt hartstikke gezellig, hoor.
0: Goed. Ik moet er niet aan denken persoonlijk. Maar als jij het zegt...
2: Ja.
0: Dat zeggen allemaal dan wel kinderen, toch? Ja, dat is waar.
2: Ja, en ik begrijp het ook al, want je hebt een stuk meer vrijheid zonder.
0: Nou ja, het is ook leeg hoor, het is leeg. Laten we €11.800 gaan proberen uit te keren aan jou. Ik laat het nog een keer horen, de fluisteraar.
1: Sst. Dit is de fluisteraar. Radio Veronica, join the club.
0: En de grote vraag is... Ga jij ons verlossen? Ga jij Nederland verlossen van de derde fluisteraar? Om nu de juiste naam te noemen. Milon Brandlos.
2: Ja, ik dacht Halina Rijn.
0: Halina Rijn, de actrice?
2: Ja.
0: Ze is niet, volgens mij woont ze zelfs niet in Nederland.
2: Nee, klopt. En ze heeft nu ook zelf een film uitgebracht. En die heb ik laatst gezien. Dus toevallig dat ik aan haar dacht.
0: En heeft zij toevallig ook in die film gefluisterd?
2: Nee, ze heeft er niet zelf in gespeeld.
0: Oké, nou, we gaan toch eens even luisteren. Is het Halina Rijn? We gaan naar de jury.
1: Jouw antwoord is... fout.
0: Het is niet Halina Rijn.
2: Dat is jammer.
0: Ja, mag ik jou ontzettend bedanken voor het meespelen, want ja... Je had ook een jaar gratis energie van de energiekiezer kunnen winnen... en €11.800, maar toch ga je met lege handen naar huis.
2: Ja, nou, dat geeft niks hoor. Leuk om mee te doen.
0: Nou, dankjewel voor het meespelen. En degene die uiteindelijk dat bedrag gaat verdienen... die kan jou dan bedanken, want we hebben nu €12.000 in de jackpot.
2: Dat is een mooi bedrag. Ja, heel erg bedankt hoor. Fijne uitzending nog.
0: Jij bedankt voor het meespelen en heel veel geluk tijdens de trouwerij en de kleine.
2: Ja, dankjewel.

0: Radio Veronica. Het op 40 hitarief, 6 januari 1979. Chaka Khan, I'm Every Woman, stond op 32. En 6 januari 1979 gebeurde er ook dit.
1: Met deze swingende muziek presenteerden zich op een festival in Alkmaar de Boogie Aces van pianist André Valkering. Hoogtepunt was het onaangekondigde optreden van de kort tevoren uit Amerika teruggekeerde Herman Brood.
0: Ja.
1: In de bioscoop zal men Herman binnenkort opnieuw kunnen zien in de film Cha-Cha.
0: Ja, Herman Brood was in zijn piek. Samen met his Wild Romance stond hij in deze top 40. Dit is Still Believe.

0: Battle 40 hittegief bij Veronica. Met zometeen Tenacity en ook de Jacksons komen eraan.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
5: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
4: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
6: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
11: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar...

0: Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Dit is Radio Veronica, goedenavond. Actuele verkeersinfo, je hoort ze vanaf een kwartier op bijzondere oorzaak. 123 kilometer in totaal nog. De A2 Utrecht en Bos tussen de Lingenbrug en Kerkdriel door een ongeluk daar. 1 uur en 4 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Lima Aquaduct en Ypenburg. 48 minuten. En de A20 Gouden Hoek van Holland tussen het Kortlandse Aquaduct en Rotterdam Centrum daar. 18 minuten. A50 Arnhem-Oss tussen de Tacticusbrug en de Maasbrug. Een kwartiertje. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Dukenburg en Haps. 31 minuten. We zijn op 6 januari 1979.

0: Jacksons bij Veronica in de top 40 hit Tarief. In 1979 was Do You Think I'm Sexy nog een open vraag. Nu zetten mensen eerst er een selfie bij en vragen ze vervolgens aan 400.000 volgers of ze er goed op staan. En dit kon je ook kopen in 1979.
1: Er is een nieuwe manier om uw kostbare platen stofvrij te maken. Misschien deed u het zo. Of zo. Er zijn zelfs mensen die het zo deden. Of was dit uw oplossing? Maar nu is het een National platenstofzuiger op batterijen. Borstelt het stof los, zuigt het op en kan uw platen niet beschadigen. De platenstofzuiger van National. Als je liever muziek dan

Rod Stewart. And Do You Think I'm Sexy? Staat gewoon in deze top 40 van 6 januari 1979. Rod Stewart trouwens, vrijdag 28 mei 2027 staat hij in de Ziggo Dome in Amsterdam. Tijdens een final encore. Dus dan kan je nog bekijken of hij sexy is. Inmiddels in de 80 al. Dus vanavond trouwens in de Ziggo Dome, Bryan Adams. En mocht je onderweg zijn, welke Bryan Adams plaat moeten we alvast even draaien voor je om in de stemming te komen. Nu bij de nummer 1. Ja, ik kan eindelijk even naar de wc. Sterker nog, ik kan mijn belastingaangifte gaan doen en de auto door de wasstraat halen. Want 8 minuten lang, Meat Love. Nummer 1.

0: Dit is Radio Veronica met zometeen hier onder andere Faithless, Neil Young en ook Bryan Adams. Als je onderweg bent, laat weten welke plaat we moeten draaien. Hij staat in de Ziggo vanavond.
1: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker. Veronica.
2: Kijk eens, schat, hier is je thee.
3: Ah, heerlijk.
2: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
3: Wie bel ik als eerste met goed nieuws? Mm-hmm.
1: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
4: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.

0: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
2: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
3: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
0: Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.
4: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
11: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed?
13: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
16: Het is mid-season sale bij Van Haren, met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
15: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 7 uur.
19: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Albert Heijn wil vanavond nog de levering van vers producten aan de supermarkten hervatten. Eerder was al bekendgemaakt dat de distributiecentra weer werden opgestart na het cybersecurity incident waar de super al dagen last van heeft. De schappen met groente en fruit bleven daardoor in verschillende winkels leeg. De Utrechtse politie zoekt één verdachte na een nieuwe poging om crimineel Galit H. alias Imo te liquideren, melden media. Ook deze poging mislukte. H., die bekend is van het Marengo-proces, wist weg te komen. Bijna 10 jaar terug werd iemand anders gedood bij een eerdere poging om H. te liquideren. Het UWV stopt met een groot IT-project. Er zit al 5 jaar werk en 55 miljoen euro in. Maar het UWV heeft er geen vertrouwen in dat het op tijd klaar is en dat de kosten binnen de perken blijven. We willen verantwoord omgaan met publiek geld, zegt het UWV. Het softwarebedrijf vindt dat het UWV hun systeem niet goed behandelt. En de teambaas van Max Verstappen in de Formule 1 blijft nog zeker 5 jaar. Laurent Mekies heeft zijn contract verlengd tot en met 2031. Een jaar langer dan Max bij Red Bull blijft. Mekies volgde vorig raceseizoen Christian Horner op, met wie Verstappen 4 keer wereldkampioen was geworden. Het Veronica Weer van Weer Online. Het klaart op en het koelt snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon. En met 17 tot 21 graden krijgen we nog een warme dag. Vrijdag komt er een weersomslag.
14: Nou, je hoeft nog niet de antivries in de auto te stoppen, geloof ik. Er zijn nog prima temperaturen. Veronica Verkeer, goedenavond. Je hoort de files vanaf 7 minuten of met een bijzondere oorzaak. A2 Utrecht en Bos voor de Martinus Nijhofbrug, daar 39 minuten. De A4 Amsterdam Den Haag. Tussen Zoeterwoudendorp en Prins Klausplein, daar is de vertraging op dit moment 8 minuten. A27 Utrecht Breda voor Avelingen een kwartiertje. De A2 Den Bosch Vught voor Vught 7 minuten. En de laatste op de A73 Nijmegen Maasbracht. Tussen Dukenburg en Hapstaar 26 minuten. Zou we dan even de boel wakker schudden? Doen we met Faithless en ook Neil Young komt eraan zo. Veronica.
20: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
21: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
20: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
22: Chocomel. Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
23: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
22: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
24: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
25: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
24: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
26: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
27: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
26: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
28: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way, met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
29: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
30: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Speel mee met de fluisteraar.
3: De jackpot staat nu op...
4: Ja, heel mooi rond bedrag. 12.000 euro nu.

0: Ja, misschien is dat wel het antwoord op alle oneerlijkheid in de wereld. Gewoon pure rock'n'roll. Er valt niks tegen in te brengen. En Neil Young, daarvoor nog Fateless en God is a DJ. En ik kreeg een appje, een heel apart appje zelfs, van Michiel. En hi.
1: Goedenavond.
0: En dit is dus alleen bij die plaat?
1: Ja.
0: Dat is toch bijzonder, zeg?
1: En meteen ook.
0: Meteen, maar hoe heet jouw hond?
1: Ted.
0: Dus als ik zeg... This is my church. This is where I heal my hurts.
1: Ja, dat hoort hij nou niet, want dat hoor ik alleen, maar...
0: Ik heb even op de speaker zetten.
1: Ik zal het even doen.
0: Even kijken of het werkt. Ja.
1: Moment. Ja, ja, maar het zit hem in de pietjes.
0: Ja, in die synthesizers.
1: Een ander hoge toon zit er doorheen.
0: Ja.
1: En hier staat de radio de hele dag aan.
0: Ja.
1: En het is echt maar alleen dat nummer.
0: Alleen dat nummer.
1: Maar kijk op elkaar aan. Hé, wat heeft die hond? Oh, dat nummer is erop. Ja.
0: Het is jouw hond. Kent gewoon. Herkent Fateless. Ja.
1: Ja, absoluut. Okay. Absoluut.
0: Weten we dat ook weer? Ik zal voortaan even een trigger warning sturen van tevoren.
1: Ja, dankjewel. Of andere honden dat ook hebben.
0: Oh ja, mocht jouw hond ook aanslaan op Fateless, laat het ons vooral weten. Kijk of er een gemeenschappelijke deler is.
1: Ja, zo is het.
0: Later!
1: Oké,
0: okay, hoor. Zo, ja, ik moest even behandelen. Ik wil toch even kijken of dit een gemeenschappelijk probleem is bij de club bij Veronica. Zometeen niks nationale vraagstuk. We hebben weer een bijzondere vanavond. Dit is Lily Allen en Not Fair.

0: Benson Boone hoorde je bij Veronica.
1: Oh, sorry. Ja, dat krijg je een beetje met die nozen.
0: Beautiful Things. En vanavond staat Bright Animals in de Ziggo Dome. En natuurlijk gaan veel Veronica-luisteraars daar naartoe. Ook Lianne, jij bent onderweg, hè?
2: Ja, we zijn er nu bijna.
0: Ah, oké. Okay. Even parkeren. En wie staat er in het voorprogramma van Bright Animals?
2: Ik durf het je niet te zeggen, eigenlijk.
0: Even kijken. Voorprogramma is... Hij heeft geen voorprogramma.
2: Nee, hè? Nee. Die had ik het toch goed. Ja, dat nee,
0: dat hebben alleen de grote, hè? Die kunnen dat.
2: Ja, nou...
0: Wil je nog iets weten over het tassenbeleid?
2: Nee. Nee, ben ik op voorbereid.
0: Dan ben je op voorbereid, mooi. Ja. Dan is er nog maar één ding om in de stemming te komen. Welke plaat moet Nederland horen die vanavond niet bij Bright Adams is in de Ziggo?
2: Somebody.
0: Leuke plaat.
2: Heel graag.
0: En ik hoop dat hij die vanavond ook live gaat doen voor je. Ik denk het wel.
2: Als het goed is wel.
0: Je hebt de setlist bekeken?
2: Ik heb hem even gebeld, gesproken en hij gaat hem spelen voor me.
0: Zo sympathieke jongen gebleven, hè, die Bright Adams.
2: Echt, hè?
0: Ja. We gaan hem draaien en veel plezier vanavond.
2: Dankjewel. Doei.

0: Vanavond Brian Adams in de Nationale Galmbak aan de A10.
1: Niks Nationale Vraagstuk.
0: Hey, ik heet de Ziggo Dome. Veel plezier als je gaat. Vanavond het Nationale Vraagstuk. En ik kwam hier een beetje op dat... ik ben nu 43, word binnenkort 44. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar als ik thuis kom... dan schiet ik zo snel mogelijk in een joggingbroek. Dat is iets nieuws bij mij. Daarom de vraag vanavond. Liever altijd underdressed of overdressed? Dus je moet kiezen. Ben je de rest van je leven underdressed of juist overdressed? Laat het vooral weten in de app van Veronica. Zometeen hier, Alanis Morissette, Irene Cara komt eraan. En ook Kensington hoor je zo. En in de jackpot €12.000.
2: Deze mensen gingen je voor.
3: Ja, ja, Jeroen! Ja, je weet 14.200 euro!
2: Nu is het aan jou.
1: Speel mee met De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
2: Alle info radioveronica.nl.
4: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
5: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
4: Nou, toch wel.
5: Wel?
4: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
5: Oh ja, dat is ook zo.
4: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
5: Ga het meteen doen.
4: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Je hebt alles gekocht in de koffiebar. Maar op je rekening staat nu bar weinig?
8: Huh?

0: dit een tikkie anders doet.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
2: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boxsprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
8: Dit is Radio Veronica op de vraag: ben je liever de rest van je leven underdressed of overdressed? Nou, ik krijg al behoorlijk wat appjes binnen hoor. Dat gaat hard. Albert zegt underdressed. Roland die is liever underdressed de rest van zijn leven. Roberto stuurt hoofdzakelijk hoodies en een joggingpak. Dat meer hoef ik niet te hebben. Nou, misschien denk je er heel anders over. Laat het weten in de app van Veronica. Met nu de actuele verkeersinfo. 4 files. A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 8 minuten. A2 Utrecht en Bosch voor Waardenburg 6. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Hafse. Een half uur vertraging. Er is nog wat verkeer op de N279. Den Bosch richting Roermond voor Lavendonk. Daar is de vertragingstijd op dit moment 7 minuten. Goeie reis.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Wout en Frank.
9: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
10: En nu.
9: Nick van der Brugge.
10: Met de beste muziek aller tijden.
11: Hey, dit is

0: featuring Kara en Fame bij Veronica.
1: Niks Nationale Vraagstuk.
0: En de vraag aan jou vanavond was, ben je liever underdressed of overdressed de rest van je leven? Of waar je ook naartoe gaat? Wat is jouw stilo? Bij Veronica zie ik dat de whiteboard helemaal naar rechts uitslaat. De hele crew hier bij Veronica is liever overdressed. Er zijn maar 2 mensen die liever underdressed zijn. En daar ben ik er trouwens niet één van. Ik weet het nog niet zo goed. Ik zeg altijd dress to the occasion. Maar ja, dat kan dus in dit geval niet. Dan toch maar een joggingbroek. Het gevoel wil ook wat. We gaan even naar Jeroen. Jou zie je niet zo snel in een pak.
2: Ja, echt wel.
0: Een pak, daar zie je jou niet in, stuur jij.
2: Nee, daar zie je mij echt niet in.
0: Maar ook niet als er een speciale gelegenheid is?
2: Ik heb 1 keer een pak gedragen. Dat was op de trouwerij van mijn zus en daarna nooit meer.
0: En dat pak hangt nu nog in de kast ook?
2: Ja.
0: Nou, dat is toch lekker. Ja, heb je een pak voor het leven. Moet alleen niet aankomen.
2: Maar ik denk niet eens meer dat ik een pas vind.
0: Nee. Maar goed, jij loopt liefst de rest van je leven in een joggingbroek eigenlijk.
2: Het liefst wel, ja.
0: Ja, oké. Okay. Thank you, man. Later.
2: Oké, hoi.
0: Sandra, die heeft wat ingesproken. Even luisteren wat zij.
3: Met Sandra. Niet overdressed, niet underdressed, maar gewoon altijd heel goed gekleed. Gewoon, maak er een feestje van en ziet er altijd goed uit.
0: Ja.
3: Doei.

0: als die stuurt. Is dat echt Mark Wahlberg die dat is? Ja, dat is echt Mark Wahlberg. Die,
1: I'm Mark Wahlberg and you're listening to Radio Veronica. Light your marijuana cigarette, smoke your hashish.
0: Ja, het mooie is, dat is echt heel oud. Dat heeft Mark Wahlberg ooit ingesproken voor die film Ted, weet je wel. Die pratende pop, hij zegt ook op het einde, kom de film zien. Goed, krijg me van een aantal luisteraars hun hobby binnen. Patrick, die stuurt ook, is dat het seintje om even te roken met een grote vloei. Nou, ik moedig niks aan, maar ik raad het ook niet af.

10.000 euro. Zit u in de jackpot van de fluisteraar. Vanavond gaat de fluisteraar nog een keer te horen zijn. Dus blijf luisteren om je gedachten te kunnen overpeinzen voor 12.000 euro. Zometeen hier.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
2: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
6: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
7: Verzekeringsgedoe?

0: direct door. Allianz Direct.
1: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
3: Allsafe. Geeft ruimte.
4: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
5: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
6: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35. Nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
5: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.

0: gewoon naar Gamma.
1: Dat zeg ik.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 8 uur.
6: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er zijn waarschijnlijk weer snel versproducten te koop bij Albert Heijn. Tijdens dagenlange IT-problemen liepen de distributiecentra vast, maar gisteravond kwam de levering van houdbare boodschappen alweer op gang. Vanavond volgen ook groente en fruit, zegt de super. Online bestellen of laten bezorgen kan voorlopig nog niet. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is een record in zo'n korte tijd. Zo zonk een containerschip nadat het door iets werd geraakt. Iran zegt dat het een zeemijn was en dat het schip een gevaarlijke route voer. Een paar bemanningsleden worden vermist. We krijgen in de toekomst steeds vaker te maken met het West-Nijl-virus. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University. Door klimaatverandering zal een uitbraak langer duren en zich sneller kunnen ontwikkelen. Vooral de stijgende temperatuur is een aanjager. Het West-Nijl-virus kan dodelijk zijn en je krijgt het door een muggenprik. En de renovatie van de oostbuis van de Westerschelde-tunnel zorgt ervoor dat de rijbaan smaller wordt. Aan allebei de kanten 35 centimeter, zegt de exploitant. Er zitten scheuren in het beton en daarom is een nieuwe binnenring nodig. Ook al wordt de weg smaller, bestuurders zouden er geen last van moeten krijgen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het klaart op en het koelt ook snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon. En met 17 tot 21 graden krijgen we nog een warme dag. Vrijdag komt er een weersomslag.
7: Veronica Verkeer, goedenavond. A1, daar staat het vast. Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grenzen, 8 minuten. A50 Arnhem-Zolle tussen Apeldoorn en Apeldoorn-Noord, 7 door een ongeluk. En A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Maasbrug en de Haps. Kwartiertje.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
12: Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager... en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
17: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars van maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
16: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
18: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches sound looking like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
22: Bij

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis. Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
5: Speel mee met de fluisteraar.
6: De jackpot staat nu op
7: 12.000 euro.
6: Let's go!
5: Dit is Radio Veronica.
6: Nick van der Brugge. Hey.
8: Dit is Veronica.
7: Goedenavond, het is Radio Veronica. Wat fijn dat je bij de club bent. En het mooie is dat maagdelijk Nederland, daar moeten we ook even aan denken. Like a Virgin Madonna. En voor alle maagden zeg ik...

Radio Veronica met Guns N' Roses. Yesterdays. Inderdaad. Het is 11 over 8. Je bent bij het fijnste radiostation van Nederland met de beste muziek aller tijden. Met een jackpot die best wel hoog staat nu. 12.000 euro kan je verdienen als je weet te ontrafelen wie de bekende Nederlander is die fluistert. Heb je een idee? Laat het vooral weten. Doe dat in de app van Radio Veronica. Het enige wat je hoeft te doen is het woord fluisteraar appen. Dat is genoeg. Everything Now. Dat is niet alleen een liedje. Dat is ongeveer de complete gebruiksaanwijzing van onze samenleving. We willen alles nu.

EWF. Veronica en Let's Groove. En deze dame, dat is nou zo'n veelzijdig talent. Ze is onder andere kledingontwerpster. Ging viral op TikTok. Omdat ze daar haar zangvideo's bekend maakte. Ze maakte daar covers. En nu tijd voor het echte werk. Nieuw bij Veronica. Wij geloven in haar. Sienna's.

zou je er spontaan voor aangemelden als reservist. Kijk toch dat de droom iets anders is dan de realiteit. Rolling Stones, Peter Black. Al is het maar om een keer in een Apache te zitten natuurlijk. Radio Veronica, goedenavond. Zometeen hier Will Smith. Getting jiggy with it. En ik moet Bas wel de credits geven, want we hebben nu op dinsdag, de Duitser op dinsdag, Duitstalige muziek. Grote hits die in de Duitse taal zijn gezongen. En op donderdag hebben we Eurodance donderdag. Dus de maandag en de woensdag zijn nog vrij. Maar voor de woensdag gaan we misschien een blijvertje krijgen. Ik weet het nog niet, dan gaan we even testen bij jou. Namelijk waterige woensdag. Platen die je

0: En dat kan echt van alles zijn. Hè? Dat mag van mij betreft niet tranentrekker genoeg. Het kan bijvoorbeeld een different corner zijn van George Michael. Nazareth met Love Hurts. REO Speedwagon, Chicago, Mr. Scorpions, Richard Marx, Celine Dion, Mariah Carey. Noem het allemaal op, Roxy Music. Er zijn genoeg tranentrekkers. Heb je een mooie? Laat het weten in de app van Veronica.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl,

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
1: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
4: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Thuisbatterij,
6: einde salderingsregeling,
7: teruggeleverd kosten,
8: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
9: Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend.

0: boekhouder.nl.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
2: Voor de makers. Praxis.
3: Want Veronica met de actuele verkeersinformatie. Nou, de waterige woensdag is wel een hit. Hier krijgt veel Erik van Otterdijk stuurt Sineke. Dan springen de straten ook van in mijn ogen. En Reina zegt de engel wel waardig. Dan moet mijn man ook van janken. Omdat het zo slecht is. Nou, ja, kom maar door in de app van Veronica. Waterige woensdag. Welke tranentrekker moeten we draaien? Ik zie mooie dingen binnenkomen hoor. Echt diepbrakende platen. Veronica Verkeer, laten we daar eens even naar kijken. Op dit moment 3 vertragingen. De A1 Hengelo-Osnabrück voor de grens, 5 minuten. A50 Arnhem-Zwolle tussen Apeldoorn en Apeldoorn-Noord, 5 minuutjes. Ongeluk gebeurt in de A73. Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik. En daar is hij weer. Haps, haps, haps. Daar, 8 minuten.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
4: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
5: En nu,
4: Nick van der Brug.

dit is. Dit mag je als Nederlander gewoon. Mag je gewoon trots op zijn, toch? Golden Earring, Devil Made Me Do It bij Veronica. Het is vanaf nu een nieuw item in dit radioprogramma. Namelijk Waterige Woensdag. En.

0: Helemaal groot met Nick Spreetje van Veronica. Goedenavond.
1: Hi.
0: Hi. Hi, wat een mooi nummer heb jij gestuurd.
1: Ja, hè?
0: Ja, vind ik echt wel.
1: Ja, wel echt een tranentrekker, hè?
0: Nou, ja, dat kan je wel zeggen, ja. Want heb je daar iets persoonlijks bij dat gevoel van die plaat?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik vind het gewoon een heel mooi nummer. Maar ik moet wel zeggen, het is wel een heel verdrietig nummer natuurlijk.
0: Ja, over zijn zoontje, hè, die uiteindelijk van een balkon afgevallen was.
1: Ja, precies. Heel heftig verhaal.
0: Nou, sterker nog, ik heb dat fragment hier nog zelfs...
2: In the sense, I was lucky to have him. Because he got me sober in one way. It was the reality of his existence that made me stop drinking and taking drugs. And I spent 4 years with him as a sober human being.
0: Dat is toch bijzonder eigenlijk, dat Eric Clapton zijn leven toch gebeterd heeft door zijn zoontje, die er niet meer is.
1: Ja, inderdaad. Dus gewoon een prachtig verhaal.
0: Ja, het is echt
1: heel
0: verhaal.
1: Heel treurig, maar wel prachtig.
0: Ja, maar helaas soms de realiteit. Ik heb toevallig ook, en daarom mijt ik deze plaat normaal gesproken, mijn neefje er ooit op begraven.
1: Oh, ja.
0: Ja, nee, maar luister, als je dit, dan had je geen disjockey moeten worden. Want dan kan je bijna niks meer draaien. Dus ik sta daar even bij stil terwijl ik hem draai.
1: Oké.
0: En dankjewel voor je aanvraag.
1: Heel graag gedaan.

Tears in Heaven op waterige woensdag. Ja, ik vond woensdag haakdag zo makkelijk. Ik denk, dat kan ook anders. Mooie plaats.

Veronica. Got to get 12.000 euro. Dat is de jackpot nu van de fluisteraar. Ik laat de opgave van de fluisteraar nog een keer horen vanavond. En zullen we dan even mijn naam eer aan doen? Tenminste, ik slaap niet onder een brug, maar kijk van de bruggen, dus ja. Peppers komen eraan.

0: €100 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
8: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
10: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
11: Je wou alle smaken milkshake proberen... maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
3: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
4: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
5: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
6: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
5: Misschien een soort nepnieuws. Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die mij raken.
7: Ik hou het niet meer bij.
8: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
9: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, come extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuisin, mooi wonen.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 9 uur.
13: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man van 63 uit het Utrechtse Boudenberg moet 4,5 jaar de cel in voor het jarenlang verkrachten van de oppas van zijn kinderen. Het begon toen ze 16 was. De man geeft de seks toe, maar zegt dat het niet onder dwang gebeurde. Daar ging de rechter niet in mee. Toen het meisje niet meer kwam, begon hij haar te stalken. Albert Heijn wil vanavond weer versproducten leveren aan de winkels. Door het cybersecurity incident was er in een aantal vestigingen bijvoorbeeld geen groente en fruit. Klanten kunnen nog niks met airmiles en koopzegels. En ook online bestellen van boodschappen werkt nog niet. Succes voor Feyenoord in de Champions League. Tegen het Italiaanse Como werd het 3-2. De Rotterdammers kwamen met 1-0 achter, maar Zegiel en Hagi Moussa scoorden en er was een eigen goal. Feyenoord startte met dezelfde 11 spelers als die in de basis stonden tegen AZ afgelopen zaterdag. Die wedstrijd werd ook gewonnen. En artsen in Italië vonden in het lichaam van een jongen wel iets heel bijzonders. De remhendel van een fiets. Hij ging 3 jaar eerder met zijn fiets onderuit en toen bleek de remhendel verdwenen. Nu werden er foto's gemaakt omdat hij pijn had in zijn been en was de remhendel te zien. Na 3 uur opereren was hij eruit. Het Veronica Weer van Weer Online. Opklaringen en het koelt snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon. En met 17 tot 21 graden krijgen we nog een warme dag. Vrijdag komt er een weersomslag.
14: Oh, sorry, Jeroen. Komt er een omslag vrijdag. Dat is eigenlijk iets wat we niet wilden horen, maar goed. Veronica Verkeer, goeie avond. Er staat 1 file, A2, naar Bos-Utrecht. Tussen Deel en Beest. Vertragingstijd is 7 minuten daar. Zometeen de Peppers. En straks laten we nog een keer horen. Voor €12.000 de fluisteraar.
15: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
20: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
21: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
22: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
21: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
23: Speel mee met de Fluisteraar. De Jack.

0: hoorde je bij Radio Veronica. En Don't Stop Me Now. Eens even kijken wat Femke heeft gestuurd in de app van Veronica.
1: Fluisteraar.
0: Ja, ja, dat kan ook. Het woordje fluisteraar appen voor 12.000 euro. Ik zie trouwens dat... dat Femke dat geld echt wil hebben. Ze zegt, ik weet het 1000% zeker. Ik mag sterven als ik geen gelijk heb.

0: winnetje vanavond, de fluisteraar, voor 12.000 euro. Dan kan je nog één keer dat in je hoofd prenten om uiteindelijk het goede antwoord te geven, toch? Zo simpel is het. Zometeen hier. Ja, ik ben benieuwd of je dat je weet over wie ik het heb. Hij gebruikte namelijk ooit een andere artiestennaam. En ik kan hem gewoon aankondigen zo met die artiestennaam. Zijn naam is Romeo Blue. Hij komt eraan zo, Romeo Blue.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
5: Langer mee doen is goedkoper.
4: Zeker, kwaliteit rendeert.
6: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
7: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.

0: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay. Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers. Praxis.
5: Goedenavond, Radio Veronica. Hij is dan wel open vanavond, de A2 zuidwaarts. Maar er zijn wel problemen op die weg. Richting Utrecht vanuit Den Bosch tussen Deel en Culemborg staan nu vast. 11 minuten over 6 kilometer. Flitsers, nou, laten we het even meepakken. De A7 richting Groningen bij Drachten. Daar staan ze bij 168,1. De A28 in de richting van Hogeveen bij Hooghalen bij 160,7. En de A28 Amersfoort-Zwolle bij Hulshorst. Daar controle gezien bij 59,8.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Gerard Ekdom.
6: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
7: En nu,
6: Nick van der Brugge.
7: Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.
5: Ja, dit is mooi. Hij heette ooit Romeo Blue, maar heeft toch zijn naam even gewoon weer in zijn eigen naam veranderd. Wat trouwens ook een topnaam is. Dat is toch een degradatie, laten we eerlijk zijn. Want hier in de A28 Amersfoort-Zwolle bij Hulshorst, daar controle gezien bij

0: Zometeen nog Elfabiet hier. Fascination komt eraan. Het mooie is dat de fluisteraar nu 12.000 euro waard is. Zal het dan morgen gaan gebeuren? Of overmorgen? Of gaat het nog weken door en blijft die jackpot maar stijgen? Anyhow, misschien weet jij het wel. Weet je het nog niet? Luister dan nu goed, want dit is de fluisteraar.
1: Sst. Dit is de fluisteraar.
2: Dat zeg ik toch?
1: Radio Veronica, join the club.
0: Ja, wie is dat die Radio Veronica Join the Club zegt? Als je denkt te weten, laat het in de app weten door middel van het woordje fluisteraar. Dus je hoeft niet meteen het antwoord te geven. Alleen fluisteraar appen is genoeg.

0: M-Line is 25 jaar. En wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
10: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
12: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
13: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
14: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
13: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
14: Wow.
15: We kunnen door.
13: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
12: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels. Tweede artikel, 50% korting.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Variabel tarief, terugleverkosten, salteren. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: independer.nl.
1: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het centrum van Arnhem zijn ongeveer 200 mensen samengekomen om de queergemeenschap een hart onder de riem te steken. Reden was het vernielen van een rij masten met regenboogvlaggen vannacht. Er was een toespraak van burgemeester Marcouch. Hij noemde de vernielingen kwetsend, laf en crimineel. Er hangen nu nieuwe vlaggen. 4,5 jaar cel voor een man uit Woudenberg. Hij verkrachtte het meisje dat op zijn kinderen paste, jaren achter elkaar. Bij de eerste keer was ze 16. Dat ze vrijwillig meewerkte, zoals de man zegt, geloofde de rechter niet. Die zei dat er sowieso geen sprake was van een gelijkwaardige relatie. De man mag geen contact meer met haar zoeken. De Koninklijke Academie van Wetenschappen wil dat wetenschappers beter worden beschermd. Door onder meer polarisatie binnen universiteiten en intimidatie van wetenschappers staat onafhankelijk onderzoek onder druk, stelt de KNAW. Die wil dan ook dat het werk van wetenschappers sterker wordt beschermd in de grondwet. En de trainer van de Italiaanse club Como, Fabregas, was duidelijk over de Champions League-wedstrijd van vanavond. Feyenoord was gewoon veel beter. Het werd 3-2. Anis Hajmoussa was de ster. Hij maakte eigenlijk 2 doelpunten, maar eentje werd nog geraakt door de keeper van Como. De derde Rotterdamse goal was van ZGL. Het Veronica Weer van Weer Online. Het koelt flink af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden is het erg zacht. Vrijdag komt er een weersomslag.
6: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
8: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
9: Let op. Geld lenen kost geld.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: Deze mensen gingen je voor.
1: Ja, ja, Jeroen! Ja, je wint 14.200 euro!
0: Nu is het aan jou. Speel mee met De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot. Alle info radioveronica.nl.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water.
2: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
7: Dus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen, 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Jouw stijladviseur bij klanten. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
12: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
13: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: En, al lang last?
2: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
1: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
2: Ik heb geen idee.
3: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
4: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
3: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
5: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleedgeurkaars van maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
9: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
10: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
10: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
14: Simyo.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
16: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
17: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
18: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleveren kosten,
19: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
18: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 11 uur.
22: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Albert Heijn start steeds verder op. Aan het begin van de avond werd aangekondigd dat er weer vers producten naar de winkels zouden gaan. De groente- en fruitschappen waren in verschillende winkels leeg door het cybersecurity incident. Online bestellen en airmask gebruiken kan nog niet. Het is een tijdje onrustig geweest in Amsterdam-Noord. Er was een brandje gezicht en toen de brandweer die wilde blussen, werden ze gehinderd. Aanleiding was een afgewezen plan voor een oudejaarsvuur in de wijk. Uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er zijn 3 mensen aangehouden. De provincie Zuid-Holland zet het onderzoek naar nieuwe windmolens in het Groene Hart door. Er zijn 12 gebieden in beeld, 11 in open polderlandschap en eentje bij Dordrecht. Een deel van het provinciebestuur wil dat het onderzoek niet gebeurt, want er zou geen draagvlak onder de bevolking zijn. Essie van Hassan gaat toch niet de marathon van New York lopen over ruim 2 weken. Ze is ziek geweest en heeft daardoor een trainingsachterstand opgelopen. Vorig jaar werd Hassan nog 6e in New York. Ze noemde dat toen haar slechtste marathon ooit. Het Veronica weer van Weer Online. Het koelt flink af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden is het erg zacht. Vrijdag komt er een weersomslag.
0: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
14: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
23: Allsafe geeft ruimte.
24: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
25: Voor de makers.
26: Praxis.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsee.nl.
27: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
28: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf 34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
29: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
30: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
31: Oh nee, verzekering...
30: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
31: Oh, wil ik wel.
30: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
32: Sta je in de file en spot je ruitschade?
33: Opgelost. Autotaalglas.
34: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2

0: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.

0: is door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter.
4: Van fiets en woon tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet

0: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
1: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
5: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
8: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
9: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Deze herfstvakantie is Batavia Stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia Stad.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
14: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
15: Nu bij Quantum. 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
16: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
18: Voor de makers.
19: Praxis.
20: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
21: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
22: Balen zeg. Koffie?
21: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 12 uur.
25: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het was vanavond grimmig in de Amsterdamse wijk Floradorp. Er werden brandjes gesticht en met stenen naar de politie gegooid. De ME heeft zeker 3 mensen opgepakt. Volgens verschillende media ontstond de onrust door een brief van burgemeester Halsema, waarin ze de aanvraag voor een vreugdevuur met oud en nieuw afwees. In Essen in Duitsland is een gevangene ontsnapt. Hij ging er vandoor toen hij naar de dokter werd gebracht. Twee gemaskerde mannen bonden de bewaarders vast en de man vluchtte op een scooter. Er is een grote klopjacht aan de gang. Mensen worden gewaarschuwd verdachte figuren niet zelf te benaderen. X heeft duizenden accounts geblokkeerd die de tussentijdse verkiezingen in Amerika probeerden te beïnvloeden. Die zijn daar over 3 weken. Volgens X waren de accounts afkomstig uit Iran, Rusland en China en plaatsen ze dingen over Amerikaanse politiek. En een lucratief tennistoernooi in Saoedi-Arabië, waar spelers meer kunnen verdienen dan op bijvoorbeeld Wimbledon, is uitgesteld van volgende week naar eind december. Volgens de Saoedi's is het nu te gevaarlijk door de aanvallen van de Houthi-rebellen uit Jemen. Die schieten raketten af, waardoor doden vielen op het vliegveld van Riyad. Het Veronica-weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10. Plaatselijk ook wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden.

0: Join the club.
1: Radio Veronica.
2: Radio.
1: Goeie muziek.
2: Veronica.
3: Ja, hij staat bij mij. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Adoptiekinderen krijgen meer zeggenschap over de gegevens die over hen worden bewaard, meldt Trouw. Adoptiebureau Wereldkinderen, goed voor 3/4 van de adopties in Nederland, belooft dossiers op verzoek te gaan vernietigen. Dat deden ze eerst niet, maar ze werden op de vingers getikt door de autoriteit persoonsgegevens. In Arnhem zijn zo'n 200 mensen bij elkaar gekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. Ook burgemeester Ahmed Marcouch was erbij, hij hield een toespraak. Gisternacht werden in Arnhem regenboogvlaggen met mast en al uit de grond getrokken. De gemeente heeft inmiddels nieuwe vlaggen opgehangen. De Britse partij Reform UK van de radicaalrechtse Nigel Farage is in een schandaal verwikkeld. Makers van een tv-documentaire zijn undercover gegaan bij de partij en filmden hoe partijleden racistische, seksistische en gewelddadige opmerkingen maakten. Reform UK zegt de zaak te onderzoeken. En Talpa haalt het roddelprogramma Buzz van Net5 van de buis. Het programma kampt al sinds de start met extreem lage kijkcijfers. Ook al worden fragmenten uit het programma wel goed bekeken op social media. Volgende week vrijdag is de laatste uitzending. Het Veronica weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10. Plaatselijk ook wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden.
0: Let's go! Dit is Radio.

0: Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt, dat het hele huis in kerstsfeer is, dat je de mooiste cadeaus kan geven, tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 2:00.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een man uit Woudenberg moet 4,5 jaar de cel in. Hij verkrachtte jarenlang zijn oppas. Bij de eerste keer was ze 16. Dat ze vrijwillig meewerkte, zoals de man zegt, gelooft de rechter niet. Die zei dat er sowieso geen sprake was van een gelijkwaardige relatie. De man mag geen contact meer met haar zoeken. Engeland betaalt ruim 20 miljoen euro aan Oekraïne om de kerncentrale van Tsjernobyl te repareren. Die raakte vorig jaar beschadigd door een aanval van een Russische drone. 40 jaar geleden was daar een enorme kernramp, daarom staat er een beschermend schild om de kerncentrale. Het Griekse eiland Rhodos wordt geteisterd door noodweer. Het regent zo hard en veel dat wegen overstroomd raken. Een man kwam om toen hij met zijn auto de zee in werd gesleurd. Scholen blijven ook de komende dag nog dicht. Er rijden geen bussen op het eiland en inwoners is op het hart gedrukt om niet naar buiten te gaan. En succes voor Feyenoord in de Champions League. Tegen het Italiaanse Como werd het 3-2. De Rotterdammers kwamen met 1-0 achter, maar Zegiel en Hajmoussa scoorden en er was een eigen goal. Feyenoord startte met dezelfde 11 spelers als die in de basis stonden tegen AZ afgelopen zaterdag. En die wedstrijd werd ook gewonnen. Het Veronica weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10, plaatselijk wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden.